0: kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag 3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Vanavond is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Ja! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, vanavond om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Waarom hebben ze nodig? Anders dan kan de bolle deelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, vandaag live op TV West vanaf 3 uur.

0: op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in het eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen €2500 voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Take

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: forever. Let me wait to see you each and every morning.
1: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, vandaag live op TV West vanaf 3 uur.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De La Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. Nou kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
26: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: heb je ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Vanavond is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Ja, hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, vanavond om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
8: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
9: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
10: In Nieuwebrug is het 17 graden en in Ter Aar 19. Veel zon en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Bij een schietpartij vannacht aan de New York Single in Den Haag is een dode gevallen. Volgens fotojournalisten die op de plaats van de schietpartij waren, is het slachtoffer een vrouw en waren haar kinderen ook in de woning aanwezig. Het Sluisplein in Leidschendam wordt voorlopig niet autoluw. Volgens de gemeente zijn er geen geschikte routes om het autoverkeer om te leiden. En feestcafé Luigi's in Voorhout sluit eind deze maand na 17 jaar de deuren. Volgens de eigenaar komen er de laatste jaren steeds minder jongeren naar het café. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclame muziek van Jennifer Page. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
21: Ah, nee.
20: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Tot 12 uur.

0: Jennifer Pates, Crush. 8:08 is het. Goedemorgen. Het is het meest kleurrijke weekend van Rijnsburg. Het weekend van het Bloemencorso. Of eigenlijk moet ik zeggen de Flower Parade. Dat is dan de naam voor de toeristen. Maar het is ook wel handig om het een beetje uit elkaar te houden. Want ja, we hebben er twee in de Bollestreek. En dit is dus die die begint in Rijnsburg. En die dan doorrijdt naar Katwijk, Noordwijk en eindigt in Haarlem. We zijn er deze ochtend live bij. En het is ietsje minder warm dan aan het begin van de week. Maar de hitte die komt ook weer terug. En alle details daarover zometeen van Jordi Bloem. En uiteraard speel ik in het komend uur weer het spelletje Moet je luisteren ofwel raad de stem. Met een stem in het spel die één keer is meegegaan. We hebben één stem, we hebben één fout antwoord. Maar we hebben twee prijzen.
1: Uit.
0: Maar allereerst mijn gasten.
2: Tips van Kidsproof. Kidsproof.
0: De zomervakantie is halverwege, maar dat betekent dat er nog heel veel te doen is in de komende 3 weken. En Jatine en Tamara van Kidsproof die zijn weer hier te gast om tips met ons te delen. Ja, en vandaag gaat het over de categorie waar ik zelf niet meer in zit, maar misschien onze luisteraars wel, omdat ze dan hele jonge kleinkinderen hebben. De peutertjes, hè? De peuters en kleuters.
3: Baby's zelfs hebben een tip voor, ja.
0: Vindt wel, ik vond het altijd wel leuk met die kleine kinderen, maar goed, het ligt achter mij.
3: Ja, bij ons eerlijk gezegd ook. Maar we hebben nog wel echt hele leuke tips gevonden. En die delen we graag.
2: Tip 1.
4: Wat mensen misschien niet zullen verwachten. Tenminste, wij waren echt blij verrast toen we deze tip kregen van het Museum om Universum. Is dat je daar elke ochtend deze zomer met je baby...
0: Ja, ik weet het
4: van
0: volgens mij.
4: Van 0 tot 3 jaar.
0: Naar de koepel, hè? Naar de film.
4: Heb je de baby-symfonie. Nou, hoe gaaf is dat om daar gewoon te genieten... een ochtendje met je inimini van mooie geluiden, mooie kleuren. Dat is echt een onwijs toffe belevenis, lijkt mij... als je zo'n kleintje nog hebt.
0: Ja.
4: Dus die wouden we in ieder geval noemen. Sowieso is Museum Omniverse natuurlijk een onwijs leuke tip... om met je hele gezin te doen. Mocht je nou nog een mini hebben... dan kan je die ook heel leuk vermaken daar.
2: Tip 2.
4: Nog zo'n verrassende, die ook nog niet eerder was. In het Mauritshuis heb je elke zomer of elke vakantie... heb je daar vaak workshops voor kinderen. En vaak is dat vanaf 4 jaar. Maar, hoera, deze vakantie hebben we ook peuterworkshops bij het Mauritshuis. Dat is vanaf 2,5 jaar tot 1 jaar of 4. Die gaan eerst met Maurits Muis. Dat is die muis die in het Mauritshuis woont. Gaan ze op zoek naar leuke bloemetjes en kriebelbeestjes op de schilderijen. En daar gaan ze dan iets mee knutselen. Nou ja, hoe leuk is dat? Het is nog deze zomer op 12 en op 19 augustus. Dus wel even reserveren online. Want die workshops gaan meestal wel hard.
0: Ja.
4: Maar onwijs leuk dat Mauritshuis dat nu doet voor de minis.
0: Het is een leuke ontwikkeling. Want dat was een doelgroep waarvan mensen dan vroeger zeiden... ja, daar kun je eigenlijk nog niks mee qua activiteiten. Maar dat kan dus wel. Je hebt daar ook nog wat voorbeelden van, toch, Tamara?
3: Ja, zeker. Ja. En je ziet natuurlijk ook vaak dat een gezin zo'n cultureel uitje gaat doen. En dan is er een jongste kind bij. En dat is ook wel leuk dat daar dan nu ook aanbod voor is. En dat dachten ze ook bij Royal Delft.
2: Mm-hmm. Tip 3.
3: Royal Delft kennen we natuurlijk... allemaal van het blauwe witte aardewerk, maar die hebben ook een heel mooi museum.
0: Ook bekend als de porseleinen fles, zo heet het oorspronkelijk natuurlijk.
3: Ja, en daar hebben ze nu voor de allerkleinste een nijntjespeurtocht. Er zitten 7 nijntjes verstopt door het museum en die kunnen de kindjes gaan zoeken. Daarnaast is er voor de iets oudere kinderen natuurlijk ook de kinder audio tour. Ze hebben een heel leuk doeboekje. Er zijn workshops om je eigen Delfts blauwe tegel te schilderen. Dus naast de Nijntje workshop is er van speurtocht is er van alles en nog wat. Het is sowieso, vonden wij het echt een verrassend leuk uitje, omdat we ook eigenlijk niet verwachten dat je naast het museum ga je ook echt de werkplaats in. Je ziet daar mensen gewoon zelf het aardewerk beschilderen. Eigenlijk in de categorie verrassend leuk. En nu dus voor de kleintjes een Nijntje erbij.
0: Ja, en het is ook inderdaad tegenwoordig een museum. Hè. Het is een echt officieel museum tegenwoordig. Dus je mag er geloof ik ook met je museumkaart in.
3: Ja, klopt.
2: Tip 4.
3: We hebben kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. En nou ja, dat is ook zo'n cultureel adres waar je denkt van, is dat nou leuk om mijn kinderen mee naartoe te nemen? Maar daar hebben ze dus deze zomer een familievoorstelling, Het Spook van Annabel. Mm-hmm. Die is deze zomer nog 20 tot en met 23 augustus. In een tent achter het kasteel, buiten op het landgoed. Van tevoren wel even een kaartje reserveren. En wat ook heel erg leuk is, is dat op het landgoed hebben ze een 800 stappenpad geopend.
0: Ja, ze bestaan 800 jaar, hè?
3: Klopt. En je kan dus al klimmend en stappend in 800 stappen. Nou, we hebben ze niet nageteld, maar er staan allemaal wat zijn het houten klimtoestellen waar kinderen over door het bos al spelend het pad kunnen ontdekken. Hele fijne horeca natuurlijk ook daar waar ook een speeltuin gedeelte bij gekomen is. Helemaal achter in de tuin een heerlijke schommel en ook daar klimtoestellen. Dus dat maakt het gewoon ook een heel fijn adres als je zelf een kopje koffie wil gaan drinken en de kinderen lekker daar kunnen spelen. Waardoor dit adres met je minis ook ineens heel toegankelijk is geworden.
4: En sowieso misschien goed om te noemen dat op kidsproof.nl vind je eigenlijk alle speeltuinen die je met je kinderen kunt bezoeken, die vind je bij ons op de website. Gewoon even zoeken op speeltuinen en dan komen ze allemaal langs.
0: Ja, van heel Nederland trouwens. Hè. Dus mochten de luisteraars zijn die zeggen, ja, leuk en aardig, maar ik zit volgende week met de kinderen op de camping in Drenthe. Kunnen ze ook op kidsproof.nl de Drentse of de Overijssels of de Limburgse tips vinden, waar
4: zeker.
0: Je ook maar bent.
4: Ja.
0: Hartelijk dank voor de komst weer en ik hoor jullie volgende week weer.
3: Tot dan. Dankjewel.

0: The Waterboys. The Hall of the Moon. 10 minuten voor 9:30.
1: De agenda.
0: Dit weekend is weer het weekend van Waterpop. Het gratis popfestival in Wateringen dat inmiddels zo'n 50 jaar bestaat. De locatie is al die tijd al het Hofpark. En het leuke is dat er vaak beginnende bands optreden. Bands die dan nog niet helemaal zijn doorgebroken, maar wel bijna. Hebben ze een goede neus voor bij Waterpop. Dus de kans is dan groot dat je artiesten gaat zien waarvan je over een paar jaar zegt, die heb ik nog gezien op Waterpop. Nou, meer informatie over dit festival op internet. En dan lekker met z'n allen aan het langste eind trekken. Dat kan volgende week zaterdag weer op het Noordzee Zomerfestival in Katwijk. Daar is namelijk het traditionele kampioenschap touwtrekken in de branding. Teams van 4 of 5 personen strijden niet alleen om de eer, maar ook om een bokaal en om geldprijzen. En het is een van de vele onderdelen op dit Noordzee Zomerfestival. Er gebeurt heel veel meer. Op de website van dit evenement in Katwijk kun je het allemaal bekijken. De oudste tram die ooit in Den Haag heeft gereden, die rijdt weer. Het gaat om een tram uit 1896 die een aantal jaar geleden is teruggevonden. Het was oorspronkelijk een paardentram en later de zomertram naar Scheveningen. Hij reed voor het laatst in 1946. Het ding deed jarenlang dienst als vakantiehuisje, maar vrijwilligers van het Haags Openbaar Vervoermuseum hebben hem helemaal opgeknapt en gerenoveerd. Weer in gebruik genomen gisteren door burgemeester Jan van Zanen. Hoe en wanneer hij rijdt en wanneer je mee kunt rijden, dat kun je even navragen bij het Haags Openbaar Vervoermuseum.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: En er komt weer hitte aan. Er komt weer code rood, geloof ik, maandag. Dus bereid je goed voor. Zometeen alle details van weerman Jordi Bloem. Nu Natalie Cole, This Way.

Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West. That's right.

0: Lou Combs, Fast Car. Ik had denk ik nooit gedacht dat ik het ooit nog eens zou zeggen, maar ik snak naar een enorme, grote, stevige regenbui. En voordat het gewoon 2 dagen gaat hozen of zo, dat lijkt me zo leuk. Ja. Want het zit er niet in. Nou, het wordt ook weer hartstikke warm, geloof ik, vanaf maandag. Jordi Bloem van de Weerexpert.
1: Ja, dag. Nee, zulke buien, die hoef ik persoonlijk niet. Als ik op de camping sta.
0: Nee, dat dan niet. Nee, maar ik sta niet op de camping, dus dan kan je het makkelijk zeggen.
1: Nee, maar er zijn genoeg mensen die dat wel doen. Ja. Nee, maar ja, we kunnen er grappig over doen. Maar het is wel echt problematisch, hè, inderdaad. Ja. We hebben echt dat soort dagen wel nodig. En eigenlijk, ja, nog een paar maanden of zo dat het dan regent. Want zo groot is dat neerslagtekort. En we zitten nog wel onder het niveau van 1976. Mm-hmm. Maar we gaan wel een beetje die kant uit zo ongeveer op dit moment. Want die regen die blijft maar uit. We hebben gisteren in het noorden en ook oostendeels wel regen gehad. Bijvoorbeeld ook in Noord-Holland. Maar Zuid-Holland heeft de regenboot gemist. Ja. En voorlopig zie ik ook bijna geen regen. Misschien maandag een enkel spetterbuitje of zo.
0: Maar dat is dan niet genoeg, hè?
1: Dat is helemaal niet genoeg.
0: Nee. En er komt ook weer hitte aan, hè, vanaf maandag.
1: Nou, het gaat een beetje op en af, moet ik zeggen. En vooral rond het midden van de week, einde van de week, dan zijn er weer 30ers mogelijk. Het lijkt erop dat het daarvoor allemaal wel meevalt. En dat eigenlijk behapbaar zomerweer is. Mijn collega's zeggen ook wel eens beschaafd. Dus niet meteen te heet, niet meteen van dik hout zaag met planken. En dat zagen we ook afgelopen nacht trouwens. Want toen werd het in Voorschoten 9 graden, onder de 10. Ah. En in Achterhoek en Twente was het rond 6 graden. Dat was het nog kouder. Met een Hupsel, dat ligt in de Achterhoek, het meeststation van het KNMI. 5,6 graden voor het minimum. Dus het kan ook s'nachts nog aardig afkoelen in deze relatief koele lucht. Maar ja, inmiddels is de temperatuur alweer aardig aan het stijgen. Met een zuidoostelijk windje is het nu zo'n 18 tot 20 graden in onze regio. En we gaan vanmiddag naar 25, misschien 26 graden. Mm-hmm. Vlak aan zee zou een zeewindje kunnen opsteken. Dan wordt het iets minder warm. Maar het is gewoon een heerlijke zomerdag met alleen maar zonneschijn. Nou ja, misschien een enkel hoog wolkenveldje. Een verdwaalde stapelwolk, maar die blijft klein. Dus het zonnige en warme weer, dat overheerst ook vandaag.
0: Kijk, nou, dat is heerlijk weer om bijvoorbeeld te gaan wandelen met de hond. Ik heb een logeerhond vanaf vandaag 2 weken. Dus daar kan ik lekker mee naar buiten toe. Ja, die warmte die komt dus later in de week. Hè? Ja. Maar echt pas eind van de week. Dus wat kun je over morgen en over maandag
1: zeggen? Nou ja, morgen gaat hij ook nog eventjes omhoog, hoor, de temperatuur. Maar dat na een relatief koele nacht met ongeveer 13 graden. Misschien iets minder fris dan afgelopen nacht. Maar morgen overdag hebben we veel zonneschijn. Misschien net iets meer wolken dan vandaag. Maar dat is dan vooral hoge bewolking en wat middelhoge bewolking. Schapenwolken die er dan voorbij trekken. Maar ook morgen valt er geen regen. Ja, en dan wordt het met een zwakke tot hooguitmatige wind uit een west-zuidwestelijke richting zo ongeveer, maar heel weinig wind, wordt het morgenmiddag ongeveer 28 graden, misschien 29. In de steden zal het wellicht 30 graden kunnen worden. En opnieuw aan zee, een beetje zeewind, daar wat verkoeling. Dus morgen is het wel duidelijk warmer, hoor. Maar echte hitte is het niet. We blijven onder de 30 graden, denk ik, bij ons in de regio. Mm-hmm. En maandag en dinsdag, dan komen we juist weer in minder warme Noordzeelucht terecht, met een naar noordwest draaiende wind op maandag, noordoostelijk alweer op dinsdag. Ja, dan kan maandag een heel slap regenfrontje vanuit het noorden passeren. Het lijkt erop dat vooral in het noorden van het land er toch weer een paar millimeter regen zou kunnen vallen. Daar wel weer. En naarmate dat regenfrontje maandag dus naar het zuiden trekt, richting onze regio, naar Zuid-Holland, dan gaat de futter wel weer uit. En sowieso is het geen heel sterk regenfront. Dus dan mag je maar hopen inderdaad op een paar druppels regen. Middagtemperatuur dan tegen die tijd 23, 24 graden. Minder warm. Duidelijk ook wat meer wolkenvelden op maandag. Dinsdag weer wat zonniger. En dan zijn we vertrokken dus voor een paar zonnigere dagen. Woensdag, donderdag, vrijdag. Dat zijn dan weer hoogzomerse dagen. En dan komen die dertigers weer in zicht. Er zijn zelfs berekeningen, ook voor ons gebied, met 35 graden op donderdag. Ach. Nou, zo heet hoeft het van mij niet. Maar ik zie het wel terug in de pluimgrafiek, in die diverse berekeningen.
0: Slecht voor de economie ook, hebben we net gehoord. Hè? Er is een onderzoek geweest dat Nederlanders weinig uitgeven tijdens die hitte.
1: Ja, dat kan ik me wat voorstellen eigenlijk.
0: Zeker, ja. Dus we moeten dat ermee doen, helaas. Nou ja,
1: helaas. Ja, het zitten twee kanten aan het weer. Eigenlijk hebben we echt wel een topzomer. Ja. Maar het is te warm en duidelijk ook te droog. En ik zag gisteren in de weerkaarten dat er voor het weekend nog een enkele bui zou kunnen komen. Vanaf het volgend weekend dan, hè, dus niet dit weekend. Maar dat is ook alweer eruit gepoetst door het nieuwe berekening van het Europese Rekencentrum. Komt alweer een hoge drukgebied aan. Ja, en zolang je hoge drukgebieden hebt, dan zijn storingen niet of nauwelijks aan de orde. Ja, en gaat het dus niet of nauwelijks regenen.
0: Nou ja, het is zomer. Zo kunnen we het samenvatten. Ja. Dankjewel, Jordi.
1: Tot later.
2: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.

0: bent 3, 2, 1. Ja, de thema's bij die bloemencorso's die zijn altijd zo algemeen dat je ze breed kunt interpreteren. Je kan er dus werkelijk alle kanten mee uit. Want het thema dit jaar is van de Flower Parade is muzikaal onthaal. Nou ja, daar kun je heel veel mee doen. Maar ik dacht wel, voor de zekerheid laat ik een verslag even sturen met een conservatoriumopleiding. Dat lijkt me dan toch wel het meest safe. En dan, ja, dan heb je eigenlijk alleen Mariette Overdiep in de aanbieding. Goedemorgen, Mariette.
1: Dat klopt. Goedemorgen. Nou, het muzikaal onthaal was een sirene op de snelweg op dit moment.
0: Oh.
1: Want voor de rest is het hier nog heel erg stil. Maar dat komt ook omdat ik aan de verkeerde kant van het terrein terecht ben gekomen. Okay. Van de veiling in Rijnsburg. Dus ik ben nu aan het lopen. Maar ja, dan even aan het genieten in het verse zonnetje van zo'n belofte van zo'n dag. Dat vind ik altijd heerlijk. Voor een optreden vond ik dat vroeger ook. Voor een televisieuitzending vind ik dat ook. Dat heeft iets magisch. De stilte van tevoren.
0: Ja.
1: Want er is mij verzekerd heel veel praalwagens, heel veel figuranten en 300.000 bloemen uit mijn hoofd. Heel veel, alles bij elkaar. Dat ga ik meemaken. Ze gaan vanmiddag door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk rijden. Maar nu hier de verzameling van al die mensen, al die wagens, al die bloemen.
0: Ja, ze staan nu opgesteld in de veilinghal, hè, geloof ik. Of staan ze buiten?
1: Bij,
0: ja, in de hal, echt.
1: Nee, ze staan binnen. Ik ben nu op weg naar de veilinghal. En daar is mij beloofd dat ze met z'n allen staan. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, je kunt ze zo meteen van dichtbij vast bekijken. Het rijden is pas vanmiddag vanaf 1 uur. Dus wij volgen zo
1: precies,
0: meteen.
1: Precies, voor de 79ste keer, hè?
0: Ja.
1: Dat is toch wel heel bijzonder. Het is een van de oudste corso's. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. De meeste corso's in Nederland zijn in 1946 begonnen. Pal na de oorlog.
0: Oh, ja.
1: Omdat mensen zoveel behoefte hadden aan wat vrolijks. Aan gemeenschapszin. Vond ik wel weer mooi.
0: Ja, nou, weer wat geleerd. Nou, we horen jou later deze uitzending vaker. Dankjewel, Mariette, tot zo.
1: Jo.
0: Wat we ook gaan doen is natuurlijk het spelletje Moet je luisteren. Dat gaan we zo meteen weer spelen. Waarbij ik een heel klein fragmentje laat horen van de stem van de bekende Nederlander. En ik dan aan jou vraag, van wie is die stem? Er is, de stem die we nu gaan horen is 1 keer meegegaan. Dat was vorige week. Er is ook een fout antwoord. Martijn Krabbé. Maar die is het niet. Maar wie is het wel? Het is deze stem.
2: Moet je luisteren.
3: Ik had het niet echt verwacht of zo.
2: Moet je luisteren.
0: De prijzen die je zou kunnen winnen, dat zijn er 2. Dat is de Omroep West Sporthanddoek en het zijn 4 vrijkaarten voor Space Expo in Noordwijk. Dat zijn dus de prijzen die je kunt winnen. Maar dan willen we dus wel een goed antwoord van je op 070-390-5454. 070-390-5454. Hier komt hij nog 1 keer.
2: Moet je luisteren.
3: Ik had het niet echt verwacht of zo.
2: Moet je luisteren.
0: Niet Martijn Krabbé dus, maar wie wil? Dit is Madness. Baggy Trousers.

0: Madness, baggy trousers. Het leuke aan het spelletje Moet je luisteren is altijd dat ik aan de reacties kan zien hoe moeilijk of hoe makkelijk de opgave is. Want we hebben vooralsnog maar één beller. Dat duidt er meestal op dat jullie hem moeilijk vinden. We willen dus weten van wie deze stem is. Ik ga hem gewoon nog een keer laten horen.
1: Moet je luisteren.
2: Ik had het niet echt verwacht of zo.
1: Moet je luisteren.
0: En een gokje wagen kan nog steeds, hoor, op 070-390-5454. 070-390-5454. Tenzij natuurlijk René, de eerste beller, het gelijk goed heeft. Dat kan natuurlijk ook nog. Goedemorgen, René.
3: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
3: Vanuit Rotterdam.
0: Oh, uit het mooie Rotterdam. Ga je nog wat leuks doen het weekend?
3: Nou, ja, we hebben niet echt veel plannen. Ik ben gepensioneerd, dus voor ons is het elke dag weekend.
0: Ja. Nou ja, ik ken ook van die pensionado's die hebben het na hun pensioen eigenlijk drukker dan voordat ze nog werkten.
3: Ja, dat klopt wel een klein beetje, hoor. Dat is wel zo.
0: Maar toch graag,
3: maar goed, vandaag gaan we boodschapjes doen. Even naar Delft, denk ik, naar de markt.
0: Ah, kijk. Nou, dan kom ik je misschien nog wel tegen, want ik woon in Delft. En ja, het leuke is natuurlijk ook dat je dan niet in de zomer op vakantie hoeft, hè? Dus deze zomer blijf je lekker thuis, denk ik.
3: Deze zomer blijf ik thuis. We zijn in het voorseizoen geweest, zeg maar. En dadelijk in het naseizoen misschien nog. Dus
0: ja,
3: dat is ook wel fijn. Je bent niet afhankelijk van het hoogseizoen.
0: Zeker. Lekker rustig en een heel stuk goedkoper.
3: Ook dat.
0: Dat is hartstikke fijn. Aan jou de vraag natuurlijk, René, van wie denk jij dat die stem is? We weten dus dat het niet Martijn Krabbé is, maar wie denk jij dat het wel is?
3: Ik hoorde hem in de flits en ik dacht direct aan Jeroen Stomphorst.
0: Jeroen Stomphorst van sport, hè?
3: Van sport is dat, ja.
0: Sportprogramma's, ja, precies, met die bril. Ja, die, ik zie hem voor me. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Is het Jeroen Stomphorst?
1: Fout!
0: Nee, ik zit hier een driekoppige jury nee te knikken. Helaas, René.
3: Oké, jammer.
0: Hey, fijn weekend.
3: Volgende keer beter. Hetzelfde, dankjewel.
0: Oké, dank je. Dan gaan we naar Peter. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen.
0: Zo, wat een enthousiasme.
4: Ja, ik zit lekker bij met het zonnetje in mijn tuin. Dus.
0: Oh ja, jij woont op Zandvoort, hè?
4: Ik woon op Zandvoort, ja.
0: Ja, de luisteraars bellen van allemaal van buiten de regio vandaag. Nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Hoe is het nu op Zandvoort? Vast wel goed toeven, denk ik.
4: Ja, het is heerlijk weer. Het zonnetje schijnt, blauwe lucht.
0: Heb je zicht op het strand waar je zit?
4: Nee, 10 minuten lopen we, zit ik op het strand. Ja, daar ga ik niet meer heen, hoor.
0: Ga je er niet mee?
4: Nee. Al jaren niet meer. Als je op leeftijd bent, ik heb het wel gezien.
0: Ook niet meer als het rustig is in het naseizoen?
4: Nee, hoor, ook niet.
0: Ah, oké. Kijk, dat is grappig, hè? Mensen wonen. Zijn mensen die doen, zouden er een moord voor doen om vlakbij het strand te wonen, maar de mensen die er zijn opgegroeid, die komen er soms bijna nooit.
4: Ja, dat is overal zo.
0: Ja, dat hoor ik op Scheveningen ook en in het Westland en in Noordwijk. Ja, nou, Noordwijk wordt sowieso volgepland met allemaal hele dure appartementen. Dat is voor gewone mensen niet meer te betalen natuurlijk. Dus dan snap ik dan wel dat je daar niet zo vaak komt. Hey, Peter, ook aan jou de vraag natuurlijk. Van wie is die stem?
4: Ik dacht, wel met de sport, ik dacht Jurie Mulder, die zoon van Jan Mulder.
0: Ja, Jurie Mulder. Nou, jury, is het Jurie Mulder?
1: Fout.
0: Ook niet, nee. Maar jullie zitten wel allebei, tot nu toe, René en Peter, allebei in de sporthoek. Is dat goed? Zit je daarmee een beetje warm? Of moet je het juist in een hele andere hoek zoeken? Ik weet het niet, maar daar komen we vanzelf achter. Dankjewel voor het bellen, Peter.
4: Oké, de volgende weer succes en prettig weekend verder.
0: Oké. Hey, dankjewel.
4: Oké, doei.
0: En die volgende is Natasja. En die woont ook al aan de buurt van het strand, namelijk in Monster. Natasja, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Als ik op het strand kom, dan is het bijna altijd in Monster. Het is niet zo heel vaak, meestal maar één keer per jaar of zo. Maar dat vind ik toch wel een fijn, rustig strand eigenlijk. Kom jij er vaak?
5: Nee.
0: Ook niet?
5: Ik woon er 1 kilometer vandaan, maar nee. Ik moet zeggen, ik woonde vroeger dicht bij de zee.
0: Ja.
5: En nu woon ik dicht bij het strand met die zandophoping.
0: Ja, precies. Maar je komt er bijna nooit.
5: Niet op het strand, wel in de duinen. Dat vind ik het heerlijk om te wandelen. Dus dat wel.
0: Ja, dat is ook wel prachtig natuurlijk. Nou, ja. Mooi. Dat weten we dan weer. En ook aan jou de vraag, Natasja, van wie denk jij dat die stem is?
5: Maar ik dacht Jim Bakkum.
0: Jim Bakkum, dat is wel een hele andere richting. Dat is meer de musical. Hè? Hij is een zanger.
5: Ja, klopt.
0: Eerste winnaar van. Was hij de eerste winnaar? Nee, hij was niet de winnaar, maar wel een van de eerste finalisten van Idols, hè, destijds.
5: Hij was volgens mij tweede.
0: Ja, wat zeg je?
5: Hij was, dacht ik, tweede.
0: Ja, zoiets, ja. Nou, we gaan eens even kijken. Ja. Is het Jim Bakkum, jury?
1: Goed.
0: Ja, gefeliciteerd, Natasja.
5: Oh, dankjewel.
0: Ik mag jou blij maken met in ieder geval de Omroep West sporthanddoek. Nou, mocht je toch een keer bedenken, ik ga zwemmen in zee, dan heb je die handdoek, kun je die goed gebruiken. En ik heb hier vrijkaarten voor Space Expo in Noordwijk. Een soort museum over de ruimtevaart. Ik weet niet of je daar iets mee hebt. Maar...
5: Ja hoor. Altijd interessant.
0: Met wie ga je daar naartoe, weet je het al?
5: Nou, ik denk dat er genoeg gegadigden zijn. Dus het kan mijn man zijn, mijn dochter, mijn zoon. Ik weet het nog niet. Kijk even.
0: We zullen trouwens, want we krijgen van luisteraars wel eens de vraag van kunnen we dan als die geraden is nog één keer de opgave verhoren, zodat wij ook kunnen zeggen, ja, inderdaad, het is Jim. Dat kan. Die komt hier nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: Ik had het niet echt verwacht of zo.
1: Moet je luisteren.
0: Vaak als je het weet, dan hoor je het. Maar ja, als je het niet weet, dan is het even zoeken. Blijf even hangen, Natasja. Dan checken we even of we je gegevens hebben. En dan wens ik jou een heel fijn weekend met je gezin.
5: Van hetzelfde, dankjewel.
0: Het is Simply Red. Stars.

Simply Red. Stars, zometeen in de tweede uur vanuit meer over de Flower Parade, ofwel het Bloemencorso van Rijnsburg, zoals het natuurlijk vroeger heette. Om 1 uur gaan die wagens rijden, maar voor die tijd gebeurt er natuurlijk van alles. Hè. Dat moet allemaal weer een beetje voorbereid worden. De dode bloemen moeten er even uit. Moeten hier en daar weer wat nieuwe bloemen gestoken worden. En collega Mariette Overdiep die kijkt in de veilinghal mee en die helpt een handje mee. Dus dat ga je zometeen horen. Nu Earth and Fire. Volgens sommigen is dit het mooiste nummer waarin Journey Kaagman meezingt. Memories.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Ik heb een doosje paperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Het zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is Radio West.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: In Wateringen is het 21 graden en in Kaag 20. Veel zon, er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.
16: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Bij een schietpartij vannacht aan de New York Single in Den Haag is een dode gevallen. Volgens fotojournalisten die op de plaats delict waren, is het slachtoffer een vrouw en waren haar kinderen ook in de woning aanwezig. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten aan. De afdeling kan niet verder worden gekoeld omdat er dan condens ontstaat die de medische apparatuur kan beschadigen. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad in Den Haag. Want 9 uur werd daar brandend afval ontdekt dat door de brandweer met zand geblust kon worden. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En na de reclame muziek van de Eurythmics. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
26: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
27: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
28: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
28: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
30: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
29: En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
29: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
31: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
32: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Eurythmics. Sweet Dreams, dit is 10 minuten over 10. Muzikaal bloemenonthaal is het thema van de Flower Parade dit jaar. Over 3 uur gaan die praalwagens weer rijden. Ik geloof dat er 11 in totaal zijn. En wij blikken deze ochtend eigenlijk een beetje vooruit op dat moment. Ik heb ook een boekentip en die komt deze week ook uit de Bollenstreek. En verder natuurlijk de lekkerste muziek. En nog heel veel uitgaanstips voor deze zomerse weken. Die echt nog wel zomers blijven dus.
1: Uit.
0: Eerst naar Mariette in Rijnsburg, want een half uurtje geleden hoorden we dat ze nog een beetje op zoek was naar de ingang eigenlijk. En de praalwagens nog niet had bekeken, maar inmiddels sta je oog in oog daarmee, toch?
2: Oh joh, het is een pracht, werkelijk. Het is nog echt heel stil hier. Mm-hmm. Maar er staan hoeveel wagens opgesteld, Marion de Mooij?
3: Ik denk wel een stuk of 65.
2: Muzikaal onthaal, waarom?
3: Omdat muziek en bloemen eigenlijk twee dingen zijn die heel belangrijk zijn in het leven. Daar worden we allebei blij van. En
2: zo simpel is het.
3: Ja, dat is van alle tijden. Dat is voor liefde, dat is voor inhaal van de vierdaagse, dat is voor leed, dat is voor alles zijn bloemen en muziek zijn goed.
2: 3 dagen geleden was dit een kale hal en toen kwamen die auto's binnen. Je kan het je nu niet voorstellen als je dit ziet. Vertel, hoe gaat dat dan in die dagen?
3: Nou, alle sponsoren brengen hun auto en de praalwagens worden neergezet. Die zijn door Jora Vision voorbereid met de attributen. En dan is het helemaal kaal. En dan komen alle arrangeurs die beginnen op te bouwen en de oases erop. En dan worden alle bloemen erbij gezet. En dan door de uren heen zie je het groeien, dat corso.
2: En mensen mogen dan van de auto zelf kiezen wat ze erop zetten? Of hoe werkt dat?
3: Nee, van tevoren is er een creatief team die op basis van de thema's een aantal subthema's verzint. En die worden uitgewerkt. En ja, daar wordt de figuratie, de bloemen, de kleuren, alles wordt daarop aangepast.
2: Nou, muzikaal onthaal. Het valt niet te missen. We hebben hier de kloon van Elvis Presley. Je lijkt een beetje, Cor Heemskerk.
4: Ik ben 30 jaar ouder.
2: Ja,
4: dat is 42 geworden, ik ben al 66.
2: En ik mis je bakkenbaarden.
4: En ik mis. Ja, ja, ik heb geen bakkenbaarden.
2: Maar je hebt een prachtige auto. Het is een Cadillac volgens mij, of
4: ja,
2: niet?
4: Een Cadillac uit mijn geboortejaar.
2: Dat meen je niet?
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: En die is versierd, dat is heel bijzonder. Dat had ik nog zelden gezien. Met heel veel groenten ook. En fruit, bananen. Ja, bij elkaar gebost en gehouden door een paprika.
4: Dat klopt. Wij zitten ook in de groenten.
2: Oh.
4: Groenteverwerkingsbedrijf.
2: Vandaar. Heb jij dan. Ja, nee, niet zoveel reclame. Heb je dan zelf gekozen dat je die groente wou?
4: Ja, maar ik zeg wel altijd dat ik groente bij wil. En de arrangeur zegt uiteindelijk, die krijg ik een keurig lijstje van. Met wat ze allemaal willen hebben. Dus witte aubergines, ronde, gele courgettes. Allemaal aparte dingen die ik dan opzoek. En die verwerk ze op de auto.
2: Ja, het is echt schitterend. Ik zal straks een foto naar online sturen.
0: Ja.
2: En je hebt twee prijzen. De themaprijs en de publieksprijs. Ja. Is dat bijzonder, twee prijzen?
4: Nou,
2: Marion roept heel hard ja. Zeg maar, Marion.
3: Ja, het is heel bijzonder als je 2 prijzen wint. Voor de auto en voor de binder.
4: Ik vind het niet zo bijzonder. Ik vind het alleen heel rot als je tweede wordt.
2: Ja, nou, hè, je bent de eerste. Nou mag je ook nog, want het is niet voor niks Elvis die er bovenop staat. Wat gaan we draaien?
4: Wat we gaan draaien? Mijn vrouw heeft een stuk of 8 nummers. Mijn vrouw zei, als jij met de Cadillac gaat en Elvis gaat op het dak, dan ga ik mee. En die ga ik nooit mee normaal. Dus we hebben Elvis op het dak en ze hebben een stuk of 8 Elvis nummers uitgezocht. En nou, die gaan door dorp.
2: Nou, deze heeft moeders de vrouw uitgekozen.
5: Made my life complete.
2: Ja?
5: And I love
2: you. Ja, hou je nog een beetje van haar?
4: Van
2: je vrouw?
4: Elvis? Ja, ja, ja, ja.
5: Tender, love me too.
4: Nou, niet meer van haar dan zij van mij.
5: All my dreams fulfilled.
2: Om 1 uur gaan ze rijden straks hier.
0: Ja.
2: Door Rijnsburg, Katwijk en vanavond dan nog door naar Noordwijk.
0: Juist. En het bewijs is geleverd, Elvis leeft. Ja, laten wij dan die Love Me Tender ook maar even gaan draaien hier. Anders gaan mensen weer vragen, waarom hoorden we maar een klein stukje? Hier komt-ie.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Ja, ik zou zeggen Neverland, zoals het landgoed van Michael Jackson. Alleen de klinkers zijn eruit gelaten, dus eigenlijk staat er Neverland. Ik ben heel benieuwd wat Nadine daarvan maakt. Nadine, goedemorgen.
1: Ja, het is wel degelijk Neverland, inderdaad.
0: Toch wel.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja. Ja. En de schrijver is Valentijn de Heer, een Leidenaar. Maar dit verhaal gaat helemaal naar de Verenigde Staten.
1: Ja, want je hebt het goed inderdaad. Het is het landgoed van Michael Jackson waar het ook op slaat, de titel. Mm-hmm. Het gaat over een man die in zijn jeugd, een beetje getroubleerde jeugd, gescheiden ouders. En hij voelde zich daar ook onderdeel van of schuldig aan die scheiding. En hij vluchtte eigenlijk in zijn fantasie naar het landgoed van Michael Jackson, zijn grote popidool. Hij gaat, als hij eenmaal volwassen is, raadt zijn therapeut aan om in het reinen te komen met zijn jeugd en daadwerkelijk dat landgoed te gaan bezoeken. En dan dus niet in zijn fantasie. Dus hij reist inderdaad af naar L.A. En daar komt hij natuurlijk niet dat landgoed binnen, want dat bestaat inmiddels. Nou ja, het is er wel nog. Maar niet als een bezoekplek, volgens mij. In ieder geval in het boek niet.
0: Nee.
1: Hij raakt een beetje gefrustreerd en hij stapt in de auto en hij gaat rijden. Maar hij raakt totaal de weg kwijt. Zijn telefoon raakt leeg. En rondom Los Angeles is het best wel een wild gebied. Dus hij wordt overvallen door slecht weer en hij raakt de weg kwijt. En eigenlijk is dat ook wat er in zijn hoofd is gebeurd. Mm. Dat hij volledig de weg kwijt is geraakt tussen wat waarheid is en wat niet. En ook het oorlogsverleden van zijn opa komt opeens weer om de hoek kijken. Hij had een hele nauwe band met zijn opa. Mm-hmm. Totdat opeens die band werd verbroken. En eigenlijk herleeft hij zijn jeugd. En komt hij inderdaad wel in het reinen, denk ik, in zekere zin. Maar het is wel een flinke zoektocht en een verdwaaltocht eigenlijk.
0: Ja, en die opa in het verhaal, die heeft echt bestaan. Dat was, die zat achter de mega-hit Comment ça va uit de jaren 80, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus er zitten best wel veel linkjes naar muziek. De jonge man die zijn grootvader eigenlijk al wel een soort van eert in dit boek. Komt regelmatig met dat liedje om de hoek.
0: Ja.
1: want dat is de enige wereldhit volgens mij die opa schreef. Maar die opa die had een minder vrolijk verleden dan dat liedje doet vermoeden.
0: Ja, precies. Een bijzonder contrast. Een oorlogstrauma en dan zo'n luchtig, vrolijk liedje. In hoeverre is het fictie, dit verhaal? Of is het echt het verhaal van Valentijn de Heer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik hoop het binnenkort aan Valentijn te kunnen vragen. Want hij loopt regelmatig bij ons even in de boekwinkel binnen. Maar ja, ik heb geen idee. Je weet ook niet hoe het hoofdpersonage heet. Behalve dat hij op een gegeven moment een brief ondertekent met V. Dus ja, het zou zomaar Valentijn kunnen zijn. Maar ik denk dat er een heleboel actie doorheen verweven is. Dat denk ik.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Ja, ik ga het hem vragen. Ik ben nu ook heel nieuwsgierig geworden. Want je vraagt inderdaad van een heleboel dingen af. Het kan zomaar gebeurd zijn. Ook die reis naar Los Angeles kan zomaar waar gebeurd zijn. Hij komt daar wel ook een soort ranger tegen, waarvan ik me afvraag of die nou daadwerkelijk bestond of dat een persoon is die hij heeft bedacht. Ook in het boek, zeg maar, of er daadwerkelijk een ranger is die hem komt redden of dat hij die voor zich ziet. Dus het is een boek waarin je zelf ook een beetje verdwaalt.
0: Juist. Nou, één ding weten we in ieder geval zeker. Die hit Comment ça va, die heeft echt bestaan. Dat was echt zijn opa die hem maakte.
1: Ja, precies.
0: Terwijl wij in gesprek waren heeft...
1: Ga hem draaien?
0: Ja, collega Kees van de Techniek heeft hem er even heel snel bij gepakt. Dus laten we dat dan maar even gaan doen.
1: Dat is wel heel leuk.
0: Dankjewel, Nadine.
1: Ja, die hoort hier wel bij, inderdaad.
0: Absoluut.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Van de Shorts natuurlijk. Volgens mij staat ook nog een Delftse muzikant in, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, You Love It or You Hate It, dit nummer.

0: Ja, uiteraard kende ik dit nummer, maar ik heb eigenlijk nooit geweten dat het zo'n mega-hit was. Ik dacht, dat is alleen in Nederland. Maar nee, dat heeft ze in allerlei Europese landen uitgebracht. Ook Engelse versies, zelfs in Mexico was het een hit. Comment ça va van The Shorts uit 1983. Ja, de afgelopen week begon weer behoorlijk warm en de hit komt ook weer terug aan het eind van de komende week. Volgens mij voor de vierde keer of zoiets hadden we temperaturen van meer dan 30 graden. En dan zijn er nog steeds mensen op deze wereld die beweren dat de aarde niet opwarmt. Nou, hoe dan ook, het was echt weer om rond te rijden in een cabrio. Je ziet dat niet veel in Nederland, want je moet wel een flinke zak geld hebben om dat te kunnen betalen. En vooral de verzekering van een cabrio. Maar Joep van het Hek, die heeft een behoorlijk vermogen en die heeft dus ook een cabrio.
1: Ik vind cabrio's wel leuk. Ik heb inmiddels een cabrio. Ik heb op het hoogtepunt van mijn midlife... drie jaar geleden. Ja, ik moet even snel uitleggen. Mijn midlife sloot haarscherp aan mijn puberteit. Drie jaar geleden was mijn puberteit echt klaar. En toen begon mijn midlife. En toen heb ik een cabrio gekocht. Heb ik een 40 jaar oude MG heb ik gekocht. En die noemen we Annie. Annie MG. En als het nou mooi weer is, dan rij ik altijd Annie even de garage uit. En dan ga ik altijd iets heel kinderachtigs doen. Dan ga ik altijd kakkers pesten. Dat vind ik geestig zelf. Dus dan rij ik altijd een beetje naar de duurdere wijken. Die lommerrijke laantjes met van die villaatjes. En dan toeter ik en dan komen ze altijd naar buiten met die hockeykoppies. En dan zeg ik, afbetaald, meer niet. Maar ja goed, als ik tegen u zeg, want ik rij in een cabrio, dan zie ik u ook wel een beetje denken van, misschien is het wel echt waar. En ik zie u ook dan zo kijken van, Joep, je weet toch wel dat als je echt in een cabrio zit, dat er heel treurig uitziet. Zo'n klein opneukertje van 56 die dan nog in zo'n auto gaat zitten. Ja, dat weet ik ook, ja. Zeker als ik ook mijn ruitenpet nog opzet. Dat... Maar... Het probleem is, ik heb die cabrio en ik vind het wel heel leuk om erin te rijden. Maar ja, ik weet ook wel dat ik een beetje voor lul zit, maar daar heb ik iets op gevonden. Tegenwoordig zet ik hem op de autotrein naar Bologna en dan ga ik de hele zomer mee door Italië rijden. Daar kent helemaal niemand me. Dus dan zit ik ook wel voor lul, maar dan weet niemand dat ik het ben. Dat valt het mee. Afgelopen zomer reed ik ook door Italië en het was 38 graden. En ik ben zelf ook redelijk cabrio, dus na een dag of drie toen hingen de vellen voor mijn bril zo. Op een gegeven moment heb ik het vel losgetrokken. Toen heb ik op de hoeken vier knoopjes gemaakt. Heb ik het zo weer teruggedaan op mijn hoofd. Een soort Lady Gaga avant la lettre. Maar die oude cabrio's, die krijgen ook op een gegeven moment krijgen ze kuren. Die gaan raar doen. Het zijn net mensen. En mijn cabrio, daar begint op een gegeven moment, als je aan het rijden bent, zomaar opeens de temperatuur van de motor loopt dan opeens op. Dan zie je zo dat metertje en dat gaat dan. En dan weet ik niet wat ik moet doen. En ik heb er ook echt geen verstand van. En dan denk ik, oh, nu gaat het mis. Maar ik heb één vriend, die weet alles van die auto. En die bel ik dan. En dan zeg ik, ja. En dan zit hij, nou, ik word eerst rustig. Dat vindt hij altijd de grootste reparatie. En dan zeg ik, ja, maar wat moet ik dan doen? Zit hij nou heel rustig? Je moet nu gewoon even de kachel aanzetten, want die trekt dan heel veel warmte van de motor weg. En dat schijnt een oude MG-truc te zijn. Maar ja, hij weet niet dat ik uit Italië bel. Dus toen zat ik in de auto, toen was het tot hier 38 graden. En beneden werd ik langzaam voorverwarmd voor mijn eigen crematie, zou ik zeggen. Dat ik op een gegeven moment dacht, misschien krijg ik wel korting zonder benen, weet je, echt zo hè. Er lag een fles spa op de bodem, ik nam een slok, meteen mijn bek gebrand. Maar voor de rest had ze... De TomTom wilde zelf naar het brandwondencentrum Beverwijk. En ook nog de kortste route, en dat wil een TomTom niet gauw hoor. Bij ons thuis heet hij al jaren de Om, maar goed, andere vragen.
2: Je luistert naar Uit, met Rogier van der Zanden.

0: Jesse J, Price Tag, 7 minuten over half 11.
1: De agenda.
0: Het Wereldmuseum in Leiden staat volgend weekend in het teken van herdenken, verbinden en ontmoeten. Op zaterdag 15 augustus dan vindt de exclusieve herdenking plaats van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het

0: ongeacht afkomst, achtergrond of cultuur. Een deel van de opbrengst gaat ook nog naar een goed doel, namelijk kindertehuizen in Suriname. Het Verwaka-fest is vandaag in het Zuiderpark in Den Haag. En in zaal 15 van het Mauritshuis, ook in Den Haag, daar hangt nu tijdelijk het schilderij Een binnenplaats met een rokende man en een drinkende vrouw. Dat waren de titels in die tijd, hè? Gewoon zeggen wat er op het schilderij staat. Het is een werk van de Delftse schilder Pieter de Hoog uit de 16e eeuw. Maar er is iets bijzonders mee, want oorspronkelijk was er op dat schilderij nog een derde persoon te zien. Een soldaat met een bierpul. Later is die weggeschilderd, om wat voor reden dan ook. En nu is dat figuur weer teruggebracht op het schilderij. Je kunt het bekijken en ook het hele verhaal daarachter tot en met 24 augustus. Want daarna gaat het Mauritshuis voor langere tijd dicht.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Level 42 is over. Muziek speelt dit jaar nog meer dan anders een rol op de Flower Parade in Rijnsburg. Ik gok dus dat we op die praalwagens heel veel muzieknoten, muziekboeken, standaard, muzikanten en instrumenten gaan zien. En natuurlijk ook van alles gaan horen. Maar op dit moment is het er nog, nou ja, enigszins stil. Er wordt nog in relatieve rust gewerkt aan het klaarmaken van de wagens. Hoewel, ik hoor wel heel veel geroezemoes daar op de achtergrond. Mariette Overdiep? Het klinkt niet rustig.
1: Ja, ik ben bij de... Nee, het is helemaal niet rustig. Ik ben bij de figuranten aangekomen. Ja. En die worden werkelijk stuk voor stuk in fantastische kleren gestoken. Er staat hier een jonge man, ongeveer 2 meter hoog, staat op een stoel in een soort Hawaii-pak. Heb je ooit zoiets aangehad?
2: Nee, helaas niet. Dit is de eerste keer.
1: Staat je goed?
2: Ja, nou, dank u wel.
1: Maar er is iets mis nog, zie ik.
2: Ja, de broek is een beetje te kort. Dus,
1: word... Dat is niet raar als je 2 meter bent.
2: Nee. Dus hij wordt iets langer gemaakt, speciaal voor mij nu nog.
1: Nou, dat is toch geweldig, want iedereen en alles is hier aanwezig. Kapsters, mensen van de make-up, mensen die de poederdoos, de feestdoos, zeg maar. En naaister dus. Het is een enorm festijn. Aria en Karin, jullie doen al... Nee, Karin doet al 50 jaar mee, hè?
3: Ja, ik was 50, zat ik op de corsowagen bij die heette Moederdag.
1: En toen moest je van je moeder?
3: Nee. Nou, het gekste is, ik doe nu achter de schermen help ik met de figuranten. Maar dat deed mijn moeder vroeger.
1: Is dat dan een soort virus?
3: Het zit in je bloed. En als het eenmaal in je bloed zit, dan gaat het er niet meer uit.
1: Nee, ja, de dames hier knikken allemaal.
4: Ja, nee, dat klopt. Mijn kinderen hebben jaren meegedaan. En uiteindelijk werd ik gevraagd door Daan om een keer mee te doen. En ik denk dat het zeker nu ruim 10 jaar is dat ik meedoe in deze organisatie.
1: Maar omschrijf dat dan eens. Wat is dat dan?
3: Ja, het is een soort koorts. Ik weet niet. Dat is misschien ook bij onder de rivieren dat ze het carnaval, dat ze ook de koorts weer krijgen. En dat is bij ons ook. Je hebt ook degene die heel erg van het vuurwerk houden met oud en nieuw.
1: Dus in het voorjaar begint het te kriebelen bij jullie?
3: Ja, echt. Ja. En net zoals bij Lollipop Entertainment, die staan natuurlijk voor meerdere dingen. En ook rond de tijd van Sinterklaas en Kerst en dat soort dingen. En zodra dat in januari allemaal weggewassen is en opgehangen, dan komt de korso kriebels alweer. En de organisatie en het bedenken van allerlei kostuums.
1: Nou, het ziet er fantastisch uit. Ik hoorde net ook iemand zeggen van, het is niet alleen het meedoen, maar als je dan mensen langs de kant ziet genieten.
3: Is ook zo. Je maakt echt hele, allemaal heel erg blij ook en vrolijk. En ik rij straks vooraan en dan heb ik een paar meiden om me heen lopen en die delen vlaggetjes uit. En als je dat dan ziet langs de hele stoet, de kindertjes blij, de ouders blij. Ja, het is gewoon een mooie afsluiting van een hele leuke feestweek in Rijnsburg.
1: En dan maandag ben je kapot.
3: Nou ja, misschien wel ja, maar daar stappen we zo overheen.
1: Nou hoorde ik jou net zeggen van, ik doe voor de tweede keer mee.
4: Nee, ik doe voor de derde keer.
1: Ik doe voor de derde keer. Maar je zei, als kind wilde ik altijd.
4: Als kind, ja, dan is het toch een droom dat je erbij kan zijn. Maar als je niemand hebt die daarbij zit, dan kom je er niet tussen. Je moet gewoon iemand weten dat je een kruiwagentje hebt. En als je dan iemand hebt, ja, dan kom je hier. Zoals nu mijn dochter ook voor de eerste keer meegaat.
1: En hoe voelt het?
4: Ja, hartstikke leuk. Zo gezellig. Zo, ja. Ik vind het fantastisch, echt waar. Ik loop 21 kilometer, maar daarna zou ik nog verder kunnen. Maar je wordt gedragen door het publiek.
1: Nou, mooie kant.
4: Ik denk dat de mensen zich niet realiseren dat het promotieteam wat we voorop hebben lopen, de route 21 kilometer, maar het feit dat ze heen en weer lopen, dat het soms op 25 kilometer is. En we hebben nu 25 graden, maar we hebben ook jaren gehad dat we met 34 graden lopen. En die meiden lopen die route, daar wordt niks van afgesnoept. Dus zij lopen die kilometers. En ik denk dat heel veel mensen zich dat ook niet realiseren.
1: Nou, dan wens ik je heel veel sterkte, goede schoenen aan. Ja.
4: Jazeker.
1: Dames, heel veel plezier vandaag. En lekker uitslapen.
3: Doen we, dankjewel. En ik hoop dat iedereen meegeniet.
1: Nou, vast. Ik vind het in ieder geval een feest hier.
0: Het is in ieder geval het perfecte corso weer, want inderdaad die 35 graden, dat hebben we in het verleden ook al meegemaakt. Enorme hoogstbuien hebben we ook meegemaakt met het corso. Ja, dat is toch niet zo leuk. Dit is eigenlijk het perfecte weer vandaag. De start is om 1 uur zometeen. En dan gaat de stoet van Rijnsburg naar Katwijk en dan naar Noordwijk en uiteindelijk naar Haarlem. Dit is Al Stewart.

het in deze uitvoering al een lange plaat van L. Stewart, Year of the Cat. Maar ik weet dat de LP-versie hiervan die duurde 7 minuten. Dat kwam geen eind aan. Maar wel mooi. Zometeen meer over de Flower Parade in Rijnsburg, die trouwens niet eindigt in Haarlem. Daar had ik me even vergist. Dat is natuurlijk het andere corso dat we in het voorjaar altijd hebben. Dit is vooral Katwijk en Noordwijk, waar je het kunt gaan zien. Daar ga je zometeen dus meer over horen. En nu Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in het eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
15: In de Lier is het 23 graden en in Lisse 22. Verder veel zon en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.
16: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft gisteravond 6 mensen aangehouden bij een onderzoek aan de Zeezwaluwhof in de Haagse wijk Duindorp. In de woning is een grote hoeveelheid drugs gevonden en dat is ook in beslag genomen. Bij een schietpartij vannacht aan de New York Single in Den Haag is een dode gevallen. Volgens fotojournalisten die op de plaats delict waren, is het slachtoffer een vrouw en waren haar kinderen ook in de woning aanwezig. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten aan. De afdeling kan niet verder worden gekoeld omdat er dan condens ontstaat die de medische apparatuur kan beschadigen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
19: Na de reclame muziek van Paul Simon. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
29: Lekkere van Albert Heijn.
30: Pieper niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
31: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
30: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
31: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
32: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
33: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
32: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
34: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
35: Ik doe het voor gezonde nieren.
36: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
37: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.
0: Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Tot 12 uur. Uit.

0: Paul Simon, Late in the Evening, 10 minuten over 11. In het komend uur meer over de Flower Parade, meer over de muziek die daar gaat klinken en de taferelen die daar op die karren te zien zijn. En het gaat ook over het weer, dat is toch belangrijk bij zo'n evenement, want niks is zo treurig als een totaal verregend corso of een corso waarop alles kapot waait. Maar nou, ik denk niet dat dat er vandaag in zit. Het wordt zelfs weer heel warm en Jordi Bloem vertelt zo meteen wanneer precies. En uiteraard kijk ik zo meteen weer wat de media ons brengen, welke achtergrondverhalen de moeite van het lezen waard zijn. Dat is allemaal uitgezocht door Jolanda Baaiens.
1: Uit.
0: Duizenden bloemen in de meest uiteenlopende soorten die zijn verwerkt in de wagens van de Flower Parade. En dat in combinatie met muziek, acteurs, decorstukken en dansers moeten die Flower Parade tot een bijzonder evenement maken. We hoorden net, er zijn ongeveer 65 voertuigen. Er zijn heel veel versierde auto's bij. Dan heb je nog de praalwagens en dat zijn er volgens mij 11. Maar dat zou Mariette misschien even moeten checken, want ik weet het niet helemaal zeker. Mariette is in bloemenveiling Flora Holland in Rijnsburg, waar ze zich klaarmaken. Dus een beetje het startpunt, het verzamelpunt voor die Flower Parade. Goedemorgen, Mariette.
2: Goedemorgen, ik heb een spoedcursus bloemen. Ja, wat wil je anders als bloemencursus? Ik ben namelijk aangeschoven bij een groepje speakers. Dat zijn de mensen die langs de kant van de weg straks gaan vertellen aan het publiek wat er langs gereden komt. En de belangrijkste man in dit gezelschap, sorry voor de anderen, is Peter van der Meij. Dat is de hoofdarrangeur. Wat is dit voor wagen?
3: Dit is de wagen van de WBA. De wagen die zit met 2.500-3.000 takken groen verwerkt hier al. Allemaal bijzondere tropische groentsoorten. En dit is voor ons een hele show geweest om dit allemaal op één auto te krijgen. Normaal.
2: Het is hartstikke hoog. Hè? Je gaat bijna 2 meter de lucht in.
3: Hij is totaal 3 meter hoog.
2: Wauw. Hoe begin je nou met arrangeren? Je hebt een auto, nou, dan krijg ik niet gelijk associaties met bloemen.
3: We gaan beginnen hier met grote blokken oase en het vastmaken met touw, zorgen dat de auto's niet beschadigen. Dus het beginstuk, we zijn een dag lang bezig om de voorbereidingen te doen, om alles klaar te maken om de bloemen erop te steken.
2: Maar jij kan niet in je eentje al die wagens doen?
3: Totaal waren we met meer dan 100 arrangeurs en vrijwilligers bezig om dit in elkaar te zetten.
2: En wat is dan jouw taak?
3: Als hoofdarrangeur wil ik de kwaliteit hoog houden. Ik bepaal mee de bloemkeuzes, de stijl die de mensen gaan steken. Ja, en kijken of alles goed gaat.
2: En de bloemen komen vooral uit de omgeving hier?
3: 80% van de bloemen komen echt uit de Bollenstreek.
2: En dat wordt dan gesponsord?
3: Heel veel wordt er gesponsord. Echt, de plaatselijke kwekers doen graag mee. Die hoef je maar te bellen en ze staan in de rij om wat mee te doen.
2: Wat leuke. Wat maakt het voor jou nou zo leuk?
3: Wij doen normaal heel veel dingen in het buitenland. En om het ook zichtbaar te zijn voor de mensen hier uit de buurt, zeg maar, van wat doen ze nou eigenlijk? Ik ben van Pure Flowers. En ja, hier is een mooi visitekaartje voor ons.
2: Oh, mijn hele gevolg is weg. Waar zijn ze heen? Nou, die zijn naar de volgende auto. We hebben tijdnood. Collega van Omroep Bo.
4: Ja.
2: Had je een beetje verstand van bloemen? Of?
4: Nee, ik heb helemaal geen verstand van bloemen.
2: Dus daarom staat je rot te schrijven nu?
4: Ja, inderdaad, ik sta me rot te schrijven. Maar daarom is het zo belangrijk dat je met de hele groep presentatoren, want we staan op het Comosplein, we staan bij de Roskam in Katwijk, we staan op de Boulevard, we staan in Noordwijk. Daarom is het zo belangrijk om even langs alle auto's en alle praalwagens te lopen, om even informatie te krijgen die je dan straks kan mededelen.
2: En de rest hallucineer je erbij?
4: En voor de rest verzinnen we er gewoon wat bij, ja.
2: Ach, dat doen we allemaal. Het is een pracht en praal. En wat heel erg bijzonder is dat, nou, er zijn auto's in allerlei kleuren. En ze hebben met het steken heel erg goed gelet dat die kleuren dan weer bij zo'n auto past. En er staan ook hele schattige dingen tussen. Bijvoorbeeld 2 fietsmaatfietsjes zag ik. Nou, hoe leuk is het? En die rijden ook gewoon mee. Geweldig.
0: Als je er graag bij zou willen zijn, maar je redt het niet, of je vindt het te ver of te warm, of wat dan ook, of je hebt geen vervoer, alles kan, dan kun je natuurlijk ook om 3 uur gewoon TV West aanzetten. Want wij zenden de Flower Parade daar live uit. Dat doen we samen met RTV Katwijk. Dus dan kun je het toch allemaal tot in detail bekijken. Dit is Danny Vera. Out of Love.

0: Punt.
1: Wat staat er in de krant?
2: Jolanda Baaiens heeft nou niet zozeer de kranten, maar ook de digitale media uitgebreid bekeken. Want ja, steeds minder mensen lezen natuurlijk papieren kranten. Dus logisch dat we daar ook naar kijken. En er staat weer van alles in wat je lekker in de zon in je tuin bijvoorbeeld zou kunnen gaan lezen. Jolanda, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Rogier. Hoe is het trouwens met je?
2: Ja, goed. Ik heb vakantie gehad al. Voor mij zit het er alweer op.
3: Ja, dat is wel een beetje jammer voor je misschien. Hoewel, dit is natuurlijk ook heel leuk, hè, wat je doet. Maar
2: zeker.
3: Heel veel mensen zijn, net als jij, Rogier, alweer terug van vakantie.
2: Ja.
3: En wist je dat we dan regelmatig een, onbedoeld souvenir meenemen? Wist je dat?
2: Nee. Dan heb je het niet over de koralen die mensen van tropische eilanden meenemen.
3: Nee, daar heb ik niet over. Nee. Het AD die heeft een artikel over bedwantsen. Die neem je namelijk gewoon mee.
2: Ja, gretzies.
3: Ja, die kleine beestjes die verstoppen zich graag in matrassen, meubels en in koffers. En dan voeden ze zich 's nachts met jouw bloed.
2: Oh, ja.
3: En die beten die kunnen enorm jeuken. Nou, en hoe weet je nou dat het om bedwantsen gaat en niet om een muggenbult? Nou, die wantsen die laten rode jeukende bultjes op je lijf achter. En dat meestal in een soort streepjes achter elkaar.
2: Oh.
3: En verder kan het ook nog wel zijn dat je donkere stipjes op je matras ziet. Ook een vreemde zoetige geur kunnen wijzen op bedwantsen.
2: Hmm.
3: En de GGD die adviseert ook wel om op vakantie je bed goed te controleren. En je koffer niet op of onder het bed te zetten, want dan kruipen ze erin.
2: Oh.
3: Heb je ze eenmaal thuis, dan zijn ze lastig weg te krijgen. Kleding en beddengoed wassen op minstens 60 graden. Maar bij een flinke plaag kun je beter een professionele bestrijder inschakelen.
2: Nou, ik heb dit volgens mij nog niet aan de hand gehad. Ik weet ook niet of de bestemming dan uitmaakt. Ik zat op Texel namelijk. Maar ja, daar kan je ze misschien ook wel van meenemen.
3: Ja, je
2: dat
3: kunt
2: weet je
3: in
2: niet.
3: Nederland ook gewoon krijgen, hoor.
2: Oh, ja. Kijk. Ja. Nou, goed om op te letten dus. Ja, dat kan natuurlijk ook behoorlijk wat kosten trouwens. Als je zo'n bestrijder moet inschakelen.
3: Ja, ja.
2: Maar wat ook veel kost, is op vliegvakantie. Want vakantie vieren, dat wordt er niet goedkoper op. Door hogere belastingen op vliegtickets wordt vliegen vanaf Nederlandse luchthaven straks opnieuw duurder. Vooral gezinnen kunnen dat merken, omdat zij voor meerdere tickets tegelijk extra moeten betalen. En volgens onderzoek van de Telegraaf denken reizigers dat daardoor steeds meer vakantiegangers uitwijken naar luchthavens in België of Duitsland. Net zoals mensen over de grens gaan tanken of boodschappen gaan doen. Dat kan dus straks ook voor de vliegreis gaan gelden. Ik heb dat vroeger ook wel eens gedaan. Naar Ierland via Brussel. Ja. Voor mensen die het hele jaar door sparen voor één vakantie kunnen de extra kosten uiteindelijk net te veel worden.
3: Ik kan me wel iets bij voorstellen.
2: Ja.
3: Maar je kunt natuurlijk ook op een andere manier reizen. Met de boot bijvoorbeeld. En dan ondertussen duiken. Ja, wie wil dat nou niet? Want wie weet duikel je nog wel eens iets bijzonders op. Zo heeft een Belgische duiker voor de kust van het Britse Dover, volgens nu.nl, een wel heel bijzonder biertje opgedoken. Namelijk een fles Guinness uit 1864. Denk je daarvan?
2: Ja, ook Iers.
3: Guinness, ja. Ja, leuk hè? Nou, die lag in een scheepswrak dat ruim anderhalve eeuw geleden zonk tijdens zijn eerste reis. Onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven die willen het DNA van het bier onderzoeken en hopen het oude Guinness misschien zelfs opnieuw te kunnen brouwen. Ook de brouwerij Guinness zelf die is natuurlijk benieuwd naar de inhoud van de fles. De duiker probeert daarom nog 4 exemplaren uit het wrak te halen. Maar door de sterke stroming en het slechte zicht is dat makkelijker gezegd dan gedaan.
2: Ik heb nooit geweten dat bier ook een DNA-profiel kon hebben. Ik dacht alleen bij mensen en dieren. Maar het is natuurlijk toch een natuurlijk product waar het uit gemaakt is, uiteindelijk.
3: Ja, absoluut. Dus, ja. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat.
2: We gaan het zien. Dankjewel, Jolanda.
3: Ja, graag gedaan.
1: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden. Dit is Radio West. Just you.

0: Peter en Gordon, True Love Ways.
1: De agenda.
0: Creatief gezien kun je van alles met klei. En dat is allemaal te ontdekken op de tentoonstelling Klei Plus in Leiden. Je ziet daar dus kunstwerken gemaakt van klei door allerlei kunstenaars. En dat wordt gecombineerd met andere materialen. Daarnaast zijn er ook demonstraties en workshops voor een heel breed publiek. Zelfs speciaal voor kinderen. De bezoekers mogen dus zelf aan de slag. En dat is allemaal tot en met 16 augustus aan de Pieterskerkgracht 9A in Leiden. Je kunt vanavond op excursie langs de Kromme Aar. En dat is een riviertje in Alphen aan de Rijn dat zich in de avonduren van een heel andere kant laat zien. Dat heeft te maken met de lichtinval. De rietkragen, bloemrijke oevers en waterplanten komen dan extra goed tot hun recht. Je krijgt van alles te horen over planten die langs het water groeien. Over welke soorten zich thuis voelen in de natte oevers en hoe ze zich aanpassen aan de omgeving. Start is vanavond om 9 uur vanaf bezoekerscentrum De Veenweide in Alphen. 25 jaar geleden overleed Herman Brood. En in het museum Rockhart in Hoek van Holland is daarom nu een tentoonstelling te zien met tientallen persoonlijke bezittingen van de muzikant en kunstenaars. Kunstenaar waarvan een groot deel nooit eerder op deze manier bijeen is gebracht. Bezoekers krijgen zo een uniek kijkje in het leven van deze rock'n'roll-legende. Van zijn jeugdfoto's tot de familiebijbel aan toe. Van de gouden platen tot de originele schilderijen. En unieke teksten, krabbeltjes, tekeningen, kleding, muziekinstrumenten bij Museum Rockhart in Hoek van Holland dus tot en met november.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: De Frank Boeijengroep, Kronenburg Park. Ja, het is eigenlijk het perfecte corso weer. Hè. We hebben natuurlijk deze uitzending veel aandacht voor de Flower Parade in Rijnsburg. Een van die grote drie corso's die we hebben hier in de regio. En we hoorden net een van de deelnemers al zeggen, het is ook wel eens 35 graden geweest. Nou, ja. Dat is dan niet fijn. Niet alleen voor de toeschouwers niet fijn, maar ook voor de mensen die op die wagen staan. Maar nu denk ik dat we eigenlijk de perfecte temperatuur hebben. Jordi Bloem van de Weerexperts, goedemorgen.
1: 22 graden ongeveer nu. Ja, lekker,
0: ja nou, dat is helemaal perfect, toch, denk ik.
1: Ja, en we gaan wel wat verder omhoog, hoor. Vanmiddag 25, misschien 26 graden, ook in Rijnsburg. Maar niet te warm wat dat betreft. Eigenlijk is dit een doorsnee hoogzomersdag.
0: Ja.
1: En we hebben ook volop zon. Dat is ook zo mooi. Mm-hmm. Er zijn wel wat wolkjes misschien straks, maar ja, dat stelt weinig voor. Het zijn een paar stapelwolken en misschien wat hoge bewolking, maar dat is het dan wel. En de wind valt ook wel mee. Die komt uit richting tussen oost en zuid. Is zwak tot hooguit matig. Dus ja, ook geen windstoten. Hè? Dat is ook vervelend als je met zo'n praalboot is het, hè? Praalboot?
0: Ja,
1: kan ik het zo zeggen?
0: Dit zijn wagens nu.
1: Oh, wagens.
0: Rijden. Ja, maar we hebben in het verleden ook wel gehad dat het moest worden afgelast vanwege de wind, want alle bloemen waren gewoon kapot.
1: Ja, dat dus. Nee, dat willen we niet. Vandaag is het dus rustig zomerweer. Maar ook de komende dagen eigenlijk verandert er niet zo heel gek veel. Ja, het zal af en toe wat minder warm zijn. Maar we krijgen ook wel weer een hittepiek. Daar kom ik zo nog op terug.
0: Ja.
1: Maar dit is lekker. Ook de avonden, die zijn nog wel lekker. Want uiteindelijk later vanavond en vooral vannacht, dan koelt het weer merkbaar af. Dat zagen we ook afgelopen nacht. Toen was het op sommige plaatsen zelfs 9 graden bij ons dan. In het oosten van het land nog kouder. En komende nacht verwacht ik minimumtemperaturen van 13, misschien 12 graden in het buiten. Gebied. In de steden en vlak aan zee zal het iets hoger zijn. Want het zeewater is gewoon erg warm. En we hebben weinig of geen bewolking. En morgen ook veel zonneschijn. Misschien iets minder zonnig dan vandaag. Wat meer van die hoge en middelhoge wolken. Weinig of geen stapelwolken. Dus de zon die laat zich ook nog wel goed zien. En dan komen we weer in wat warmere lucht terecht vanuit Frankrijk. Met een beetje wind uit het zuidwesten of noordwesten. Een beetje zeewind. Betekent dat het vlak aan zee een graad of 25, 26 gaat worden. Maar landinwaarts in onze regio 28 of 29 graden. Misschien ook 30 graden. Ja, dat is gewoon ook een prima stranddag. Ja. Er is niet al te veel wind, dus het is niet meteen een hele stevige zeewind. Maar goed, toch wel een beetje verkoeling op de stranden. Ja, en het zeewater is 21, 22 graden zo rondom. Dus ja. Dat nodigt uit ook wel voor het duik, denk ik.
0: Ja, zeker. Ik heb er al in gezwommen, hoor. Maar
1: kijk, jij bent zo'n zeezwemmer.
0: Ik woon niet. Ja, als ik in de buurt van het strand ben, wil ik het water wel in. Ja, dat heb ik al gedaan. Ja, je merkt het ook wel dat we in augustus al zitten. Hè? Die nacht, het is wat eerder donker, maar ik heb ook de indruk dat de nachten al wat meer afkoelen.
1: Ja, dat klopt. Vooral dus de komende nacht is dat merkbaar. Maar dat komt ook omdat we in een wat koelere luchtsoort zitten, of minder warm. Maar die warmte van morgen vanuit Frankrijk is weer duidelijk van een ander kaliber. Dus de nacht naar maandag wordt wel weer een warme, hoor. Ik denk dat de minimumtemperatuur 18 of 19 graden is. En dat bereik je pas vlak voor zonsopkomst. Dus rond de klok van, 6 uur. Ja, dan is dat dus ook wel weer behoorlijk warm. En menig huis is ook nog wel warm. Dus wat dat betreft, het zijn niet alleen maar koele nachten. Het gaat een beetje op en af. Want de nacht naar dinsdag is juist wel weer een koeler, hè? En dat komt omdat op maandag, dat is een beetje de jojo, dat we dan weer in minder warme lucht vertoeven. Dus het is geen blijvertje, die Franse warmte. Want dan komt de lucht weer vanaf de noordelijke Noordzee, de centrale Noordzee. De lucht is duidelijk frisser, maar dan wordt het nog 23 of 24 graden. Maar dat zijn weer schappelijke temperaturen maandagmiddag. En ik denk dat maandag ook de dag is met de meeste wolkenvelden. Want er komt dan een zwakke storing aan vanuit het noordwesten. Met dus meer wolkenvelden, wat minder zon. En wellicht ook een enkel spatterbuitje. Dus dat enkele buitje, dat is wel meegenomen, maar het is veel te weinig.
0: Ja, en we hebben het al eerder gehad over de droogte, hè? En de natuur moet dat toch een keer compenseren.
1: Ja.
0: Hoe groot is nou de kans dat het bijvoorbeeld een kletsnatte septembermaand wordt?
1: Die kans is aanwezig, maar ik zie voorlopig nog niet aanwijzingen daarvoor, want het zit een beetje op slot. De hoge drukgebieden die zijn een beetje leidend. Af en toe kan er eens een zwakke storing passeren, of misschien dat je eens een dag hebt met wel wat meer buiigheid of een stevige onweersbui, maar geen grootschalige regengebieden vanaf de oceaan. Die wil je eigenlijk hebben om deze droogte in ieder geval aan te pakken. En dat is niet aan de orde. Ik zie dat ook in de lange termijn verwachtingen terug. Ook zelfs in de kunstmatige intelligentie weermodellen die je hebt. Hè?
0: Ja.
1: De AI-modellen. Mm-hmm. Nou, dat geeft aan dat dat ook nog wel eens eventjes zo kan gaan duren. Zeker ook volgende week. Want dinsdag, dan komt de zon weer meer tevoorschijn. 23 graden worden dan nog met een noordoostelijk windje. Maar woensdag gaat de wind naar het oosten draaien. Kan er weer wat warmere lucht ons bereiken. Dan gaan we alweer naar zo'n 27, 28 graden met volop zon. Ja, ook weer geen regen. En donderdag en vrijdag en wellicht ook zaterdag zitten we weer rondom of zelfs iets boven de 30 graden. En er zijn nu meer berekeningen die voor vrijdag zelfs 34, 35 graden aangeven. Ook in Zuid-Holland. Nou, dat hoeft van mij nou ook weer niet. Maar het geeft me alweer aan dat die zomer echt heel stevig in het zadel zit dit jaar.
0: Ja, ja. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar ik denk 2021 of 2022 hadden we ook zo'n warme periode. En toen hadden we op een gegeven moment op een doordeweekse avond zo'n enorme soort tropische moezon. Waarbij de deksels van de putten kwamen en ik zat... Ja. Nee, ik zat net op de fiets en het water... Ik ging onder een soort een tunneltje door, een soort kuiltje. Mm-hmm. En het water kwam ongeveer tot boven mijn knieën.
1: Ik weet
0: dat ik alleen maar dacht, hé, wat is dit lekker.
1: Ja, nou, zo'n situatie, die hebben we eigenlijk ook wel een keertje nodig. Ja, dan heb je meteen weer wat overlast. Maar oké, dan heb je meteen één keer een bak water. Ja. Die situatie zie ik echt de komende tijd niet of nauwelijks voorkomen. Wat dat betreft is het toch een wat andere zomer dan toen. Ja. Omdat die hoge drukgebieden toch wat meer bezig zijn. En echt bijvoorbeeld geen Franse onweerstoringen lijken te passeren. Want dat zijn meestal wel de brengers van dat soort buien. Van die onstabiele buien. Ja, en die kans is voorlopig erg klein.
0: Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan, hè.
0: Hier zijn de Hollies, Magic Woman Touch. En zometeen natuurlijk meer over de Flower Parade.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, vandaag live op TV West vanaf 3 uur.

0: Cresip, Sweet Goodbyes.
1: De agenda.
0: Vakantiepark Zuiderpark in Den Haag is er weer. De hele vakantie kunnen kinderen daar terecht op dinsdag, woensdag en donderdag om vakantie te vieren. Hun ouders zijn trouwens ook van harte welkom. En vooral de kinderen die zelf niet op vakantie gaan, die beleven zo toch een mooie zomervakantie. Ik ben er een paar jaar geleden geweest en het was echt heel erg leuk. Kinderen mogen lekker doen wat ze zelf willen. Er zijn voorstellingen, workshops, er is beeldende kunst, er is heel veel meer. Dit vakantiepark wordt georganiseerd samen met de Vakantiepas. En dat is dus bij het Zuiderparktheater in Den Haag. Het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven is deze vakantie extra leuk voor kinderen. Denk aan de Edelsteen Speurtocht, creatieve kinderworkshops en een beeldende theatervoorstelling. Die heet Please Don't Touch en die is voor kinderen tot een jaar of 12. Hij is geïnspireerd op een tentoonstelling die je nu kunt zien in het museum. Met humor en verbeelding worden kinderen uitgenodigd om met een open blik te kijken naar kunst en naar erfgoed. De voorstelling in het Zilvermuseum is er nog op 26 augustus. En het is deze zomervakantie ook de moeite waard om in Den Haag naar de bibliotheek te gaan. Er zijn 18 vestigingen en allemaal hebben ze activiteiten. En elke dag kun je daar wat anders doen. Er zijn voorleesmomenten, de kinderen kunnen meedoen aan spelletjes, ze kunnen creatief aan de slag, er zijn concerten van het Koninklijk Conservatorium, er zijn dansactiviteiten, Lego-workshops en zomerse taaldagen. En ook handig om te weten is, als je een boek leent, dan mag je het 6 weken houden. Dat is altijd vanwege de vakantie natuurlijk wel zo prettig. De zomerbieb dus in Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

through a storm. Hold your head.

0: Oeh, dat was een lange uithaal altijd, hè, met Lee Towers. You'll never walk alone. Over ongeveer een uur en een kwartier dan moeten ze gaan rijden. De wagens van de Flower Parade. Heel weekend lang draait het om bloemen, wagens en muziek. Het is een stuk immaterieel erfgoed natuurlijk. En het is ook een soort virus. Als je daar eenmaal mee besmet raakt, hebben we net gehoord, dan raak je dat nooit meer kwijt. Verslaggever Mariette Overdiep is in de veilinghal in Rijnsburg. En dat is het vertrekpunt straks, Mariette. Het klinkt nu een beetje stil daar.
1: Het is stil. Op dit moment is de briefing van de chauffeurs van alle wagens. Overigens 11 praalwagens, ik heb net even gevraagd. Mm-hmm. En de bandjes, de mensen zijn zich zachtjes aan het voorbereiden. Er worden boterhammetjes gegeten, laatste plas, dat soort dingen. En ik ben nu aangeland bij de straatklinkers, toch?
2: Ja, dat klopt.
1: Waar komen jullie vandaan?
2: Uit Sassenheim.
1: Helemaal uit Sassenheim?
2: Helemaal uit Sassenheim, ja.
1: En jullie mogen meedoen dan?
2: Wij mogen gewoon weer meedoen, ja zeker. Dit is voor de, ik denk ongeveer voor de 20ste keer. Dus we worden regelmatig gevraagd.
1: En zijn jullie ook besmet met het virus?
3: Nou, in ieder geval met het muzikale virus. Dus.
1: Kijk, dat is wel gelukkig.
3: Ja, dat is wel gelukkig, ja, inderdaad. Ja.
1: Als je in een bandje zit. Want wat voor muziek maken jullie?
3: Voornamelijk feestmuziek, Hollandstalige hits zitten ertussen. Soms.
1: Kleintje pilsachtig?
3: Ja, daar kan je het mee vergelijken. Ja, zeker.
1: En wat voor bezetting hebben jullie?
3: We zijn met 12, 13 man en dan voornamelijk blaasmuzikanten. Dus trompetten, trombones, bassen en dan nog twee man slagwerk erbij.
1: Waar repeteren jullie dan? Want dat is een pokkenherrie.
2: Nou, pokkenherrie, wij proberen muziek te maken.
1: Oh, sorry.
2: Op goed niveau, ja zeker. Wij doen ons uiterste best. Nee, uiteraard in Sassenheim, daar is het onderdak en dat is onze repetitielocatie.
1: En dan gaan je oren niet kapot?
2: Nee, je moet wel een beetje rekening houden met elkaar natuurlijk. En eventueel oordopjes in, dat kan natuurlijk ook. Dat is wat minder om te repeteren, maar wel beter voor je gehoor uiteindelijk. Dus nee, dat gaat goed.
1: En nou zitten jullie op een praalwagen met stoelen. Daar gaan jullie straks op zitten. Die zitten overigens vastgeniet aan de bodem. Dat lijkt me handig. Maar die stoelen zijn nog een beetje schmoetsig.
2: Ja, daar moeten we nog even wat aan doen. Dat zijn de laatste details. Maar dan merken. Maar over het algemeen staan we eigenlijk gewoon te spelen. Alleen ja, af en toe dan is het wat rustiger met het publiek. En dan kunnen we even zitten. Dus daar zijn eigenlijk die stoelen voor.
1: En wat is de lol van het meedoen aan die Flower Parade?
3: Ja, de lol is natuurlijk, je hebt sowieso als eerste heb je gewoon heel veel plezier in het muziek maken zelf. Maar de interactie naar het publiek is natuurlijk heel mooi. Als je ziet hoe mensen dan reageren op de muziek die je maakt, ja, daar word je blij van.
1: Ja, want ik hoorde in Rijnsburg, ja, dat zit echt in je bloed als je hier geboren bent, maar als Sassenheimer dus niet.
2: Nou, dat is niet helemaal waar, want bij ons zit het ook. Wij hebben natuurlijk in de regio het bloemenkoor zo in het volk.
1: Tuurlijk, sorry.
2: Ja, zeker dus. En onze achtergrond is eigenlijk altijd Aans Musica, van eigenlijk van alle leden. Dus daar ligt de basis. En van daaruit hebben we natuurlijk altijd de bloemenkoorsers meegelopen. Daarnaast vonden we het met elkaar leuk om een gezellige vriendenclub om muziek te maken, waar de straatklinkers uit ontstaan zijn. En ja, nou, bijna 40 jaar verder staan we hier.
1: 40 jaar, joh?
2: Inmiddels bijna 40 jaar.
1: Geweldig. Wat speel je?
2: Ik speel trombone.
3: En ik ben een slagwerker.
1: Trombone, staat hij?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Nou, maar moet je niet even inspelen
2: nee,
1: dan?
2: Nee, dat gaan we straks doen met elkaar, hè. Doen we even een liedje.
1: Ja,
2: we zijn nu onderbezet, hè.
1: Onders met z'n tweetjes, ja.
2: We zijn met z'n tweeën. Ja.
1: Dat is een beetje sneu.
2: Dat is een beetje sneu.
1: Nou, ik raad iedereen aan. Volgens mij vanaf 3 uur wordt het live uitgezonden op TV West. Ja. De straatklinkers. Hou ze in de gaten met regenboogshirtjes. Het is niet te missen.
2: Nee, zeker niet te missen. Duidelijk herkenbaar. Al jaren met deze outfit. Dus.
1: En toch wel met vrij veel geluid, hoor. Zeker. Dat weet ik uit ervaring.
2: We zijn aanwezig.
1: Veel plezier, jongens.
2: Bedankt. Jullie ook.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Vanaf 3 uur op TV West, de uitzending samen met RTV Katwijk. Dus dan kun je dat corso daar helemaal gaan bekijken als je er niet naartoe gaat. Inmiddels is ook Sjaak Bral aangeschoven, die zich aan het klaarmaken is. Geestelijk aan het voorbereiden is op Broodje Bral.
4: Kattek.
0: Goedemorgen, Sjaak.
4: Kattek, zeggen ze. Hè? Ja.
0: Kattek, ja.
4: Ja, nee, voor de duidelijkheid. Goedemiddag allemaal. Ja, ik mag tot 2 uur het programma doen.
0: Ja.
4: En daarna ga ik natuurlijk naar Rijnsburg, hè, want dan gaan we met z'n allen genieten van de bloemen. Tenminste, ik neem aan dat die er niet bij liggen, die bloemen. Dat ziet er niet uit natuurlijk.
0: Nou, af en toe dan steken ze er volgens mij een paar nieuwe in.
4: Jawel, maar je mag geen water geven, niks.
0: Oh,
4: dus dat
0: bedoel,
4: dat ziet er niet uit. Ik ben heel benieuwd om 3 uur. Ik ga kijken op televisie, hoor. Maar ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet.
0: Ik heb daar nog helemaal niks over gehoord, maar dat was eigenlijk wel een hele goede vraag natuurlijk. Nou, dat gaan we zien dan.
4: mij voor, Rogier. Daar heb je daar nog even voor. En wat gaan we doen tussen 12 en 2 in Broodje Bral? Nou ja, de Reigers een nieuw nummer. Het is een nieuw oud nummer. Een nummer uit 2005 alweer. En dat is gerevamped. En dat wordt dat is een zomerhit.
0: Jij bent het voor mij?
4: Ja, jij bent het voor mij. Ja, ik heb het met een zomerse salsa klanken erachter. Ja. Hans van den Burg gaat natuurlijk stoppen met Grupo Sportivo dit jaar. En morgen zenden wij een prachtige documentaire uit over Grupo. Uit 1981. Die is uit het Haars gemeentearchief gevallen. Daar bleek dat daar liggen. En ik heb begrepen dat wij bij West meer van die documentaires uit gaan zenden. Want dat zijn hele bijzondere pareltjes uit het archief. En de eerste kan je dus morgenavond zien. Dus Hans van den Burg komt ook nog even telefonisch langs in het programma. Ja. En ik ga mensen... Ja, dus, ja, jij maakt natuurlijk uit het programma. Maar ik ga mensen opmerkzaam maken op iets wat... het is vandaag de 8e, dus 9e, uit de 10e. Ja. Aanstaande maandag gaat gebeuren. En dat weet jij natuurlijk als geen ander in de Evangelische Kerk in Den Haag.
0: Tuurlijk. Wat,
4: nou, dat vind ik nou jammer dat je dat niet weet.
0: Ik weet niet.
4: Dat valt me nou je tegen. Jij presenteert hier toch uit het programma?
0: Ja, ik zou
4: dan weet je toch dat aanstaande maandag een orgelconcert is van Vincent de Vries?
0: Nee, dat wist ik ook niet.
4: Ach, jeetje, Vincent de Vries. Nou, ik ga het er zo direct over hebben. Vincent de Vries. Ik ben namelijk afgelopen week naar een concert van hem geweest. Ja. In de Bovenkerk in Kampen.
0: Oh.
4: Ja, ik heb onvermoede kwaliteiten, Rogier. Dat had je niet achter mij gezorgd. Maar ik ben enorm fan van kerkorgelmuziek. Ah, en Vincent de Vries trad daar op. Heeft daar gespeeld. En maandag speelt hij dus in Den Haag. Het was een bijzondere organist, hoor.
0: Okay.
4: Kan ik je vertellen. En niet zo vaak te horen, want hij woont in Seoul. Weet je waar Seoul ligt, Rogier?
0: Ja, dat weet ik wel. Ja. Okay, dat ligt een eindje weg. Ja.
4: Dat fiets je niet terug met een lekker band. Nee. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Op de brommer. Ik heb een brommer, hè, dat scheelt.
4: Ja, nou dan nog. Wordt lastig onderweg met tanken.
0: Pakken tanken,
4: maar aanstaande maandag dus koraalmuziek van Jan Zwart. Het wordt heel bijzonder. Daar ga ik ook aandacht aan besteden. Kortom, het is een rijkelijk gevuld broodje, kan ik je vertellen.
0: Jo, je wordt helemaal zo'n programma. We hadden vroeger bij de WOS hadden we een meneer Wim van der Kruk. Die maakte een programma met gewijde muziek. Is dat niks voor jou op
4: West? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, misschien neig ik me daar wel naartoe met het klimmen der jaren.
0: Precies.
4: Dat ik een beetje de muzikale fruitmand kant uit ga.
0: Kijk.
4: Wie zal het zeggen?
0: Nou, zo meteen in ieder geval Broodje Bral. Nu tot aan het nieuws. Don Henley, Boys of Summer. En morgen dan ben ik er weer met uit. Dan ga ik het onderweer hebben over Wim de Bie. De apparaten van Wim de Bie, die kun je nu zien in het Loosduins Museum. Het opent zo meteen en morgen ga ik het erover hebben. Maak er een mooie dag van.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: In Wassenaar is het 23 graden en in Gouda ook. Het is zonnig en er staat een matige zuidoostenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het Regio Nieuws. Er is een verdachte aangehouden voor de schietpartij in een huis aan de New York Single in Den Haag. Het slachtoffer is de bewoonster. Wat de relatie tussen de dader en de vrouw is, is nog niet bekend. De voetbalvelden van SC Monster zijn ondanks het sproeiverbod deze week twee keer beregend. Niet de voetbalclub, maar een automatische installatie van de gemeente Westland bleek daarvoor verantwoordelijk. Door een technische storing bleef die op afstand de velden besproeien. Ondanks het watertekort hoeven we voorlopig niet bang te zijn dat er geen water meer uit de kraan komt, omdat een watertekort iets anders is dan een tekort aan drinkwater. Volgens drinkwaterbedrijf Dunea stroomt er nog voldoende zoet water door de rivieren om drinkwater van te maken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna drie keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame muziek van de Jacksons. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Tot 2 uur. Broodje Bral.

Texans en Can You Feel It? Het gevoel, dat is toch het belangrijkste, nietwaar? Luisteraars, goedemiddag, wees welkom. In de lunchroom van Broodje Bral tot 2 uur ben ik presentator van dienst. En zoals gewoonlijk heb ik er weer zin in, want de komende 2 uur zijn druk. Eigenlijk hebben we helemaal geen tijd om muziek te draaien, maar goed, we gaan het toch maar even doen. Straks natuurlijk het spel Moet Je Luisteren, een nieuwe opgave. Ik heb mezelf ook nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd. Daarna gaan we nog eventjes natuurlijk aandacht besteden aan de nieuwe zomerhit, de Haagse zomerhit van de Reigers. Oud nummer, opnieuw opgenomen en opnieuw ingezongen en samen met Chico. En volgens mij is het de zomerhit in ieder geval van dit jaar. Dan komt Hans van den Burg ook nog even langs. Hans van den Burg, voorman van Grupo Sportivo. Je weet, dit jaar gaan ze afscheid nemen van ons, muzikaal. Ze blijven gewoon leven, maar muzikaal stoppen ze ermee. En die staat binnenkort in het Zuiderpark. En heeft daarnaast aanstaande zondag, dat wil zeggen morgen, een primeur. Want er wordt een documentaire over Grupo uitgezonden uit 1981. Gemaakt door de illustere productiemaatschappij Meatball. En die is eigenlijk uit het Haagse gemeentearchief komen kukelen. En die gaan we morgen uitzenden hier op West. Bijzondere bakplaat gaan we aandacht besteden aan iemand die afgelopen week op droeve wijze is overleden. Was ook een prachtige uitvaart voor deze man. Het was een Ierse zanger-gitarist, Glenn Hansard. Die verzorgt straks de bakplaat. En ik heb een hele mooie smartlap ook nog voor je klaarstaan. Daartussendoor gaan we nog even terugblikken op het nieuws van de afgelopen week. Ja, dat was natuurlijk enorm brandjes. Het gaat maar door. En er is te weinig water ook om die brandjes te blussen. Dus staat het water ook heel erg laag. Met name in de rivieren. En dat is natuurlijk heel triest voor al die mensen die langs de kade liggen ergens met een boot. En die komen gewoon niet verder. Dat is toch ook wel iets bijzonders eigenlijk. Hè? Dat het water zo laag staat dat zelfs de boten niet meer kunnen varen. En daarom mogen de vrachtwagens wat vaker gaan rijden natuurlijk. Als ze tenminste nog een brug hebben waar ze overheen kunnen rijden. Voor al die mensen die daar vast liggen. Aan de kade. Met name in, ik heb begrepen, Gorkum en Dordrecht. Al die cruiseboten die vast liggen. Al die mensen die niet meer door de sluizen komen. Speciaal voor jullie dacht ik, laten we beginnen met een toch iets wat opbeurend vrolijk plaatje. Namelijk Willy en Willeke Alberti. Een reisje langs de Rijn.

0: verre Australië-luisteraars. De band Shepherd ligt inmiddels op zijn reet, want ik geloof dat de zanger verliefd werd op een andere vrouw uit de band. En van vrouw uit de band die vond het niet leuk en de hele band aan elkaar geklapt. Maar mooie muziek natuurlijk. Goed, het spel moet je luisteren. Nou, ik heb begrepen, een nieuwe opgave van Rogier, dus dan gaan we daar maar eens even naar luisteren. De vorige weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik moet echt nog even een schokje koffie nemen, jongens. Ik zit nog helemaal in mijn derde remslaap. Ik weet niet wat het is, maar... Jim Buckham krijg ik in mijn oren gefluisterd. Gelukkig, ja, ik ben een beetje laat naar bed gegaan gisteren. Met dank aan een amoureuze aanvaring. Maar goed, dat even terzijde. Een nieuwe stem. Laten we eens even luisteren. Van wie is deze stem?
1: Moet je luisteren.
2: Niet bij dit soort klussen.
1: Zo moet dan. Je luisteren.
0: Nou ja, om te beginnen is die nauwelijks te verstaan. En ten tweede is het echt een flintertje van een stem. En waarom is dat gedaan? Is het zo'n bekende stem? Ik zie je de naam staan in het scherm. Nou, zo heel bekend is die nou ook weer niet. Ik stel voor dat wij met z'n allen even stilte manen. Iedereen met wie in de kamer zit of op het balkon, waar je ook bent. Even iedereen stilte, op het strand ook. Even rust. Even allemaal zijn bek in je bek houden. En even luisteren naar de stem. Nog een keertje.
1: Moet je luisteren.
2: Niet bij dit soort klussen.
1: Moet je luisteren.
0: Niet bij dit soort klussen, zegt ze. Laat maar horen. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen allemaal. 070-390-5454. 070-390-5454. Doe een gooi. En wie weet heb je het in één keer goed. Zou zomaar kunnen. Het is een stem van een vrouw. Dat had je gehoord. En nou, ik vind hem zo onduidelijk. Ik ga er gelijk. En het is toch zomaar. We maken het uit. De hogere legerleiding is toch op vakantie. Dus ik kan gewoon een hint geven. Het is een actrice. Dat zeg ik er gewoon bij. Goed, dit is geen actrice. Nee, dit is onze eigen Haagse Samantha Steenwijk. Met een knaller van een nieuwe hit. Heerlijk liedje. Je weet niet wat je mist.

0: een stem, hè? Samantha Steenwijk, jongens, had mijn vrouw maar in zijn stemband. Fantastisch. Goed, er wordt nog niet gebeld voor het spel Moet Je Luisteren. Dat verbaast mij, want normaliter hebben we toch een zee aan kandidaten eruit te kiezen. Maar ik denk dat het alles te maken heeft met de zwaarte en de moeilijkheidsgraad toch van de stem die we met z'n allen moeten raden. Daarom ga ik zo direct nog een hint geven. Ja, ik zit met een hint in mijn hoofd. Nou, ik ga het gewoon zeggen. Maar laten we eerst even kijken, even luisteren naar de stem. Dus dit is het fragment van de stem van vandaag.
1: Moet je luisteren.
2: Niet bij dit soort klussen.
1: Moet je luisteren.
0: Niet bij dit soort klussen. Dat is de dat is de tekst die deze stem geeft. Ik ga toch even een hint geven. Anders belt helemaal niemand. En wie weet, zeg je ineens van, dat is, nou weet ik wie het is. Ik ga een hint geven. Heeft verder met andere dingen weinig te maken. Behalve met de naam van deze zangeres. Actrice bedoel ik, sorry. Let op, daar komt-ie. 070-390-5454. De hint is... De schijf van 5.

0: En ze rammelen maar door. De Stones, nieuwe plaat uitgebracht. Dit is natuurlijk oud werk, Brown Sugar. Goed, het spel moet je luisteren. Ik heb net een hint gegeven. En misschien was ik daar iets te voortvarend mee. Want ineens ontplofte weer de telefooncentrale. Want mensen hadden gelijk in de gaten van... hé, dan denk ik dat ik het weet. Het zou zomaar kunnen zijn dat we meer mensen hebben die het goed hebben. En jullie weten, dan gaan we naar de schattingsvraag toe. Want als er te veel goede antwoorden zijn, gaan we even schatten. En dan komt daar een winnaar uit. De winst is trouwens een bon van €50 voor Pluto Sport. Ja, dan moet je wel naar Pluto, maar dan heb je toch een mooie bon van €50. Marcel, Leo en Jos, drie mannen ditmaal. Marcel, goedemiddag.
1: Hey, ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag Marcel, alles goed?
1: Zeker, zeker.
0: Zeg, ik wilde jou vragen, ga ik zo aan Leo en Jos ook vragen. Hoe oud ben je, Marcel?
1: Ik ben 66, Sjaak.
0: Goed zo, dan mag ik aan jou vragen. wat vind je van het overlijden van Johnny Kaagman?
1: Ja, dat is triest.
0: Dat is triest, hè?
1: Zeker. Ja, want toch een icoon, hè? Voor de Haagse popmuziek.
0: Natuurlijk, icoon van de Haagse popmuziek. Want ik kreeg gelijk appjes van mensen die zeiden... ga je niet draaien van Johnny Kaagman? Ja, natuurlijk. Earth and Fire. Maar heb jij nog een bepaalde herinnering aan Earth and Fire... of aan de muziek van Johnny Kaagman? Een liedje waarvan je denkt, hey, dat vond ik een mooi liedje. Want ze hebben er natuurlijk heel veel gehad, hè?
1: Nee, niet specifiek een nummertje of zo. Nee, dat niet.
0: Nee. Maar... ja, je kent wel dat blauwe pakje waar ze in stond bij Toppen.
1: Ja, dat kent iedereen.
0: Dat is ongelooflijk, hè? Maar hoe zoiets in je geheugen geprent zit... ja, dat is toch heel bijzonder, Marcel? Want toen was je ongeveer... ja, nou ja, ik ben niet jonger dan jou... maar dan was je dus ook van de leeftijd... dat je toch een beetje zat te kijken van... dat er bepaalde gevoelens naar boven kwamen... die je nog niet helemaal kende, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zo ging dat toen, hè?
0: Ja, Marcel, nou, laten we er maar eerlijk over wezen. Ik ga het aan Leo ook vragen. Dag Leo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi Leo, ook ongeveer in de jaren 60 inmiddels?
2: Ik ben 58, dit word ik volgende week.
0: Oh, oké, okay. Nou dan heb je ook een herinnering aan Johnny.
2: Ja, nou ja, want je zegt dat blauwe pakje.
0: Wonderbaarlijk, hè? Ik vraag me wel eens af, als ik eerder in mijn carrière ook zo'n blauw pakje had aangetrokken, was ik dan misschien nog beroemder geweest?
2: Ik denk het wel, chef.
0: Ja. Hé, maar Leo, heb jij nog een bepaalde... want kijk, die Earth and Fire, het waren wel steengoede nummers, hè. Dat potverdorie, het zat allemaal goed in elkaar. Die twee broertjes Koerts, die Chris en die Gerard, dat waren wel twee muzikale genietjes met elkaar.
2: Die konden lekker rommelen, ja.
0: Nou, zeg, hé, potverdorie, ja, muzikaal erg sterk ook. Echt virtuoos. Maar heb je nog een nummer van Earth and Fire, dus ik denk, nou, die vond ik bijzonder?
2: Nee, ja, ik heb gisteren toevallig even zitten luisteren op een ander stationnetje, maar dan hoor ik dat we, oh ja, die, ja. Maar nee. Dat weekend, dat is natuurlijk de meest, dat is
0: de eerste
2: waar de meest aan denken, denk ik.
0: Ja, en dan had Journey een bloedhekel aan dat nummer, zal ik je dat vertellen?
2: Volgens mij ook wel eens gehoord.
0: Ja, dat vond ze vond eigenlijk natuurlijk van ja, dat was een soort. Dat gebeurt vaker, maar je staat als artiest ben dan jaren bezig om een beetje aan de top te komen met je eigen muziek. En dan schrijf je eigenlijk een niemendalletje. En dan sta je ineens aan nummer 1 met dat nummer. Internationaal was dat een grote hit ook, hè, voor Earth and Fire.
2: Ja.
0: Dus dat moet toch ook een rare gewaarwording zijn, dat je dan eigenlijk aan dat nummer wordt herinnerd. Terwijl er zoveel andere mooie muziek gemaakt is. Aan de andere kant, je hebt een keer een hit gehad, wie kan dat zeggen? Hè?
2: Ja, nou ik nog niet, hoor. Jij?
0: Nee, ik ben ook nog druk bezig om een hit te scoren, Leo. Het is me ook nog niet helemaal gelukt. Hoewel ik wel iets te maken had met Gabbertje van Hakkebar. Daar had ik iets mee te maken. Dat was ook een nummer 1 hit. Maar goed, was ik een van de mensen die erachter zat. Maar dat is ook alweer lang geleden, hoor. Hey, ik geef naar Jos toe. Jos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, we hebben het over Journey. Heb jij nog een herinnering?
3: Nou, weekend en ik ben met 65.
0: Oké. Okay. En dan kom je ook niet verder dan het blauwe pakje?
3: Nee, dat is
0: te bekend,
3: hè.
0: Ja. Nee, je raakt er een beetje opgewonden van, heb ik het idee, Jos, of niet? Ja, Jos is ineens weg. Jos... ik dacht even...
3: Sorry.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit, maar we krijgen allemaal nog warme gevoelens daarbij natuurlijk.
3: Ja.
0: Toch, laten we eerlijk wezen. Nou, één ding kan ik je wel vertellen, jongens, we gaan naar de stem van vandaag... en het is niet de stem van Johnny Kaagman, maar van wie is die stem wel? We gaan de opgave nog één keer laten horen, hier komt hij.
4: Moet je luisteren.
5: Niet bij dit soort klussen.
4: Moet je luisteren.
0: Vrijwel onverstaanbaar, maar ik gaf een hint en toen gingen ze bellen. Marcel, mag ik jou vragen, van wie is de stem?
1: Ik denk dat het Angela Schijf is.
0: Angela Schijf. Ga ik even naar Leo toe. Leo, denk jij, van wie is de stem?
2: Dat denk ik ook, ja.
0: En Jos, die heeft de telefoon van zijn vrouw
2: Angela
0: in de hand.
2: Angela Schijf ook, ja.
0: Ja, dat, maar was je het zelf, Jos, of heb je vrouw het ingefluisterd?
2: Nee. Toen jij die hint gaf van Schijf...
0: Ja, daar krijg ik straks gezeik mee, want we mogen eigenlijk niets van dat soort duidelijke hints geven. En dat betekent dat ik nu die bon van €50 zelf moet gaan betalen voor de winnaar. Zeg, het mogen duidelijk zijn. Marcel, Leo en Jos, jullie hebben het...
4: Goed. Nieuws.
0: Ja, een overduidelijke hint van mij. Dat betekent dat we naar een schattingsvraag gaan. En die gaan we heel snel spelen, want anders gaan we mensen dingen op zitten zoeken. Dat is niet de bedoeling. Dus ik ga het heel snel vragen. Het gaat er ook om hoeveel honderden. Dus we gaan eens kijken wie van jullie drie het dichtst bij het juiste antwoord zit. De vraag is, Marcel, jij mag als eerste. Wat is het geschatte aantal spieren in het gemiddelde menselijk lichaam? Doe maar een gooi.
1: Moet ik in de honderden denken, Jack?
0: Ja, je moet zeker in de honderden denken. Vele honderden.
1: Dan denk ik aan 799.
0: 799. Jos, vertel jij eens.
6: 120.
0: 120 spieren. En dan gaan we nog even naar onze derde kandidaat. Nou, laat maar eens even horen als je het nog weet. Leo?
7: 850.
0: 850. Luisteraars, we hebben een winnaar. Ik moet toch even met Jos praten. Want Jos, jij zei 120 spieren.
6: Ja.
0: Ik geloof dat je die alleen al in je gezicht hebt zitten, joh.
6: Oh.
0: Ja, dat is, 120 is wel erg weinig. Ik weet niet wat je verder in je leven doet, maar daar kom ik niet ver mee, hoor. Uit je stoel, 120 spieren. 799 is iets te veel, moet ik zeggen. 850 is daarmee ook nog veel meer. En dat betekent dat de prijs gaat naar Marcel. Marcel heeft gewonnen. Het juiste aantal er kwam met 799.
6: Zo.
0: Maar het juiste aantal spieren is ongeveer bij een gemiddelde mens, het kan een spiertje meer of minder zijn, 640.
6: Zo, dat is veel.
0: Ja, gaan ze maar eens allemaal tellen in je lichaam. Marcel, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, Jaak.
0: Van harte met deze prijs, de bon voor Plutosport van 50 euro. Ja. En allebei de heren, bedankt voor het meedoen natuurlijk. Mars, blijf nog even hangen voor je gegevens. En ja, ik vroeg het net over Journey Kageman. Dat betekent dat er zoveel muziek is van Earth and Fire. We hebben natuurlijk al veel gedraaid de afgelopen dagen op de zender. Sinds gisteren nieuws bekend werd, of eergisteren. En ja, dan moet ik toch ook een plaatje draaien voor Earth and Fire. En ik dacht bij mezelf, ja, al die nummers komen voorbij. Ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt. Maar laten we Journey gewoon bedanken. Dat heeft ze namelijk ook gedaan toen ze ons toezong. Thanks for the love. Luister. Earth and Fire. Weergeloos lied. Thanks for the love, Journey.

0: 70, jongens. Ach, we komen helemaal terug. Sterker nog, in mijn hoofd zijn ze nooit weg geweest. Thanks for the Love van Earth and Fire. Prachtig jaren 70 muziekje. En dat blijkt ook uit dat volgende bedje, het muziekje waar we graag overheen praten, ook uit die tijd. Luister maar. Ongeveer hetzelfde. Ta-da-da-da. En waarom draaien we dit bedje nou eigenlijk om overheen te praten dus? En dat doe ik met niet de minste, dames en heren, want ik heb aan de telefoon de voorman van de Reigers, Johan Vrouwenvelder. Johan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Sjaak.
0: Wat fijn dat je even in de uitzending kon komen, want het is vakantietijd. Ik neem aan dat jij ook ergens aan het vakantievieren bent, of niet?
1: Ja, ik zit lekker in mijn achtertuin, hè, tussen Scheveningen en Kerkduin. Daar word je net zo lekker bruin, zing ik ook. Dus,
0: Johan, de Reigers kwamen natuurlijk halverwege de jaren 2000. Was dat ineens op het vizier van de menig Haagse muziekliefhebber. Met die fantastische mengeling van Haagse teksten en excellent uitgevoerde flamenco muziek. Mag ik het zo zeggen? Ja, flamenco muziek.
1: Ja, mag het zeggen zoals je wil.
0: Oh, gelukkig. En toen had je in 2005 eigenlijk al een soort van halve hit met Je bent...

0: dan toch een ander vak, weet je wel. Dus toen heb ik uiteindelijk via Ziggy Kuijlaars, zoon van Erik Kuijlaars, jou wel bekend.
1: Erik ken ik en Ziggy ken ik ook, ja dat klopt.
0: Ja, ja dat is, die is DJ en toen had ik het er met Ziggy over. Dus daar, die had er wel zin in om daar eens naar te kijken. Dus die kwam met allerlei ideeën en opnametjes en ja, dat klonk al een stuk dansbaarder, zeg maar. Mm. En toen ging hij dat mixen met nog een producer erbij in de studio ergens in Rijswijk. En daar was ook toevallig Chico.
1: Ja, onze nieuwe Haagse volksheld Chico, hè?
0: Ja. Dus ja, nou ja, goed, die zat daar ook. En toen vroeg Ziggy van, is het niet leuk als Chico ook een coupletje meezingt of een refreintje meezingt? Zo gezegd, zo gedaan.
1: Ja.
0: En want Chico, die kwam dat nummer, het was eigenlijk zo dat overal waar Chico optreedt, vragen mensen, ken jij niet dat nummer van de Flamingo? dus die werd er al helemaal gek van. En ook Ziggy, overal waar hij met zijn DJ-ding komt, en het is nogal plekken.
1: Ja, ja.
0: En Chico ook in Albufeira, hè? Ken je niet die van de Flamingo, weet je wel, al die Nederlanders. Ja, dus nou ja, hebben de krachten gebundeld.
1: Het is zo'n aanstekelijk liedje. En Chico is natuurlijk eigenlijk omhoog gestoten in de vaart der volkeren dankzij het tv-programma OO Den Haag. En zeker. Ziggy is natuurlijk een beroemde DJ inmiddels. En Tim werd ook flink aan de weg. En toen ontstond dat hele idee. Is het opnieuw ingezongen dan ook? Ja, dan moet het opnieuw ingezongen
0: zijn. Ja, zeker. Hoor je dat niet, hoe mooi dat is?
1: Ja, nee, ik durf het bijna niet te vragen. Ik vond het origineel wel zo mooi. Want dat is altijd gevaarlijk. Je eigen nummer remixen en kijken wat dan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is voor mij een heel nieuw nummer geworden. Dat origineel is afgepeld eigenlijk tot weer een nieuwe versie. Van jij bent het voor mij. Ja, en het is natuurlijk wel de zomerhit van dit jaar, ja toch?
0: Ik hoop het. De aantal streams ligt er niet om. Dus we gaan kijken waar dit gaat eindigen. Ja.
1: Precies. Vroeger verkocht je singeltjes. Tegenwoordig gaat het om het aantal streams, luisteraars. 56 voorstellingen, theatershows begreep ik. Ga je het doen het komend seizoen?
0: 65.
1: Hartstikke goed, jongen. Nou, dan wordt dit ongetwijfeld ook gespeeld. Maar wij gaan het nu met z'n allen, waar je ook zit in Nederland, brullend meezingen, dames en heren. De Ragers, jij bent het van mij. Johan, zet hem op tijd. Dankjewel.
0: Dankjewel, Jack. Tot de volgende
1: keer. Hoi. Dit zijn de Reggers, samen met Chico en DJ Ziggy. En allemaal de voetjes van de vloer. Daar komt-ie. Hoppa!

Slayer en Waiting on the World to Change, luisteraars. De drummer die je juist hoorde was Steve Jordan. En Steve Jordan is nu huidige drummer van de Rolling Stones. Die zit daar achter de pannen, zeggen ze dan. Overigens was hij ook drummer op het nummer Pina Colada Song. Dat is al 50 jaar geleden. Dus de drummer is ook al een beetje op leeftijd. Pina Colada Song kennen we allemaal hoe heet die ook alweer? Goed, Cher dan. Even Love and Understanding. Altijd leuk om even een beetje... Cher, een beetje Cher kan nooit kwaad, hè? Je kan niet zonder Cher in je leven. Echt, dan zou je heel even lang moeten staan. Je hebt af en toe gewoon een Cher nodig. En deze Cher, je weet, heb alles laten verbouwen wat ze maar kon. En dat maakt helemaal niet uit. Want die stembanden die blijven hetzelfde. Cher, Love and Understanding.

registers open bij Cher. In het nummer Love and Understanding. Ik had het zojuist over Steve Jordan, de drummer, huidige drummer van de Stones. Want Charlie Watts die doet het niet meer. En de man heeft gespeeld op de Pina Colada song. Ik ben dat eens even op gaan zoeken. Dat nummer was van Rupert Holmes. Kennen natuurlijk allemaal die zanger. Zijn naam kan je niet zo snel vergeten. Had nog een andere hit met Him, kan ik me herinneren. 1979 ontstond het nummer The Escape, de Pina Colada song. En Steve Jordan drumde daar tot zijn eigen verbazing met iemand anders samen, bleek later. Leo Damian was de andere drummer. Dus we gaan luisteren naar de Pina Colada song, Escape, met twee drummers. Dus kijken of jullie ze kunnen ontdekken welke de een is en welke de andere. Daar komt-ie.

0: denk dat wij altijd wel een koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij dan daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: In Delft is het 24 graden en in Boskoop ook. Veel zon, af en toe een wolkje, weinig wind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De A12 is geblokkeerd. Klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion hebben ter hoogte van het Malieveld de rijweg bezet, waardoor het verkeer op dit moment Den Haag niet uit kan rijden. Er is een verdachte aangehouden voor de schietpartij in een huis aan de New York Single in Den Haag. Het slachtoffer is de bewoonster. Wat de relatie tussen de dader en de vrouw is, is nog niet bekend. De voetbalvelden van SC Monster zijn ondanks het sproeiverbod deze week 2 keer beregend. Niet de voetbalclub, maar een automatische installatie van de gemeente Westland voor verantwoordelijkheid. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Nader. Verkeersinformatie van de ANWB.
18: De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht is op de Utrechtse baan weer dicht door mensen op de weg. Dat is richting Zoetermeer tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat die mensen weer van de rijbaan worden afgehaald. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 5 minuten vertraging.
16: En na de reclame muziek van Kiss. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
19: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
20: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
21: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
28: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.

and I was made for loving you. Zij openden het tweede uur van Broodje Bal, luisteraars. Goedemiddag, als je nu pas inschakelt, dat is 11 minuten over 1. En je hebt het eerste uur gemist. Dat is niet heel erg, want je kan het allemaal terugluisteren. Als je wil, over 2 uur staat het alweer online. Op onze website omroepwest.nl. En daar kun je alle afleveringen van Broodje Bal die er ooit zijn gemaakt de afgelopen jaren gewoon terugluisteren. Dus eigenlijk kan je de hele week, als je wil, Broodje Bal luisteren. Op die website vind je trouwens ook een live blog, wat op dit moment actief is, zoals we dat noemen. En dat live blog gaat over de A12. Daar is een blokkade weer aan de hand van de demonstranten van onze vrienden van Extinction Rebellion. Rond 12 uur hebben ze bezit genomen van de snelweg ter hoogte van het Malieveld. En dat betekent dat op dit moment verkeer Den Haag niet uit kan rijden. Daarin gaat nog wel. Ik geef even extra gas, zou ik zeggen. Heel bijzonder is dat ze het weer voor elkaar hebben gekregen. Ik geloof dat het de 30ste keer is dat ze dat doen inmiddels. Deze klimaatkleuters. En u weet wat ze dan doen, dan plakken ze hun handen vast op het asfalt. En dan spelen ze een beetje verprikstift. Nou ja, ik zeg klimaatkleuters, maar in Duitsland wordt Extinction Rebellion gezien als een terroristische organisatie door de veiligheidsdiensten. Maar dat is natuurlijk logisch, want daar zijn ze historisch gezien wat oplettender als het om opruiende types gaat. Hoewel, opruiend, ach, wie doen ze het eigenlijk kwaad? Gelijk dat in de tunnelbak zitten, dan worden ze eruit gesleept. Het is elke keer hetzelfde. Denk bij, gaan ze ergens anders zitten? Ga lekker op de ring van Amsterdam zitten, waar je allemaal vandaan komt, Extinction Rebellion. Ga daar lekker zitten. Stelletje leegschedels. En ze doen het ook wel 30, 40 keer en dan veranderen geen ene klote. Steeds opnieuw hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten is volgens Albert Einstein de definitie van waanzin. Ga maar lekker er vandoor, zeg ik dan op mijn beurt. Real Gang Kid. Toevallig heet dat liedje zo van Deacon Blue dat we nu gaan draaien. Deacon Blue komt uit Schotland, uit Glasgow. Het leek me leuk om eens te beginnen in het programma met een liedje uit Schotland. En te eindigen met een liedje uit Ierland. Deacon Blue had in de jaren 70, 80 een paar mooie hits. Onder andere Dignity, Town Cold Mellis en natuurlijk Real Gang Kid.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, vandaag live op TV West vanaf 3 uur.

Somjeu. Oh, sorry. Camille, sorry, je zat nog een te knijpen. Ja, sorry jongen. Dark Before the Dawn, Somjeu, nieuwe prachtige superband uit De Haag, luisteraars. Extinction Rebellion bezet dus de A12 voor de mensen die net inschakelen. Den Haag uit wordt lastig. Extinction Rebellion maakt bekend in een verklaring dat ze dat dit een reactie is, deze blokkade, op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En de activisten eisen een directe en volledige stop op het verbranden van fossiele brandstoffen en vragen de overheid met spoed om maatregelen. Daar heb ik even aan hoor en wederhoor gedaan. Heb ik hun kant ook laten horen van de activisten, van de mafklappers van Extinction Rebellion. Ik weet niet wat dat is, maar je eigen existentiële crisis botvieren op iemand anders. Ik vind het toch niet echt netjes om dat zo te doen, eerlijk gezegd. Goed, we gaan eens even bellen met Hans van den Burg van Grupo Sportivo. Die hebben we zo direct in de uitzending. En tot die tijd luister even naar Bill Withers. Just the Two of Us. Prachtig liedje trouwens ook. Mooie zanger. Ja, laten we daar eens even van genieten. Zing.

0: Podcast Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klant.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

goede 40. Toen wisten ze het ook niet meer. Helemaal compleet stoont die gasten natuurlijk. Daar, als zo'n pretsiget zit, is het lurken. Nou, gaat alleen de drummer nog door. Oh, de blaas riep op een trompet, hoor dat. Het was klaar. Ja. Here I am, Come and Take Me van UB40, luisteraars. Het is 2:30. Ja, dat weet je het wel, hè? Ja, nou.

luisteraars, het was de week van de World Pride. In Amsterdam hadden ze de Pride. En er werd natuurlijk alles gedaan voor de LHBTQI+ samenleving. Wat is het ook weer? Zo'n wijze afkorting is het. Maar goed, dat vonden we leuk om daar misschien de smartlamp aan te wijden. Maar dan moeten we wel terug naar 1977. Er was toen een dame, Anita Bryant heette ze. En dat was een onwijze anti-homo-activist. Anita Bryant. En dat was toch wel tegen het zere been van een zangeres die we hadden toen in Nederland. Die het opnam voor de LHBTI-gemeenschap. En ze zong, beste vent, hou gerust van je vriend, strijd voor je rechten. Een protestlied, dat wordt gezien als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de Nederlandse homorechtenactivisten. Goed, welke zangeres is dat dan? Welke zangeres is dat? Dat is dan toch wel de zangeres zonder naam natuurlijk. De zangeres zonder naam, die zong Luister Anita, de dame die toen dus anti-homo-activiste was. Nou, de zangeres zonder naam, die nam het op voor de LHBTQI+ gemeenschap, die toen nog helemaal niet bestond. Want toen zei je nog gewoon... Flikker.

kenmerkende gitaargeluid in dit lied van David Bowie. Kwam van Robert Fripp, gitarist van King Crimson. En dat hoor je ook wel gelijk, dat zeer bepalende geluid. Prachtig liedje natuurlijk, maar dan nu dit.

Ja, luisteraars. Dat is andere koek, hè? Het is net alsof je met je auto vaststaat op de A12... terwijl die Extinction Rebellion gasten voor je zitten. Je zast hem op in de burger. We luisteren op dit moment naar orgelmuziek van de componist Jan Zwart. De Fantasie in Fuga, Psalm 72, -11. En dit geluid komt live uit de Bovenkerk in Kampen. En daar heb ik een kort verhaaltje over. Want degene die dit op dit moment zit te spelen... speelde afgelopen woensdag ook in de Bovenkerk in Kampen. En daar was ik bij. Zijn naam is Vincent de Vries. Een naam die sommigen van jullie misschien wel kennen. Zeker als je naar het programma van Aad luistert, de klassieke muziek. Want die zal het toch ook wel eens gedraaid hebben. Vincent de Vries werd geboren in 1969 in Scheveningen. En kreeg op 4-jarige leeftijd al les van zijn moeder. Toen hij 10 jaar was, deed hij toelatingsexamen tot het Koninklijk Conservatorium. Slaagde daar cum laude, vertrok via allerlei omwegen naar Amerika toe... om daar uitvoerend muzikus te worden. En uiteindelijk belandde hij, waar hij nu nog steeds zit, in Seoul, in Zuid-Korea. Waar hij hoogleraar is op de piano en het orgel. Toen hij 15 jaar was, maakte hij al 2 langspeelplaten. Onder andere in de Grote Kerk in Den Haag en de Evangelisch-Lutherse Kerk. En nu gaan we even terug in de tijd, want een jaar of 30 geleden maakte ik als reporter... maakte ik een item voor de radio voor een programma dat heette Het Luisterrijk. Dat zullen sommigen van jullie nog wel kennen. Louis Hubert was de presentator van dienst. Op zaterdagmiddag was dat een cultuurprogramma. En ik ging dan elke week de stad in om een cultureel iets te verslaan. En dan kwam ik terug met het bandje en dat speelde dan af. Louis Hubert, uiteindelijk terechtgekomen trouwens, voor de mensen die zeggen, wat is er gebeurd met Louis Hubert als beleidsmedewerker bij de metropoolregio? Maar dat even geheel terzijde, want we hebben het over Vincent de Vries. Die gaf mij, toen ik daar was in de kerk bij hem... ik bracht dat item terug naar het programma, een cd van hem. En toen was ik verslingerd aan de orgelmuziek

En ik ga daarna met mijn meisje een ijsje eten ergens in Kampen. En tot mijn stomme verbazing, hij was natuurlijk klaar met spelen. Wie komt er langslopen? Vincent de Vries. Nou, dat kon ik natuurlijk niet even zonder hallo te zeggen. Heb even met hem staan praten. Vond het heel grappig. Hij kon zich dan net als ik bijna niet meer herinneren dat we elkaar al een keer eerder hadden ontmoet. Maar zo zie je dan toch dat het alweer bij elkaar komt. Het mooie is, luisteraars, als u zegt, nou, die wil ik dan zelf ook wel een keer meemaken, dan kunt u terecht, heel eenvoudig, aanstaande maandagavond om 8 uur in de Lutherse kerk aan de Lutherse Burgwal hier in Den Haag. Voor een luttele €12,50 kunt u vanaf 8 uur genieten van Vincent de Vries, die daar koraalliederen speelt van Jan Zwart. En dat is toch echt hele, hele mooie muziek. Als je ervan houdt natuurlijk. Ja, je moet ervan houden. Maar ik vond het toch wel heel bijzonder. Leuk om Vincent de Vries weer een keer te zien. We zijn allemaal 30 jaar later en we zijn allemaal op een andere manier in onze carrière verder gegaan. Maar hij speelt nog steeds de sterren van de hemel op dat prachtige kerkorgel. Aanstaande maandag dus in de Lutherse kerk in Den Haag. Om 8 uur Vincent de Vries. En ik ga nog een klein stukje van hem laten horen. Kom maar Vincent, kom maar. Ja, wat een geweld, hè? Heerlijk. Orgelmuziek, ja, we kunnen het niet allemaal draaien, maar een andere manier van het orgel in de muziek gewoven. Ach, dat kennen we natuurlijk wel van een andere, heel andere orde. Doe ik toch nog even orgel iets laten horen van Procol Harum. Ik geef toe, het is iets beter te verteren dan de orgelmuziek van Vincent, maar daar moet je bij zijn, luisteraars. Dan moet je in zo'n kerk zitten. Dan zit je daar en dan ervaar je dat hemels. Dan kijk je naar dat hemelse gewelf en dan zie je dat orgel. En dan treed je als het ware buiten jezelf en dan denk je, ah, was ik maar 1 seconde Vincent de Vries. Of Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

0: op Radio West.
1: Natuurlijk. Met de Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. En we gaan door met vrolijke muziek en nog veel meer natuurlijk na twee uur met Ronald van der Geer. Ronald, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sjaak.
1: Jij gaat zo direct het programma presenteren. Is het ergens anders? Daarom zeg ik goedemiddag. Anders zou je naast me zitten en dan zou ik hallo zeggen. Maar jij gaat het programma doen straks. En je hebt altijd een vraag aan de luisteraar. Nou, die wil ik dan toch even alvast in de week leggen. Want wat is de vraag van vandaag?
2: Wat is je eerste vakantieadres ooit, Sjaak?
1: Je allereerste vakantieadres?
2: Ja.
1: Ach, dat is dan wel een goede vraag, zeg inderdaad. En het vraagt dat aan mij nu ook, of niet?
2: Ja, zeker.
1: Oké, nou, dat moet zijn geweest. Ik denk, toen ik misdienaartje was... toen gingen we met de misdienaars, gingen we volgens mij een week ergens naartoe. En dat was hier in de buurt, hoor, dus ergens in de regio. En dan samen met de kapelaan. Kapelaan van Wel, nog steeds levend en wel trouwens, in het Westland. En samen met de kapelaan gingen we dan een week lang ergens in een of andere koeienschuur. Gingen we, ja, wat deden we daar eigenlijk?
2: Ja.
1: Ze gaan we niet ook hebben. Maar we gingen allemaal leuke dingen doen. We gingen erop uit en zo. En ik ben nog van een hek gesprongen. En met een spijker in mijn poot kwam me herinneren. Dat zijn mijn eerste vakantieherinnering. Ja, met je ouders ging je natuurlijk ook wel eens ergens naartoe. Maar ik kom uit een arm gezin, hè, dat weet je. Dat heb ik je wel eens verteld. Ja. Want wij waren vroeger heel arm. Wij waren zo arm, ik moest de kleren van mijn broer dragen. Terwijl die ze nog aan had. Zo arm waren wij. Dus ik kan me herinneren, dat was een beetje mijn eerste vakantieherinnering. Maar dat ga je vragen aan de luisteraars.
2: Ja, ik denk dat lijkt me een leuke vraag. Dus daar wil ik straks even mee aftrappen.
1: Ja, hartstikke zeker. Leuk. Nou, wees blij dat je hier niet in de buurt zit. Want we hebben de heren en dames van Extinction Rebellion. Ik hou de mensen even op de hoogte, Ronald. En ik heb zojuist begrepen, de fractievoorzitter van de Hart van Den Haag, Koen Bom, heeft gereageerd. Die zegt dat de A12 wordt opnieuw illegaal geblokkeerd. We hebben in ons coalitieakkoord glashelder afgesproken dat we alles op alles zetten om dat tegen te gaan. Ik roep de burgemeester op om de weg vrij te maken. Handhaaf de wet, zegt de fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag. Want je weet, Ronald, een burgemeester is eigenlijk hetzelfde als een vuilniszak, dat weet je, hè?
2: Nee, maar vanaf nu wel, denk ik.
1: Ze zijn bedoeld om de rotzooi een beetje bij elkaar te houden.
2: Dat is het.
1: In die zin, eigenlijk.
2: Nou, ik dacht, misschien kan de verkeersinformatie meneer straks zeggen, er zijn wat problemen op de A12. Er liggen voorwerpen op de weg.
1: Ja, nou, die zijn het ook. Verhitte voorwerpen. Ronald, tot zo direct na twee uur gaan we lekker naar je luisteren. Wij gaan naar de laatste plaat van het uur, luisteraars.
3: Ach. De bakplaat.
1: Wat gaat zo'n programma door snel? We gaan naar de laatste plaat van het twee uur. En dat is de bakplaat. Glenn Hansard heet de zanger. Sommige artiesten schrijven liedjes. Glenn Hansard vertelde levensverhalen. Hij had een rauwe stem, oprechte teksten, een ongepolijste eerlijkheid. De Ierse singer-songwriter groeide uit tot een van de meest geliefde muzikanten van zijn generatie. Maar de afscheid van hem moeten nemen, want hij is op 56-jarige leeftijd overleden vorige week na een motorongeluk in de omgeving van Dublin. Dat was niet de eerste, de beste deze meneer Glenn Hansard. Hij werd bejubeld tijdens de uitvaart ook, moet ik zeggen. Allerlei sterren waren er, Bono en Eddie Vedder van Pearl Jam. Daar trad hij trouwens mee op met Pearl Jam in het voorprogramma met een bandje dat heette The Frames. Later werd hij nog veel beroemder, want hij kreeg zelfs een Oscar voor een nummer dat hij schreef voor een film in 2008. Academy Awards. Nou, de man is zeer gelauwerd geweest. En men was zeer verdrietig dat hij was overleden. En je begrijpt het wel als je nu gaat luisteren naar Glenn Hansard als zanger van de frontman dus van The Frames. En The Frames in het voorprogramma van Pearl Jam gespeeld. Een paar mooie platen gemaakt. Ga ze maar eens luisteren op Spotify. En dit is een nummer dat heet Happy. Zo happy is het eigenlijk niet als het hoort, maar het is weer prachtig. Glenn Hansard, wij eren hem met dit lied. En ik zeg, wat mij betreft, nog een hele prettige dag. Maak het mooi en heb het goed. En hou je haags.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vaagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: In het Woud is het 25 graden en in Leiderdorp 26. Veel zon, af en toe een wolkje en weinig wind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Enkele tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren sinds vanmiddag de Utrechtse baan in de A12 in Den Haag. Daarom is de rijbaan richting de stad uit dicht. Ze protesteren vanwege de aanhoudende droogte en recente bosbranden. De klimaatbeweging zegt op 19 september een grotere blokkade van de A12 te organiseren. Er is een verdachte aangehouden voor de schietpartij vannacht in Den Haag, waarbij een vrouw om het leven kwam. De politie vond ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. De Flower Parade Rijnsburg is van start gegaan. De bloemrijke stoet trekt op dit moment door Rijnsburg en gaat daarna verder richting Katwijk en Noordwijk. In totaal worden er zo'n 250.000 bezoekers verwacht. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus twee republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie van de ANWB.
12: In de regio West staat een file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A12 vanuit Den Haag richting Zoetermeer is nog steeds dicht tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Daar zitten mensen op de weg. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging.
9: En na de reclame muziek van Freddie Mercury. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
23: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
25: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
26: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Freddie Mercury, als hij nog in leven zou zijn geweest, dan was hij vast en zeker ook groot gast geweest op de World Pride. Op dit moment waar Madonna vorige week natuurlijk de show stal. Had anders misschien wel deze Freddie Mercury er gestaan. Maar we hadden sowieso nog prachtige dingen van Queen ontstaan natuurlijk. Als hij nog wat langer had geleefd. Nou, mocht niet zo zijn. Living on my own. Dat is wel een motto wat ik zie en nadraag, moet ik je eerlijk zeggen. Ik heb in mijn leven, en dat is echt al een tijd onderweg, langer alleen gewoond dan samen, zeg maar. Ook nu is weer zo'n periode van solo-zeiler. En ooit zei René van der Gijp iets in een interview. En toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in. Wij zijn niet gemaakt om 100% te leven in compromissen. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Maar dat is natuurlijk zelf hoe je het voelt. Want doorgaans zijn er meer mensen getrouwd of wonen samen. En dat vind ik niet verwerpelijk. Hè? Het gaat alleen om mijn eigen gevoel. Goedemiddag, het is 11 minuten over 8. Of 11 minuten over 8. 11 minuten over 2. Ja, het is middag tenslotte. Het is de zaterdagmiddag die tot 5 uur duurt. En je bent van mij gewend dat ik altijd even een vraag stel aan het begin van de show. En dat is vandaag, wat is je eerste vakantieadres ooit geweest? Wat je nog kan opdiepen, hè? Misschien leuk om daar eens even aan te denken. En dan zal je zien dat er heel veel mensen naar Zeeland zijn geweest. En ergens in het oosten. En dat klopt ook, want hallo Ronald, eerst berichtje is daar al op binnen. Mijn eerste vakantieherinnering is het Vredenstein Zomerkamp in Elspeet. Daar zal rubber genoeg zijn, denk ik. Ik ben er 3 keer geweest, van mijn 10e tot mijn 13e. Ja, het Vredenstein Zomerkamp. Dat is een, ik denk door Vredenstein dan destijds het bandenmerk gesponsord. Ik ben er 3 keer geweest, van mijn 10e tot mijn 13e. Als je ook zoiets hebt, laat het weten. 070-307-8080. 307-8080. Of anders even een mailtje sturen naar ronald@omroepwest.nl. We zijn er lekker. Tot 5 uur. Met z'n allen. Gezellig.
1: Tot 5 uur. Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Witch Queen of New Orleans. En waar je bij onze Queen en King kan zien dat hij of zij thuis is door het uithangen van een vlag. Kon je dat bij de Witch Queen of New Orleans ook zien? Want er stond de bezem voor de deur gewoon. Dat kinderlijk eenvoudig was het. Even over de A12. Daar gaat het natuurlijk ruim over. Omdat wij nou eenmaal vlak tegen die A12 aan zitten. Die blokkade door die mensen van het klimaat. Dat gaat eindelijk toch wel weer een beetje ten einde lopen. De eerste demonstranten, zoals dat zo mooi heet. Een enorme droeftoeter wordt er weggedragen door de agenten. Of laat zich wegdragen door de agenten. Het eerste ingrijpen is geweest. Laten we hopen dat de A12 weer snel vrij is. Zodat je ook weer via de A12 naar het prachtige Scheveningen kunt rijden. Hoewel aan de andere kant op deze zomerdag wordt waarschijnlijk geadviseerd om dat gewoon met de fiets of de brommert of het openbaar vervoer te doen natuurlijk. In deze zaterdagmiddag heb ik straks een leuk liedje voor je. Hoe je rijk kan worden met maar 6 woorden. Dat is misschien een leuke tip voor je. Rijk kan worden met 6 woorden. En laat even weten, 070-307-8080. Ronald@omroepwest.nl, waar jouw eerste vakantieadres was. En als ik nog een leuk liedje voor je kan draaien, iets speciaals op deze dag, dan sta ik daar zeker voor open. Want dit is een van de laatste zaterdagmiddagen met. Dus wat dat betreft is het ook wel een kwestie van een beetje afronden. En nog even de laatste verzoekjes van de tafel vegen. En natuurlijk leuke liedjes draaien die ook heel dicht bij ons liggen. En bij ons bedoel ik dan de mensen hier in Zuid-Holland.

zitten natuurlijk een beetje in de tijd van het buitendansen. Hè? Nu de avonden wat zwoeler zijn en wat lekkerder zijn, dan kun je buiten weer eens de voetjes van de vloer doen. En dat kun je op dezelfde, nou ja, iconische tonen doen als dat je dat altijd hebt gedaan. Natuurlijk, alleen in de winter doe je het binnen. En nu kan je dat lekker buiten doen, misschien wel met je voeten in het zand. Je weet het niet, het zou allemaal kunnen. Je hoorde overigens Dave en danser maintenant. Ik wil het even met je hebben over dansen, inderdaad. En teruggaan naar 1975. Dat is een plaatje met misschien wel de kortste songtekst uit de popgeschiedenis. Maar die kreeg wel de hele wereld aan het dansen. En de complete tekst bestaat uit 6 verschillende woorden. Fly, Robin, fly, up, up, to the sky. Dus weliswaar wat meer woorden genoemd, maar het zijn er maar 6. En oorspronkelijk heette het Run, Rabbit, Run. Had het ook bij de Pasen ontzettend leuk en zeker niet misstaan. Maar voordat ze de zang gingen opnemen, zei ze nee, toch even, nee, klein, even een kleine nuance aanbrengen. Nou, het was allemaal van Silver Connection in 1975. Want het klinkt wel allemaal heel Amerikaans, maar het is hartstikke Duits. Het kwam uit München. Silver Connection was de 2e Duitse act ooit die de Amerikaanse hitparade aanvoerde. Want even nummer 1 in Amerika geworden. Hè? Het won zelfs een Grammy Award in 1976. R&B Instrumental Performance. Ja. En er werden meer dan 1 miljoen platen verkocht. En toen dachten ze, ja, als ze met zo weinig woorden zoveel geld kunnen verdienen, dan weet ik de 2e single al. Er kwamen niet heel veel meer woorden bij. Get Up and Boogie. Maar zover is het nog niet. Eerst maar eens luisteren naar die grote hit uit 1975. Ik kwam hem van de week tegen. Ik denk, die kunnen we lekker draaien. Hier bij zaterdagmiddag met Silver Connection. En Fly Rock.

Fly. Ja, het neemt je wel weer mee gelijk naar die iets te warme klasseavond, weet je wel. Op de school vroeger. Of, nou ja, wat hadden we nog meer? De discotheek en de spanning die daar dan ook weer bij hing. En ook weer te warm natuurlijk, te rokerig. Mensen te dronken. En dat meisje wat je ziet lopen. En nou ja, goed. En dan deze muziek. Ja, Silver Collection. Fly, Robin, fly. Je hart gaat werkelijk open. Het is leuk om te horen. Nou, woorden schieten tekort, maar ze hadden er ook maar 6 nodig. En zo zie je, je hoeft niet heel veel woorden te hebben en een grote woordenschat om rijk te worden. Dat was het levendige bewijs. Het weer. Even kijken naar het weer. Ja, want vanochtend hebben de weerexperts toch wel weer een klein erfenisje nagelaten. En dat willen we dan toch even roepen. Het is een heerlijke zomerdag, maar dat was je niet omgaan, denk ik. 18 en 20 graden was het vanochtend, maar dat is niet meer, hè. 25, 26 op dit moment. Veel zonneschijn, enkel hoogwolkenveldje. Vertaald stapelwolkje aan zee kan het zeewindje iets koeler zijn. En morgen wordt het nog iets warmer. Wat wel lekker is, is dat we geen plaknacht hebben. De temperatuur zakt vanavond gewoon naar een graad of 13. Lekker, hè? En dan morgen 28, 29, mogelijk 30 in de stedelijke gebieden. En dan is er meer bewolking dan vandaag. Dan wordt die warmte natuurlijk tegengehouden. Er is geen regen morgen. Op maandag koeler. 23, 24, goed te doen. Slap regenfrontje, echt een heel slap regenfrontje. Noorden van het land, kans op wat millimeters regen. En dinsdag wordt het weer wat warmer, klaart het op. En dan gaan we weer richting de hoogzomer. Woensdag tot en met vrijdag weer boven de 30 graden. En donderdag, ja, donderdag kan het zelfs, even kijken, 35 worden. Oeh. Ik had het net even over die nachten. Vannacht is het dus lekker, maar ze komen er weer aan, hè. Ja. Die plaknachten en dan citeer je Guus Meeuwis de volgende dag. Het is een

Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Alex Warren en Ordinary hier op Radio West. Zaterdagmiddag met 12 minuten over half drie. Dus even kijken naar die vakantieadressen. Overigens, ik draai een beetje liedjes waar je kunt meezingen vandaag. Daar heb ik ergens gelezen dat als mensen meezingen in de auto met liedjes, dan zijn ze scherper. Ja, dan ben je er wat meer bij als dat je een beetje suffer uit zit te kijken. Dus als ik er nou voor zorg dat jij meezingt met mijn liedjes, dan ben je in elk geval scherper. En doe ik ook nog een duit in het zakje voor de verkeersveiligheid. Dat is op zich natuurlijk niet zo heel slecht. Even naar de vakanties. Ja, wat was je eerste vakantie? Dat moet dan wel een vakantie zijn bij bewustzijn natuurlijk. Want ik ben ook al eerder op vakantie geweest dan ik mezelf ooit besefte. Dat zag ik toen de dia's gedigitaliseerd werden. Dankjewel alsnog, Klaas Nico. Maar het gaat een beetje om het adres dat je je een beetje eerst herinnert, weet je wel. Dus John Altena heeft vakantie, liefde en liedjes aan het Gardameer. Dat was in met mijn ouders en familie. Gardameer, Sirmione, 75, 76 en 77. En later met vrienden Stanley Bart. Ja, vakantie uit Feyenoord, waterskiën en windsurfen. En geweldige muziek in 78 van Raffaella Carrà. Ja. Bij het barretje van Angelina. Zij was 28, ik 17. Daar had je een liedje van moeten maken, joh. Was je nu rijk geweest. Een goede zangeres en presentatrice. Ik ga zo even kijken of ik iets van Raffaella Carrà voor jou kan draaien. Ook Wilhelmine Belaerts weet nog waar haar eerste vakantieadres was. Vanaf mijn geboorte tot ik een jaar of 10 was, gingen we elke zomer op vakantie naar mijn grootouders in Twente. Die woonden in een bos met een boerderij als buren. Oh, lekker man. Nu kunnen we nog wat andere erbij pakken. Kees. Ja, Kees doet altijd mee. Vind ik leuk. Kees, Scheveningen natuurlijk. Dat voelde toen als vakantie. Marijke woont in Rijswijk en die zegt... ja, wij waren meer van het kamperen thuis. Vanaf het begin eigenlijk dat ik mijn ogen opendeed... weet ik niet anders dan dat we met de tent naar Ouddorp gingen. Ja, dat is het laatste Zuid-Hollandse eiland natuurlijk. Jan uit Delft is heel kort. Zo, de Veluwe gingen we naartoe. En de Efteling is Mieke's eerste herinnering. Mieke woont zelf in Wassenaar. Eerst naar de Efteling en daarna naar een camping, zegt ze. Nou, rondom die Efteling zijn er campings genoeg, volgens mij. En Monique uit Leidschendam zegt Frankrijk. Ja, ik hou altijd aan dat ik naar de Costa Brava ben gegaan. Maar dat was de eerste vliegreis. Dat was toen ik in de vijfde klas lagere school zat. En toen gingen we naar Calella. Calella, ik weet niet of je het nog kent. Calella. Maar daarvoor waren we natuurlijk al, want ik heb al veel foto's gezien... dat ik bij Oostenrijkse kerken stond en op een camping in Soest. En nou ja, zo zijn er tal van plekken geweest. Laat even weten. Ik vind het altijd leuk om een beetje te weten... waar je dan terecht bent gekomen vroeger. 070-307-8080. En een mailtje sturen kan naar ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. Zullen we nog even een lekker liedje doen? Ik heb er nog eentje van George Harrison hier. En die heet Give Me Love. Give Peace on Earth a Chance.

China Eastern, titelsong van de 12e James Bond, For Your Eyes Only. Gaat over een Brits schip, weet je dat nog? Vlakbij Griekenland wordt dat zinken gebracht en dan gaat iedereen zoeken naar een supergeheime lading van het schip. En dat was een film met de James Bond, die toch altijd voor mij de James Bond was. En dat was Roger Moore. Hè? Je groeit maar met één echte James Bond voor jezelf op. Voor mij is dat Roger Moore. Je groeit ook op met damesidolen. Dat hoorde ik net tenminste van John Altena. En die zei, kan je nog eventjes wat... Ik heb genoten tijdens mijn Italiaanse vakanties van Raffaella Carrà, bekende presentatrice. En ook nog eens een keer goede zangeres. Inmiddels overleden, zag ik. Dus nou ja, ik heb nog even een liedje van haar opgezocht dat we allemaal kennen. En dat ons misschien ook nog wel een beetje in de vakantiestemming brengt. Je weet het maar nooit. John, deze is voor jou. Dadelijk hoor je ook nog Michel Fugain en Une Belle Histoire.

0: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: 25 graden in Noordse dorp en in Vlist ook. Veel zon, af en toe een wolkje en weinig wind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft op last van de burgemeester de blokkade van klimaatactivisten op de A12 in Den Haag beëindigd. Omdat de meeste demonstranten niet uit zichzelf vertrokken, zijn ze één voor één van de weg afgehaald. Het Sluisplein in Leidschendam wordt voorlopig niet autoluw. Volgens de gemeente zijn er geen geschikte routes om het autoverkeer om te leiden. En de Flower Parade Rijnsburg rijdt door de regio. De bloemrijke stoet trekt naar verwachting in totaal zo'n 250.000 bezoekers. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame muziek van Ed Sheeran. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Het grappige is dat Galway Girl, dat is niet eens in Ierland ontstaan. Althans, niet qua liedje. Komt eigenlijk van een Amerikaanse zanger, Steve Earle. Die bracht het ook uit in 2000. En die plaat, logisch, want Galway Girl heeft... meer Iers kan je bijna niet krijgen. Heeft uiteindelijk natuurlijk voor enorme successen gezorgd in Ierland. En Ed Sheeran heeft dat weer opgepakt. En heeft het uiteindelijk wereldwijd natuurlijk heel groot gemaakt met zijn eigen versie. Met die Ierse lijsttrommel erbij, de viool erbij. En ja, het is bevestigend in alle opzichten. Ze speelt viool in een band, die Galway Girl. Ze gaat samen met de man die het liedje zingt eigenlijk allerlei pubs af. Ze drinken Guinness, weet je wel. Ik weet niet of dat dan dat dropwater is of zo. En ze beleven samen een avond vol muziek en dans. Als je trouwens die... Het is wel leuk om te kijken. Die clip van Ed Sheeran, die heeft hij zelf gefilmd met een handcamera. Dus je wordt wel een beetje dronken. Maar het is wel leuk in die straten en pubs van Galway. Zo, goedemiddag. Leuk dat je er bent. 3:10 alweer op zaterdagmiddag. Volgens mij is volgende week alweer voetbaltijd. Dan gaat de tweede divisie beginnen. En hoor je op deze plek gewoon weer het voetbal, zoals je dat gewend bent. Even nog over de afgelopen week. Ik kreeg een berichtje dat er een nieuwe serie van Ted Lasso aanstaande is. Althans, misschien zelfs al begonnen. Ted Lasso, ik hoop dat je hem nog kent. Die immer positieve voetbalcoach die ooit een college voetbalteam coachte, maar dan wel American football, en zich liet overhalen om in de Premier League coach te worden. Ja, het is een geweldige serie. We hebben al 3 seizoenen gehad. Het is ook niet voor niks natuurlijk dat hij in de halftime show een rol had van het WK. En nu is daar, omdat iedereen zo teleurgesteld was, een deel 4 waarin hij nu coach wordt, geloof ik, van een Manchester vrouwenteam of zo. Maar ja, het is echt geweldig. Er spelen goede acteurs in. Onder meer Hannah Waddingham. Je weet wel, die lange blonde vrouw die werkelijk, als je haar aankijkt, dan verdrink je in haar ogen. Zij speelt Rebecca, de eigenaar van de club. En ze leert ook zelfs een beetje Nederlands. En dat riep bij mij de vraag op. Stel nou dat alle cast nog zou leven. Waar zou jij nou nog, van welke serie zou jij nou nog een extra rondje willen zien? Dus een extra seizoen. Laat het even weten. Welke serie heeft jou zo aangegrepen dat je zegt, nou, dat is gestopt en dat had ik langer willen zien. Laat het weten. Voor mij was het Ted Lasso, maar mijn wens is bevredigd. Laat het weten op 070-307-8080. Of anders ronald@omroepwest.nl. Ik ben heel benieuwd. ronald@omroepwest.nl.
1: Tot 5:00, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

0: Sienna Spiro. En de Material Lover hier op Radio West in zaterdagmiddag met... Nou, de A12 is weer vrij, hè, heb je net gehoord. Van Jolanda in het nieuws. De burgemeester heeft ingegrepen en toestemming gegeven voor die ontruiming. Nou, ik begreep. Zal ik je vertellen dat diezelfde burgemeester morgen hier in de studio is? Ja, Jan van Zanen. Komt morgen langs, is de gast bij Tess. Ja, Tess krijgt alles voor elkaar. Hij komt zijn chansontip toelichten. Dat is tussen 12 en 2 hier op Radio West. Heerlijk programma van Tess. En Jan van Zanen vindt dat blijkbaar ook een heerlijk programma. Want die heeft besloten om lekker langs te komen. Bakkie te doen met Tess. En nou ja, te praten over de chansons. Dus als je dat leuk vindt om te horen, moet je dat morgen zeker even luisteren. Maar ja, hij stond toch al aan, hè, die radio. Toch? Ja, ja, zeker. En ik zei net natuurlijk ook dat er volgende week alweer voetbal is. Maar er is vanavond al voetbal, joh. Als ik even aan voorbij gegaan, want ADO is natuurlijk terug in de Eredivisie. En vanavond is alweer de eerste wedstrijd van het seizoen. Is uit tegen AZ. Live op Radio West. Dit seizoen alle wedstrijden live op Radio West in de Eredivisie. En dit is vanavond. Ja, want elke keer is een ander tijdstip natuurlijk. Zaterdagavond vanaf 9 uur. Dus vanavond vanaf 9 uur kun je ADO Den Haag luisteren hier op Radio West. Zo meteen even verder met die, want er komt wel wat leuks binnen, over die series waarvan jij denkt, nou ja, die hadden van mij wel wat langer door mogen gaan. Extra seizoenetje of zo, hè, dat naar aanleiding van Ted Lasso, die komt, die Apple-serie. Laat het even weten. 307-8080-307-8080. Welke serie vond jij nou vroeger zo leuk en zou je dolgraag nog eens een aflevering van zien? Dat was vroeger ook zo'n heel klein donker jongetje. Ik weet Arnold en je had er nog eentje. Maar hoe die andere nou heette, die was wat dunner. Maar geen idee meer. Maar daar zou ik ook nog wel eens wat van willen zien. En van Elf waarschijnlijk, weet je, dat soort series. Ik zag er wel een binnenkomen van Jan Keizer. Die A-Team of the French Prince of Bel-Air. Ja, die laatste wel. Och, wat was die leuk. Met Will Smith was dat. Als dat nog eens een keer zou kunnen, ik zou het heerlijk vinden. Laat het weten. 070-307-8080. Of anders even een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. Het is tijd voor een plaatje waarvan je zegt, zo, die is mooi. En dat is ook een beetje de titel van het liedje, dat die mooi is. Dat is deze namelijk. Ja, zo'n Hardy Jekkers, weet je wel. En die heet zo mooi.
1: Het was mooi

Toen ik vroeg, hey, heb jij je huiswerk voor morgen al gemaakt? Zei ze proefens hoe mijn lippenstift naar Coca-Cola smaakt. Ik ben daarna nog vaak verliefd geweest, maar proefde toch nooit meer de smaak van Coca-Cola van die allereerste keer. De zee was mooi, nee, het was in 68.

Het is mooi geweest in 2000 zoveel. Een kamer, ik zie mezelf al staan. Voor een spiegel die vertelt dat mijn dagen zijn geteld. Dat ook binnenkort mijn laatste uur zal slaan. Helemaal mocht de dood het vragen. Ik zou voor geen miljoen, voor geen goud mijn leven nog een keertje over willen doen. Want zo mooi wordt het toch nooit meer. Als die allereerste keer. Hey, vraag het maar en ach, hoe heet ze ook alweer? De grote beer, de lieve heer.

Rosamazotti, Tina Turner. We kunnen op deze zaterdagmiddag eigenlijk alleen maar concluderen dat het uitstekend weer is voor de Flower Parade Rijnsburg. Die op dit moment overigens ook te volgen is op televisie. Hè. Als je dat leuk vindt, kun je even kijken op Omroep West. Even naar het weer kijken voor vandaag. Het is een heerlijke zomerdag. Het is nu al 5 tot 26 graden. Klein wolkenveldje. En aan zee is het ietsje koeler. Morgen warmt het weer op. Maar vannacht belangrijk, maar 13 graden. Morgen is het 28 aan 29 graden, zelfs 30 mogelijk in de steden. Dan is er meer bewolking. Maandag ietsje koeler, even een bijkomdag. 23 tot 24 graden met zelfs een slap regenfrontje. Maar dinsdag klaart het weer op en de dagen daarna, woensdag tot en met vrijdag, kan het weer hoogzomers worden. We kunnen zelfs terechtkomen op donderdag op de 35 graden. Jazeker. En dan zijn die nachten ook niet meer van 13 graden, denk ik. Dus hou daar in elk geval nauwgezet rekening mee. We gaan zo meteen natuurlijk even kijken naar die series die jullie hebben ingestuurd. Bij die series horen trouwens ook natuurlijk weer ouderwetse liedjes. Hè? En die zijn er ook genoeg. Dit was ooit het Nederlandse antwoord op ABBA. Ja, in 76. Dit is Champagne. Mensen uit Amsterdam en Rotterdam.

Het is een belangrijk keuringspunt volgens mij, hè, dat Efsa Midnight. Dan moeten er geen gekke dingen gebeuren, anders ben je toch mooi in de aap gelogeerd, zeg maar. Dit is Radio West. Je hoorde daarvoor overigens nog Champagne. En daar wilde ik nog over zeggen dat ze eigenlijk... Zij waren het antwoord, het Nederlandse antwoord op ABBA. Het grappige is alleen dat ze hebben maar met één plaat echt succes gehad. En ze zijn ook in 1981 uit elkaar gegaan. Maar toen ze succes hadden, hadden ze ook echt succes. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat was echt waanzinnig. En nou, er is ooit een mooie documentaire over gemaakt. Ik weet niet of je die nog kunt vinden, maar daar hoor je die mensen dus ook praten over dat succes. En ja, dat ze eigenlijk geleefd werden. Een beetje het verhaal van Avicii, maar dan zeg maar avant la lettre. Zullen we eens even kijken naar series? Kijken of jullie nog leuke series terug zouden willen zien. Toch altijd leuk om op zaterdagmiddag even in de historie te duiken. Ik zag Bonanza, zag ik. John wil Bonanza terug met Michael Landon. En Ivanhoe, ja, Roger Moore speelde daarin, dat klopt, ja. Dat ook nog zo'n, met Rutger Hauer, hoe heette dat? Floris heette dat natuurlijk, ja. Tim Dover helpt mijn handje, die zegt, ja, die andere gekleurde jongen was Webster, een kleine jongetje, veel te met soort dwerggroei natuurlijk. Arnold was altijd, we're talking about Willis. Maar deze Webster was inderdaad ook grappig. Een hele grote, oud-American voetbalspeler als vader, dat weet ik nog wel, als adoptievader. Tim zei ook, Webster, om even te helpen. En Jan zei ook al, Webster, ja. En er was ook nog iemand die even terugkwam op het vakantieverhaal van het vorige uur. Dat was Sam, die zegt, ja, ik ga binnenkort een hele mooie treinreis maken met de Orient. Heb ik ook wel eens naar gekeken, Sam. Helaas niet meer met de klassieke trein naar Istanbul, met veel stops in verschillende landen. En in de 90's kan ik me nog heel goed herinneren het liedje Nena Nana van Vaya Condios. Nou, ik zal eens kijken of ik die straks voor je kan draaien. En over dansen en weggaan in Hoge Mierde, waar het ook mag zijn, was er één keer iets heel speciaals voor de kinderen. Een pyjama-disco met typische begin-90s hits. Ja, dat is een andere generatie. Hij was toen 6 of 7 jaar. Nou, leuk in elk geval om dat mee te krijgen als er nog meer van dit soort leuke verhalen zijn. En als er dus series zijn waarvan je denkt, nou, daar zou ik wel nog een seizoenetje van willen meepakken. Of misschien maar 1 aflevering, hè, want dat kan ook. Destijds was het natuurlijk gewoon week en niet elke dag. En zeker niet vooruitkijken. Laat het even weten. 070-307-8080. Ronald@omroepwest.nl. Vorige week twijfelde ik toen ik het programma van Sjaak Bral deed of ik 2 smartlappen zou draaien. Ik ben toen uiteindelijk gegaan voor Jantje Koopmans. Ik ben gestopt met roken omdat die wat meer schurkte tegen de actualiteit. Maar dan hield ik er dus 1 over die ik best tegengekomen en waarvan ik dacht, oh, maar die heb ik vroeger thuis heel veel gehoord en die kan ik je toch niet onthouden. Dat is deze. Danny Carlo. Zing even mee. Dat schijnt goed te zijn voor de scherpte ook trouwens.

0: Hier is tussen hemel en aarde. Alan Parsons Project en Eye in the Sky. En dan wordt er toch een beetje toezicht gehouden op dingen die wij doen. En daarom komen dingen uiteindelijk natuurlijk toch altijd aan het licht. Ook al heb je het nog zo stiekem gedaan. Er is natuurlijk iemand die op dit moment waanzinnig onder vuur ligt. Nog meer dan de Amerikaanse president. Zijn nog vrienden ook, geloof ik. Dat is de FIFA-voorzitter Infantino. Er is natuurlijk nu weer een nieuw verhaal. Hè? Het was allemaal al met dat verkopen van die aandelen van dat WK en zo. En nu zijn er weer geruchten over een affaire met een UEFA-medewerkster. Dat hebben ze in Engeland weer aan het licht gebracht. Hij zou een affaire hebben gehad in zijn tijd als secretaris-generaal bij de UEFA. FIFA heeft natuurlijk alweer, dat zeggen ze altijd, wij categorisch onwaar. Ja. Van het is wel dat UEFA bevestigt dat de vrouw waar het over gaat bij haar vertrek een bedrag met 6 cijfers heeft meegekregen. Zou hij er even goed geregeld hebben? Ja, zegt de bond, dat was voor de masteropleiding. En alles ging via de toenmalige regels. Maar ja, die werden min of meer bepaald door Infantino destijds. Dus ja, nou goed, het komt er nog even bij, bovenop. Maar een andere onthulling over een voetbalbobo. Die gaat nog meer ellende opleveren. En niet alleen daar waar het gebeurd is. Dat is namelijk in Zuid-Korea. Die bond daar, die is diep door het stof moeten gaan. Dat is een onthullingsschandaal. Ouder onderzoek, dat weliswaar wel, van het ministerie van Sport. De bond heeft in 2011 en 2012... wel heel veel dingen gedaan om buitenlandse scheidsrechters in de watten te leggen. Ja, daar gingen ze heel ver in. WK, Olympische kwalificatiewedstrijden. De bond bepaalde, of betaalde eigenlijk, voor entertainment, voor de arbiters. Ja, dat kun je natuurlijk. Je kunt naar André van Duin gaan, nou, die heb je niet in Korea, maar zoiets. Je kunt ook naar massagesalons met Happy End. Dat is het inmiddels wel duidelijk. En ja, officiële excuses. De huidige medewerkers wisten nergens vanaf. Ja, ook al een inval geweest eerder deze week. Daar was alweer een fraudegevalletje bekend geraakt. Maar het bijzondere is natuurlijk wel dat die scheidsrechters die daar destijds geweest zijn, die hebben natuurlijk ook vrouwen. En die lezen dit ook. En dan is het toch even een ander weekend als dat je van tevoren had voorspeld. Hè? Ja. Even geen ontbijt op bed. Nee, kom maar even eerst met hele duidelijke uitleg.
1: Ja, toch? Ja.

Elton John en Dua Lipa en The Cold Heart. In het volgende uur van deze show hebben we natuurlijk ook weer dubbel en dwars. En ik wil het eens aan jullie laten. Hebben jullie een idee wie je zou willen horen in dubbel en dwars? Oftewel twee artiesten en of twee platen van één artiest. 070-307-8080. Ja, ik ben heel benieuwd. En ik draai ze dadelijk in.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
8: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: In Weipoort is het 26 graden en in Sluipwijk ook. Veel zon, af en toe een wolkje en weinig wind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de glastuinbouw onderzoeken hoe tuinders aan extra water kunnen komen vanwege de droogte. Een van de mogelijkheden is om zoet water met tankwagens van buiten het gebied aan te voeren. De politie heeft op last van de burgemeester de blokkade van klimaatactivisten op de A12 in Den Haag beëindigd. Omdat de meeste demonstranten niet uit zichzelf vertrokken, zijn ze één voor één van de weg gehaald. En bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken en zijn 4 verdachten aangehouden. Er wordt onderzocht of de inbraak te maken heeft met de vondst van ruim 1 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En na de reclame muziek van BZN. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
20: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
21: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: liedjes dat je hoort op de radio staat in geen verhouding tot de populariteit van BZN, vind ik eigenlijk altijd. Een of andere manier is dat toch niet, wordt dat niet breed gedragen of zo. Ik weet niet precies wat het is. Het grappige is wel dat als mensen uit Volendam komen, is hier in een van het programma, dan wordt er direct begonnen over de palingsound en zo. Gisteren ook weer, ik zat te kijken naar een... ik kijk wat vooruit, dus ik zal geen spoiler doen, maar... Ik zat te kijken naar BNB Vol Liefde. Er zit natuurlijk een meisje in uit Volendam, Max. En dan gaat het op een gegeven moment over... Ja, wat voor muziek hou jij? Jij zeker van Jan Smit, hè? Daar begint het mee. Toevallig vindt ze dat wel leuk. Maar daar valt ook de palingsound weer. Terwijl dat meisje denkt, ja, de palingsound. Het zal allemaal wel. Goed, Mon Amour van BZN, De Liefde. De Liefde zou vandaag een hoofdrol spelen. Ik denk dat alle programma's ermee waren uitgepakt. Als het had gekund. Want... Grote showbizvraag van vandaag. Trouwt Cristiano Ronaldo nou wel of niet met Georgina Rodriguez? Er wordt natuurlijk al wekenlang van alles geroepen. Zaterdag 8 augustus, dan is het zover op Madeira. Daar waar zijn wiegje stond. De droombruiloft met de kathedraal, luxe feest. Alleen, het stel heeft die datum zelf nooit bevestigd. En de laatste dagen kwamen er vanuit de familie van Ronaldo vooral ontkenningen. Nou ja, kijk eens om je heen. Kijk eens in het nieuws. Er is niks. Er is nog helemaal niets te zien van die bruiloft. Die, nou ja, die zou heel Madeira toch een beetje op z'n kop moeten zetten. Dus mocht Ronaldo vandaag toch nog in smoking verschijnen... dan hebben ze het knap geheim gehouden. En dan zal het waarschijnlijk toch op een andere plek zijn. En dan is het ook niet zo'n heel groot feest. Dan is het misschien in het geheim. Je weet het niet. Dan is het wel heel erg in het geheim. En heel klein ook. Nou, ik wilde dat toch even met je doornemen, omdat ja, het ging daar toch de afgelopen weken heel erg over. Miljoenenring, nou ja, noem het maar. Wij hebben zometeen de dubbele dosis. Ik zal het even uitleggen, want Jan stuurde mij een berichtje. Ja, George Michael en papa was de Rolling Stone. Maar dat is niet allebei van George Michael natuurlijk. Ofwel, ja, Killer. Nee, Killer was dat, ja. Nee, ze moeten wel van één artiest zijn, twee liedjes. Maar gewoon van één artiest. Dus twee liedjes van ABBA, twee liedjes van Fleetwood Mac. Wie kan ik voor jou noteren? Laat dat even weten. 070-307-8080. 070-307-8080.
1: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.
2: Ga allemaal eens op je remote zitten en luisteren.
1: Oké.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Bitte, Fox!
2: Een House am See. Gaaf nummer, hè, is dit. Ik kwam van de week weer tegen. Ik denk, ja, waarom zou ik hem niet draaien? Ja, kan toch gewoon. Even op Radio West, daar luister je naar. Dit is zaterdagmiddag met, waarbij volgende week normaal gesproken natuurlijk het voetbal weer gaat beginnen. Hè? Want de tweede divisie is ook weer van plan om te beginnen. Maar kijk even op onze site omroepwest.nl. Daar staat een verhaal over ja, wat de droogte doet met de voetbalvelden waarop gespeeld wordt. En dat daar dus nog wel wat twijfel is of er daadwerkelijk begonnen kan worden. Want er mag niet gesproeid worden. Nou, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je de opening zou moeten uitstellen. Ik weet niet wat er van de week gaat vallen, hoor. Dus het kan allemaal een storm in een glas water zijn. Maar lees het even, als je het leuk vindt. Er worden wat mensen in geciteerd. Dus omroepwest.nl of de app van Omroep West. En als je toch zo met West bezig bent, Radio West is er vanavond weer bij als ADO Den Haag terug is in de Eredivisie. De eerste wedstrijd van het seizoen is een busreis naar Alkmaar. Je hoort de wedstrijd live op Radio West. Zoals je alle wedstrijden live hoort op Radio West dit seizoen. En het is vanavond vanaf 9 uur te doen. Dus dan begint het eerste duel. Eens kijken of ADO zich kan handhaven dit jaar in de Eredivisie. De visie na een paar jaar weer terug, dus op het allerhoogste niveau. Nu toch zo lekker aan het aankondigen ben. Weet je dat Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, morgen te gast is in de studio van Radio West. Ik zag net Kees Subier al met een stofzuiger er doorheen gaan. Dat moet natuurlijk allemaal wel piekfijn in orde zijn. Patrick van Houten was de ramen aan het zemen. Ja, het is allemaal klaar voor Jan van Zanen. Hij komt bij Tess Merloos een chansontip toelichten. En dat is tussen 2 en 4. Dus dat is leuk. Ja, toch? Ik wist niet eens dat hij van chansons hield. Maar dat weten we dan nu. En het is leuk dat hij dat live komt doen. Heerlijk. Ja, dat is op de radio morgen. Maar je had hem toch wel aanstaan, dus je pakt dat vanzelf mee. Dit is Eternal op Radio West.

weken heeft hij bovenaan gestaan in de Nederlandse hitlijsten destijds. Billy Joel, Good Night Saigon. Je krijgt er gewoon kippenvel van als je luistert naar de tekst. En ja, je waant je eigenlijk in een wat verwaarloosd militair uniform ergens in de tropen om te vechten zonder dat je eigenlijk weet wie goed is en wie slecht. Maar we hebben beloofd met z'n allen ten onder te gaan. En dat doen we dan ook. Dit is Radio West. Ja, toch wel even de vrolijke noten weer bijpakken. He, we zitten niet op de radio om te huilen. Het is een mooie zomerdag geweest vandaag. Nou ja, die is nog wel bezig. Je kunt ook nog wel lekker een beetje afkoelen straks. Want vannacht gaat het richting 13 graden. Dat betekent dat de avond volgens mij gewoon prima te doen is. Misschien moet je zelfs wel, als je gaat loungen, Scheveningen, Keizijn of zo, dat je Noordwijk, Katwijk, ik kan er nog meer noemen, dat je even een vestie meeneemt. Maar dat weet ik niet of dat echt nodig is, hoor. Kan namelijk door een zeewindje wel ietsje koeler zijn. Morgen dan hebben we weer een wat naderende... Nee, de FOB. Morgen warmt het gewoon verderop. Ja, na een relatief koele nacht van 13 graden. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. We kunnen gewoon lekker slapen vannacht. Heerlijk, man. Morgen wel wat warmer. 28, 29 graden. 30 zelfs in de stedelijke gebieden. Er is meer bewolking. Dat houdt dan die warmte vast natuurlijk. Maandag hebben we een tussendag. Echt een tussendag. Middagtemperatuur van 23, 24 graden. Slap regenfrontje. Noorden van het land. Kans op wat millimeters regen. Het is allemaal millimeterwerk, hè. En dan, dinsdag, dan klaart het allemaal weer op. En dan gaan we daarna ook weer naar de 30 graden. Ja, even kijken. Woensdag tot en met vrijdag. Hoogzomers wordt het genoemd door de mensen van de Weerexpert. En op donderdag kunnen we uitkomen op 35 graden. Ja, en wat betreft die tuinen en die start van dat voetbal en nou ja, alles eigenlijk, het feit dat het gewoon gorddroog is op dit moment. Ja, dat blijft aan, want het blijft droog. En dat is problematisch gezien het huidige neerslagtekort. Maar goed, dan weet je het wel. Het zijn de klanken die horen bij de zomer. En

0: onderuit. Maar niet op de radio. Bruno Mars en On My Soul. Wat een lekkere liedjes heeft hij gemaakt. En ik had er gisteren nog met iemand over. Die Bruno Mars, die kan altijd eigenlijk, hè? Is generatieoverschrijdend, vind je niet? Hij is natuurlijk iemand van nu. Maar mensen van 40 jaar geleden vinden dit ook geweldig. Ja, zo werkt dat wel. Dit is Radio West. Het is 5:10. De soep is inmiddels al opgediend. Ik hoop wel in je favoriete kom, want dat werkt natuurlijk hetzelfde als met koffie. Het schijnt dat koffie extra lekker smaakt als die ook in een vertrouwde mok zit. Dus in je favoriete mok, dan heb je eigenlijk heerlijke koffie. En in je favoriete mok, dat heeft onderzoek uitgewezen, schijnt die dan nog eens extra lekker te smaken. Dan heb ik hier mijn favoriete mok staan hier in de radiostudio, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb die koffie nog niet aangeraakt. Die is natuurlijk nu ijskoud geworden.
1: 2 platen, 1 artiest.
2: Dubbel en dwars.
0: Ja, we hebben Marijke vandaag. Marijke heeft een appje gestuurd. Nou ja, als je dan toch iets zoekt voor dubbel en dwars, dan zou ik Whitney Houston aanraden. En daar, dan is de keuze reuze natuurlijk. En ja, Whitney Houston misstaat nooit op een zaterdagmiddag. Dus zeker naar geluisterd en ook ingevuld. Dus Marijke, zet hem harder.
2: 2 platen, 1 artiest.
1: Dubbel en dwars.

0: Justin op Radio West. Hier in de dubbele dosis, zeg maar. Dubbel en dwars. Je hoorde twee liedjes van haar. Het advies van Marijke. Dankjewel, Marijke. Leuk dat je dat met ons wilde delen. Ja, beetje dikke vingers, hoor. Bijna aan het einde van deze show, trouwens. Als je nog een grappig verhaal wil lezen, dan moet je even naar onze site gaan, omroepwest.nl. Dan zie je dat de politie is getroffen door een inbraak, omdat mensen spullen die in beslag wilden nemen weer wilden stelen. Een soort vicieuze cirkel is dat.
1: Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold?

Johnny Guitar Watson en A Real Mother for You. En daarmee kwam er ook een einde aan deze zaterdagmiddag met voor zaterdag 8 augustus. Ik heb nog even gecheckt voor de zekerheid, maar inderdaad, betaald voetbal begint dit weekend alweer. Dus je hoort vanavond de ADO vanaf 9 uur op Radio West. Maar het amateurvoetbal, en dat is het niet natuurlijk, dat is ook een soort profvoetbal, semi-profvoetbal. Tweede divisie en derde divisie begint inderdaad volgende week. Dus dan hoor je hier Radio West Sport tussen 2 en 5. Voor mij komt er dan een einde aan een lange serie. Leuk dat jullie de zaterdagmiddag met mij door hebben willen brengen. Dat vind ik altijd buitengewoon gezellig. En ik hoop dat we elkaar snel wel weer een keertje ergens zullen spreken. Vast en zeker wel ergens op Radio West, denk ik. Zullen Barbara Streisand het nog even doen? A Woman in Love. Als jij dat toch bent, ben je spekkoper op dit moment, hè? Sta lekker naar buiten, drink wat en heb een prettige avond. Tot de volgende.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Neem Teres om op in je testament. Kijk op teresom.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager. waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: away to heaven.
1: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Vanavond is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: AZ ADO Den Haag, vanavond om 9 uur.
3: Op 89.3 Radio West.

0: je hoop ze.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proef liggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein De Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
13: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus. Natuurlijk op Radio West. That's right.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Nu bij Dirk, Red Band Bytes. 99 cent. Ja, 99 cent.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
15: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
16: Omroepwestadverteren.nl.
17: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Vanavond is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, vanavond om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm. En vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heb je ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in het eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Boomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Radio West Sport.
8: Den Haag na 1913 dagen weer terugkeert in de Eredivisie. Dat was de datum die niet fantastisch was. Ergens in 2021, laten we dat maar snel vergeten. Veel belangrijker is die datum eerder dit jaar, 17 maart 2026. Een 1-0 overwinning op Jong FC Utrecht. Dat betekende toen dat ADO weer promoveert naar de Eredivisie. En daar wacht vandaag een hele moeilijke tijd. best gelijk op de eerste speeldag, Menno Schilder.
9: Ja, zeker. Goedenavond, Gert. Maar het is wel een prachtige uitdaging meteen voor ADO. AZ, waar natuurlijk de druk ligt. AZ verpletterde PSV vorige week in de Johan Cruijffschaal met 4-0. Maar juist daardoor zal waarschijnlijk alles een beetje daar liggen. En liggen er voor ADO juist misschien kansen om zichzelf te laten zien. Met een voluitvak die nu de geel-groene vlaggetjes in de lucht aan het zwaaien zijn. Bijna voluitvak voor deze eerste speelronde AZ-ADO. Het is echt wel een potje om naar uit te kijken, vind ik, Gert.
8: Ach, heerlijk. Sowieso de nieuwe omstandigheden natuurlijk voor ADO Den Haag. Na 5 jaar weer terug in de Eredivisie. En gelijk hier bij een club die de laatste jaren natuurlijk in de top 5 meedeed. Eigenlijk hoger wil, maar telkens er niet helemaal terecht komt. Europees voetbal speelt natuurlijk. En nu ook gewoon kan pronken met de eerste prijs van het seizoen. De Johan Cruijffschaal. Hij staat daar mooi. Waar de spelers nu uit de catacombe gaan komen. Je hoort een beetje dat geklop uit de boksen komen. En dat betekent ook dat de spelers langzaamaan zich klaarmaken om het veld te betreden. De lampen gaan aan en uit. Er komt weer muziek. Links in de hoek. Zoals je al zei, Menno Schilder. De vlaggen in het uitvak. En nu wordt er afgeteld. Gaat AZ en ADO Den Haag, de spelers daarvan, het veld opkomen. Ja, het is wel een momentje, Menno, toch?
9: Ja. Absoluut, met de muziek die nu uit de boksen schalt. Wat tevens ook de goaltune is van AZ. Hopelijk gaan we die niet vanavond te vaak horen voor ADO. Ja, we hebben het er natuurlijk best wel veel over gehad in de voorbereiding. Er wordt ook wel veel gesproken over ADO. Dat ze mogelijk misschien zelfs al kandidaat voor de middenmoot zouden kunnen zijn. Nou, het is allemaal heel optimistisch. Het is in ieder geval met een positief stemgeluid. Vanavond de eerste echte test. Hoe staat de ploeg van Robin Peter ervoor? Want Gert, jij weet ook, ADO heeft een ploeg op het veld staan met veel jeugdigheid en weinig echte eredivisieervaringen.
8: Het is praktisch gezien eenzelfde ploeg als vorig jaar. Eigenlijk maar één nieuweling in de basis. Dat is Yannick Eduardo. Hij staat in de punt van aanval. Vorig jaar bij Dordrecht verloren gemaakt natuurlijk. 23 wedstrijden gespeeld, 12 doelpunten, 5 keer een assist. Het leverde een transfer op naar Hoffenheim, maar daar direct weer verhuurd aan ADO Den Haag. Ik denk dat dat een goede is daar in de punt van de aanval. Verder dus dezelfde naam als vorig jaar. Wel een wat andere opstelling. Want natuurlijk is bekend dat Jari Vlak is vertrokken. De aanvoerder naar Castellón, tweede divisie in Spanje. Ja, heeft daar getekend voor een 3-jarig contract. De nieuwe aanvoerder is Terrell van Mieghem. Staat ook voorin. Net als Jalen Hawkins hebben we gelijk de voorhoede gehad. Even voor de volledigheid de opstelling van ADO Den Haag. Met Kylian Nkema onder de lat. Achterin Mulder en Waam centraal. Linksback staat Silla. En de rechtsback is Milan Hokke. Vorig jaar en centraal achterin en linksback. En nu dan weer rechtsback. Net als vorige week in de oefenwedstrijd tegen Astros Tripolis. Wedstrijd die trouwens in een 0-0 gelijkspel eindigde. Op het middenveld nog de namen van Finn de Bruin. Hij mocht absoluut niet weg deze zomer. Moest bij ADO blijven. Nou, nu blijkt waarom. Staat ook gelijk in de basis. Op 10 Evan Rottier. Vorig seizoen 8 doelpunten heeft hij gemaakt. Laten we hopen dat hij dit seizoen ook wat aan toe kan gaan voegen. En ja, op de plek van Jari Vlak, Juho Kilo. En in de voorbereiding deed hij dat eigenlijk heel erg sterk.
9: Sowieso deed ADO het in de voorbereiding fantastisch als je kijkt naar alle resultaten. Veel overwinningen, weinig teleurstellende resultaten. En je ziet meteen ook wel weer een beetje dat Peter heeft natuurlijk die vastigheden in zijn ploeg geslepen. En wat je net al zei, Gert, veel spelers die ook vorig seizoen aan de aftrap stonden. Dat kan natuurlijk wel voor de continuïteit best wel wat geven. En ADO heeft de eerste slag voor de aftrap al gewonnen. Dat is namelijk de TOS.
8: In de eerste helft gaat gespeeld worden richting het uitvak.
9: En AZ vooral niet naar de...
8: Precies. Ja, dat is gunstig voor ADO Den Haag. Het is de wedstrijd die onder leiding staat van Erwin Blank. En is begonnen terwijl de muziek langzaamaan nog even uitgezet moet worden. ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Cambuur kreeg al een heel hartelijk welkom van Excelsior gisteravond. 4-0 werd het maar liefst voor de ploeg uit Rotterdam. Laten we hopen dat dat leed ADO bespaard blijft. Ja, en er zijn een aantal kenners die ADO inschatten als de verrassing van het seizoen. Waaronder Aad de Mos. Hij zei, ja, ADO gaat wel stunten en een puntje pakken hier in Alkmaar. Nou ja, dat zou toch wel een mooie start zijn van de competitie. Want we hebben het er al over gehad. Het is toch wel een hele sterke ploeg, dit AZ. Dat onder leiding staat natuurlijk van Leroy Echtot. Als ADO Den Haag hier gelijk de eerste aanval heeft in de wedstrijd. Rottier met het schot raakt hem niet goed. Toch een wat benauwde redding van Jari de Busser. ADO nog altijd aan de bal mee. Gaat nu over de achterlijn. Eerste hoekschop is een feit. Dat is een serieuze kans gelijk na 40 seconden.
9: Nou ja, duidelijk. Dat had gewoon 0-1 moeten zijn. Binnen 40 seconden enorme kans voor voor Rottier. Die staat helemaal vrij rond de 11 meter stip. Krijgt hem ook precies op een presenteerblaadje aangereikt. Moet die bal dan eigenlijk beter raken dan hij doet? Doet hij niet? Hobbelt een beetje achter zijn rechtervoet langs. Dan is de redding van de nieuwe keeper bij AZ ook niet al te florissant. Komt er dus nog wel een corner aan de linkerkant. Dat is dus de eerste na ruim een minuut voetballen. Dat gaat dus richting het uitvak dat nou voor 90% ongeveer gevuld is. En dan gaan we kijken of ADO gevaarlijk kan worden met die corner. Die wordt kort genomen door Kilo. Die krijgt hem nu terug. Nou, alle tijd om hem maar eens goed voor te trekken. Daar is in de 5 meter bijna de volgende kans. En we gaan weer een corner krijgen.
10: Ja, niet helemaal lekker weggewerkt. Bijna denk ik nog even aan een eigen doelpunt. Als een van de verdedigers van AZ de bal niet helemaal lekker raakt. Hij ziet hem over de achterlijn gaan. Dus naast de doelpalen betekent dat Kyo Kilo het opnieuw mag gaan proberen. Een minuut en 44 seconden op de klok hier in Alkmaar. Kilo gaat zijn pas afmeten. Rechterhand gaat omhoog. Maar de scheidsrechter Erwin Blank gaat eerst even een verhaal halen daarbij de aanvoerder. De nieuwe aanvoerder van ADO Den Haag, Terrel van Mieghem. Vorig jaar natuurlijk aanvoerder nummer 2 achter Jari Vlak. Nu de eerste aanvoerder. Kilo gaat nu de hoekschop trappen. Dit keer lang. Wordt weggekopt bij de eerste paal door Max Meering. Dat betekent dat Jalen Hawkins erachteraan kan rennen. Hij heeft de bal op het middenveld.
9: Dik 2 minuten. Een enorme kans voor ADO dus meteen al. Dat had een droomstart kunnen zijn. Werd het niet via Rottier. Maar ja, het is niet voor niets dat heel veel kenners ADO natuurlijk wel als een van de verrassingen misschien wel dit seizoen neerzetten. Dat heeft alles te maken met de grote overmacht die ADO ook in de eerste divisie vorig jaar had. 89 punten met een speelstijl die behoorlijk aansprak en waar ADO het heel veel tegenstanders mee lastig maakte. Nu de bal in de diepte bij Rottier. Komt Jari de Busser zijn goal uit. Het ziet er allemaal een beetje zenuwachtig uit vanuit Alkmaarse kant. Het is een goed begin van ADO.
10: Zeker 2,5 minuten op de klok, maar nu is het toch echt AZ dat de aanval op zoek met Rosangelo Daal. Kan daar gelijk Max Meerdink gevonden worden, maar gaat Pascal Mulder ermee vandoor. En dan heb ik het over de bal natuurlijk. Op het middenveld raakt hij hem kwijt. Maar hij wordt daar dusdanig in de weg gezeten door Meerdink. En onder andere ook nog op het middenveld Kees Smit. Iemand van wie we misschien toch niet hadden verwacht. Ergens vorig jaar dat hij dit seizoen nog in Alkmaar zou spelen. Dat er wordt gefloten voor een vrije trap. Die wordt genomen gelijk door ADO. Dat de bal heeft achterin. Links nu met Silla. Silla, lange haal naar voren. Yannick Eduardo gezocht. Daar is opnieuw de doelman. Jari de Busser die eruit komt. Is daar net op tijd. Anders had Eduardo de spits die vorig jaar dus nog voor FC Dordrecht speelde en daar veel doelpunten maakte. En misschien wat mee kunnen doen. Dat is niet het geval. ADO heeft de bal achterin met Pascal Mulder.
9: Het zijn een paar waarschuwingssignalen die ADO richting de helft van AZ geeft. Terwijl Mulder nu in de eigen 16 meter de bal heeft. Krijgt hem terug van de keeper Nicky Jema. Raakt niet onder indruk. Ook niet van het storende werk van Meerdink. Dus heeft hem nu in de 5 meter dan maar weer de diepte zoeken. Dat zie je in die eerste 4 minuten al een aantal keren gebeuren. Dat die bal met veel diepte op de snelle Eduardo wordt geplaatst. Om te kijken of het daar gevaarlijk kan worden. Maar nu AZ, omdat ADO wat spelers voor de bal had. Richting de 16 meter. Moet er een groen-gele even terug. Komt daar de voorzet. Het schot in de korthoek. De redding van Nicky Jema. Dat was de eerste keer dat AZ gevaarlijk was.
10: Patachi was het met een inzet vanaf de linkerkant in het 16 meter gebied. ADO krijgt nu de inworp tegen. Het is een meter of 16 bij de achterlijn vandaan. AZ gooit hem terug naar achteren. Daar is dus de bal bezit met Louis Schouten. Gaat naar de rechterkant. Daar staat Wouter Goes. Wouter Goes op de helft van ADO Den Haag. Gaat de bal even naar voren. ADO dus in de achteruit. Jalen Hawkins die nu in verdedigend opzicht even moet gaan helpen. AZ werkt de bal weer terug naar de eigen helft. Daar is het dan opnieuw Louis Schouten aan de bal. Krijgt daar de hulp vanaf middenveld van Peer Koopmeiners. ADO zet druk op AZ. Weet de bal nog niet te veroveren. Het is nu Jari de Busser met de lange trap naar voren.
9: Het is alsof ADO 2 maanden in een soort kooi heeft vastgezeten. En dat ze stonden te rammelen om eruit te stormen in de eerste paar minuten. Want ze gaan behoorlijk enthousiast van start in het Noord-Hollandse Alkmaar. Met nu Nicky Jema. Die op het moment dat ik dat zeg dan even temporiseert. En even kijkt hoe alles links en rechts staat. Bijna 5 minuten op de klok met een stand van 0-0. Dikke grote kans voor Rottier. Die de bal niet helemaal lekker raakte. Ook niet echt lekker verwerkt door de keeper de Busser. Maar het was voldoende om ADO niet al heel vroeg binnen een minuut op een 1-0 voorsprong te zetten. Terwijl Nicky Jema nog altijd de bal heeft. Dat doet hij een meter of 10 voor de fanatieke zijde. De bandside bij AZ die helemaal vol is. Nou dan toch maar omdat Meerdink gaat storen. De bal diep, weer diep. Richting onder andere Eduardo. Maar AZ neemt over.
10: Ja, ook Jalen Hawkins komt er niet aan. Dat is jammer voor ADO Den Haag. Dat dus inderdaad na 40 seconden al een grote kans kreeg. Even een Rottier die de bal niet echt lekker raakte. Anders had hij inderdaad moeten hangen voor de openingstreffer van ADO. Had een snelle geweest. Maar zover kwam het dus niet. Het is Telstar eerder vanavond gelukt in Nijmegen. Die ploeg heeft gewonnen uit Velsen-Zuid. Hier niet zo heel erg ver vandaan. Een stunt van je welste kan je dat toch misschien wel noemen. ADO is op zoek naar zo'nzelfde stunt. 6 minuten onderweg in Alkmaar in het aanvalstadion. AZ ADO Den Haag toch altijd 0-0. Balbezit voor de thuisploeg. Koopmeijners aan de rechterkant van het veld. ADO stoort, zit in de weg en krijgt nu ook de inworp mee. Het is Sekou Silla die hem gaat nemen.
9: Het doet hij een meter of 10 voor de middenlijn aan de kant waar Leroy Echtel, de coach van AZ, zich ook maar een beetje met het spel gaat bemoeien. Die zal misschien wel een klein beetje geschrokken zijn van het begin van zijn ploeg. En dat is in het voordeel van ADO. Dat is goed uit de startblokken gekomen is. Nu AZ op de helft van de Hagenezen. Maar dan even terug. Patachi, natuurlijk een belangrijke speler bij AZ. Net als bij de Alkmaarders. En de ploeg uit Den Haag zijn er ook bij het rood-wit van AZ. Veel spelers die we vorig seizoen al gezien hebben. Waaronder de Smit, waarvan we verwacht hadden dat hij misschien al weg zou gaan. AZ met een versnelling. Maar Koopmeijners neemt de bal niet goed aan. En dan kan AZ, of ADO beter gezegd, de bal weer overnemen. Niki Ema met de lange haal richting de middenlijn.
10: Yannick Eduardo wordt er niet gevonden. Silla pakt de derde bal op en kan daarmee naar voren. Sekou Silla, de linksback van ADO Den Haag. Ja, een slaande beweging is volgens mij. Dan raakt hij een tegenstander in het gezicht. Dat betekent dat hij naar de grond gaat. Het is Dave Kwakman die daar blijft liggen. Krijgt ook de vrije trap mee. Dat betekent dat Erwin Blank daarvoor dus heeft gefloten. Het is Eduardo die niet echt haast maakt, zeg maar, om de bal terug te krijgen bij AZ. Maakt niet zo heel veel uit. Wouter Goes mag de vrije trap op een iets andere plek gaan nemen. Bal zit achterin. Linksback heeft hem bij AZ. Daar 3 spelers van ADO Den Haag in de buurt. Dat zijn Milan Hokke, Daryl van Michem en Evan Rottier. Het is dus Milan Hokke daar op die rechtsbackpositie die hem iets anders invult dan Van der Sloot dat vorig jaar deed. Hij natuurlijk vertrokken. En ja, Hokke die dat op zijn eigen manier invult, deed hij dus ook tegen de Griekse ploeg Astras Tripolis vorige week in de oefenwedstrijd, die het 0-0 eindigde. Het is een wat onwennige plek, zei hij ook, na afloop van die wedstrijd voor hem. Ik ben ook benieuwd hoe hij het in gaat vullen vandaag. In de eerste 7 minuten is het toch niet onaardig hoe hij daar staat. Aan de andere kant ook nog niet heel erg veel gevaar gezien van AZ.
9: Nee, ja, AZ is 1 keer gevaarlijk geweest. Een beetje met Patachi, misschien schot in de korthoek, maar die werd goed gekeerd door Niki Ema. Nu kan ADO er in de counter weer vandoor. De diepte ingestuurd. De Busser die is al heel vaak ver uit zijn hok geweest. Niet helemaal zijn thuisbasis, maar dit lost hij rustig op. Tot applaus van het Alkmaarse publiek. En dan gaat de bal naar Patachi. Zitten we snel aan de andere kant. Aan de rechterbuitenkant richting de 16 meter. Probeert hij met buitenkant voet. Maar er staan 2 spelers van ADO, waaronder Silla, voor. En dan krijgen we de eerste Alkmaarse corner aan de rechterkant. Ik denk dat het stadion voor 85% ongeveer gevuld is. Gewoon een goed vol huis. En dat is voor heel veel ADO-spelers natuurlijk ook even wennen en nieuw, hè?
10: Ja, lekker sfeervol inderdaad in wat grotere stadions. Dat is natuurlijk ook wel mooi, het stadion van ADO zelf, waar toch 15.000 man in kan. Natuurlijk vorig seizoen, zeker in de tweede seizoen, zelfs ook telkens uitverkocht. Dus dat is al mooi om te zien. Waarschijnlijk is dat dit seizoen ook zo. Sterker nog, de seizoenskaarten zijn harder dan ooit gegaan. En dan heeft ADO ook nog de goedkoopste seizoenkaart trouwens van de Eredivisie. Klein feitje tussendoor. Hoekschop, 9e minuut wedstrijd voor AZ. AZ ADO nog altijd 0-0. Daar gaat een rechterhand de lucht in. Wordt hier getrapt richting Kilian Nikema. Nog altijd eerste doelman van ADO. Bokst hem weg, krijgt de hulp van Eduardo en Jalen Hawkins. Maar het is de bal die alsnog terug wordt gebracht op het hoofd van Milan Hokke. En dan via Rottier kan hier misschien ADO eruit aan de linkerkant met Jalen Hawkins. Jalen Hawkins, Eduardo en Van Michem melden zich daar. Rand 16 meter gebied. Hawkins gaat de 16 in. Zet hem nu laag voor. Daar blijft wel een beetje liggen. En is dit een hoekschop voor ADO Den Haag vanaf de linkerkant. Opnieuw dreigende situatie in de 10e minuut. ADO mag hoekschop nummer 4.
9: Ja, 4.
10: Ondertussen
9: gaan
10: nemen.
9: Ja, binnen 10 minuten. En het valt ook wel op dat ADO veel ruimte krijgt van AZ om in die omschakeling toe te slaan. Ook in deze situatie had het misschien nog wel wat nauwkeuriger uitgespeeld kunnen worden. Waar het niet. Een hoekschop. Gewoon een goede start van ADO in Alkmaar tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd met corner nummer 4 inderdaad. Kilo uiteraard met z'n handen omhoog. Deze corner is wat verder en wat hoger en lang onderweg. Maar nog altijd ADO. En dan is het schot uit de tweede lijn niet gevaarlijk. Gaat ruim over en naast. Gertje zei ADO met de goedkoopste seizoenkaarten. Ja. Maar geldt dat voor het hele stadion?
10: Dat is een goede vraag eigenlijk.
9: Je hoort hem niet. Laat maar. Nee, geld. Nee. Ja, flauw.
10: Ach,
9: ver weg.
10: Ach,
9: ja.
10: Jeetje. Ver, ja, het seizoen ver is weer begonnen.
9: Ja, ver.
10: Het is de eerste wedstrijd. Maar ook moet
9: nee,
10: even inkomen als
9: dat is
10: het
9: waar. Ja.
10: Woordgrappen gaat.
9: Ja, nee. Maar wel, wat je net zei is natuurlijk fantastisch nieuws voor ADO. Want dat betekent ook dat ze in de thuiswedstrijden, en daar moet ADO het denk ik dit seizoen toch ook wel veel van hebben, dat ze daar in eigen huis de punten kunnen pakken. En dan is het toch altijd lekker als je op een vol huis kan rekenen. Koopmeijners heeft de bal. Die heeft hij afgesnoept van Eduardo. En Patachi is wel een handige voetballer. Die brengt hem naar de rechterkant. AZ even in de aanval. Veel spelers nu op de helft van de tegenstander. Daar het schot. Die gaat net naast. Wordt gekraakt van Kwakman. En dan komt er corner nummer 2 uit mijn hoofd voor AZ.
10: Peer Koopmeiners gaat hem nemen. Dan gaat ADO direct weer naar achteren. Alleen ze ontdekte ze even. Kilian Ikema bokste zojuist goed schop vanaf de andere kant weg. Ja, geen sprake eigenlijk van een vertrek van zijn kant. Kilian Ikema. Verder kwam er wel nog een extra reserve doelman. Maar die is alweer geblesseerd aan de enkel. Is er dus vandaag niet bij. Oeh, bij de tweede paal. Daar zit Ikema volgens mij toch wel aardig mis. Deze bal had hij toch wel zijn mis weg kunnen boksen, had ik de indruk.
9: Ja, ik heb het idee dat hij rekende op twee verdedigers die voor hem stonden. Dat een van de twee een weg zou werken. Maar dat gebeurde niet. Ja, en als je een miscommunicatie krijgt, dan kan hij zomaar in een neetje hangen. Gelukkig gebeurt dat niet. Voor ADO is dit gevaar geweken. Na dik 11 minuten. En zien we continu de beide coaches, Leroy Echtold en Robert Peter, langs de lijn staan. En laatst genoemde ziet nu dat deze knappe aanname net niet lukt aan de rechterkant bij ADO van de Bruin. En dus de inworp voor AZ, die hem dan weer terugspelen richting de Busser. Die heeft toch al best aardig wat te doen gehad in de eerste 12 minuten.
10: Ja, inderdaad. Omdat ADO af en toe de lange bal speelt, moet hij dan uitkomen. Is het natuurlijk ook wel belangrijk als doelman dat als je dan 30 meter buiten je goal staat, dat je die bal ook goed raakt en bij een ploeggenoot krijgt. Dan kan je hem van afstand natuurlijk nog om de oren krijgen. Dat is Daryl van Michem wel gegeven. Scoorde vorig jaar natuurlijk in Maastricht vanaf nagenoeg eigen helft. Vanaf een meter of 45 was wel, denk ik. Een prachtig doelpunt in die wedstrijd. Dus in dat opzicht is de Busser gewaarschuwd. AZ in aanval raakt de bal kwijt. 20 meter bij de goal van ADO Den Haag. Eduardo wordt dan gevonden in de punt van aanval. Aanname is niet goed. Dat betekent dat AZ weer over kan nemen aan de rechterkant. Doet het met Dijkstra. Dijkstra dan vervolgens weer de bal naar Kwakman. Dijkstra krijgt hem terug. AZ achterin met balbezit. 13e minuut wedstrijd. Nog altijd 0-0 bij AZ tegen ADO Den Haag.
9: Niet alles lukt wat Eduardo doet in de eerste 13 minuten. Maar hij bevalt me op zich wel tot nu toe. Is veel aanwezig. Gaat achter veel ballen aan. Veel energie. Ja, is natuurlijk ook Hoffenheim gewend. Dat is wel een powerplay club in de Bundesliga. Die altijd heel veel meters maakt. Die hierom bekend staat dat ze heel offensief voetballen. Dus wat dat betreft, ook qua trainingsarbeid al, is Eduardo denk ik wel het nodige gewend. Zal hij misschien ook niet zo heel snel moe raken. De 20-jarige nieuweling bij ADO voorin. Terwijl AZ de vrije trap gaat nemen. Ik kijk even naar beide coaches. Leroy Echtold oogt echt niet tevreden. Dat is de coach van AZ. En Robert Peter, de coach van ADO, die staat er eigenlijk heel rustig bij. Met de handen in zijn zakken. En die ziet in de eerste 13 minuten dat ADO eigenlijk al na 1 minuut op 1-0 had moeten staan via Rottier. Dat lukte niet. Nu de bal richting Meerdink. Dat is een aanvaller van AZ. Maar de bal is weer in de handen. Ben ik Ikema.
10: En zal ik wel tevreden zijn, denk ik. Robin Peter, die aangaf vorige week, ja, toch niet zo heel veel te willen wijzigen aan zijn speelstijl ten opzichte van vorig jaar. Ja, waarom zou je het natuurlijk ook, als je in de KKD daarmee zo gedomineerd hebt en kampioen bent geworden, bent gepromoveerd. Aan de andere kant zei je ook, ja, we moeten wel per wedstrijd afwegen of we het iets rustiger aan moeten gaan doen tegen tegenstanders als bijvoorbeeld AZ. Nou ja, dat is niet gebleken, maar de grotere tegenstanders in de Eredivisie natuurlijk, waar je zeker weet dat je de wedstrijd eigenlijk niet kan domineren. Dus in dat opzicht is het interessant om te kijken naar hoe ADO zich gaat opstellen in dit seizoen tegen verschillende tegenstanders. Tegen AZ gaat het in het eerste kwartier van de wedstrijd niet onaardig. Want nou ja, de grootste kans van de wedstrijd was het misschien wel, die van Rottier in de eerste minuut. Maar na 14 minuten is er nog altijd niet gescoord. Gelukkig voor ADO ook niet door AZ.
9: Nou ja, AZ is ook totaal niet gevaarlijk. Gewoon een schotje van Patachi in de korte hoek. Maar dat was niet al te lastig voor Ikema, die de bal nu naar de linkerkant van het veld speelt. AZ neemt over op eigen helft. Koopmeiners, een van de belangrijkste spelers bij AZ, net als Smit. Ze zijn er allebei nog. De vraag is voor hoe lang. ADO heeft er vanavond in ieder geval nog wel last van. Maar het zou zomaar kunnen dat die twee deze maand ook nog wel her en der wat interesse gaan krijgen. ADO plooit nu een klein beetje terug. Wacht AZ op. Bal naar de rechterkant richting Goes. Die heeft bijgetekend bij AZ. Die geeft de bal nu naar zijn collega achterin. Rottier gaat een beetje storen. Gaat hij samen met Eduardo doen. En Rottier gaat maar eens kijken wat er bij de Busser te halen valt. Of hij zenuwachtig te maken is. Antwoord is nee, want AZ blijft rustig. Nou ja, voorlopig dan. Die bal is weer terug bij de Busser. Weer het storende werk nu van Kilo. En de bal over de zijlijn. Jazeker, dus dan heeft dat storen toch werk gehad.
10: Die Kilo die gaat ver mee naar voren. Ja, in deze nieuwe
9: heel ver.
10: Rol, waar hij vorig jaar eigenlijk vaker een derde centrale verdediger was op 6. Nu die positie van Jari Vlak heeft overgenomen, kan hij wat verder naar voren. Het is leuk om te kijken naar Juho Kilo. Heerlijke voetballer, goede spelverdeler. En in deze toch iets wat andere rol toch ook een genot. En daar op middenveld echt een uitstekende speler voor ADO Den Haag. Zijn contract is ook verlengd. Deze zomer tot 2029. Plus een optie. Dus dat is allemaal goed nieuws. We hoorden zojuist in de perskamer. Was jij dat niet? Die zei misschien dat er nog een andere club zou kunnen komen voor hem. Maar dan zal er toch wel naar de portemonnee gekeken moeten worden. Met een contract dat dus nog 3 jaar geldig is.
11: Ja, kijk, het voordeel is, hij maakt natuurlijk heel veel meters. Dus zeker, hij is overal bij. En zeker in de Eredivisie is het steeds belangrijker dat je fysiek sterk bent. Dat je heel veel kan lopen op het veld. En dat wordt steeds de meters die in de gym worden gemaakt. En de minuten en de tijd, dat weegt allemaal mee. Het wordt gewoon steeds fysieker, het topvoetbal. En dus is het belangrijk om ook op dat vlak mee te kunnen. Nou, dan kun je zeggen dat Kilo dat zeker kan. ADO achterin raakt niet onder de indruk. Patachi gaat wel even storen, maar Waam is daar zeker niet van onder de indruk. Speelt de bal naar Silla. ADO blijft eigenlijk heel rustig. Geeft vooralsnog helemaal niets weg in Alkmaar. En had na 16 minuten dus op een 1-0 voorsprong moeten staan via Rottier. Dat lukte niet. Maar ADO kan prima terugkijken op het eerste kwartier bij de terugkeer in de Eredivisie. AZ heeft overgenomen. Dat doet het halverwege de helft van ADO. Patachi even kijken naar zijn 4 ADO-spelers omheen. En uiteindelijk is de bal weg.
10: Het is Finn de Bruin die overneemt. De Bruin die gelijk zoekt naar Eduardo. Krijgt hem niet echt in de loop. Al was daar net iets te zacht voor. Maar in zijn eentje houdt hij toch mooi 3 man van de verdediging van AZ bezig. Als er nu een overtreding niet wordt gemaakt op Finn de Bruin, dan kan AZ eruit. Overtreding dacht ik even in de middencirkel. Maar het spel mag door. Dat betekent dat Patachi de bal ondertussen heeft. 20 meter bij de goal van ADO vandaan. Smit wat meer naar de linkerkant. Gaat nu naar de rand van het 16 meter gebied. Nu naar links. Moet er zo meteen een voorzet gaan volgen van de Alkmaarders. Daar heerlijke beweging in de 16. Komt er een schot. Wordt op tijd geblokt. Dan rand 16 nog een inzet die niet heel erg gevaarlijk is hoor. Van Dave Kwakman. Maar hier komt ADO dan misschien toch wel goed weg. Waar eigenlijk iedereen keek naar de scheidsrechter op het moment dat Finn de Bruin naar de grond ging. Hij vond het geen overtreding, Erwin Blank. Een echte hele grote kans ontstaat er ook weer niet uit.
11: Nee, dat valt ook wel weer mee. Het is vrij stilletjes ook vooralsnog in Alkmaar. 17 minuten worden de ADO-fans. Zo'n 600-700. Die horen we redelijk luidruchtig bij de stand van 0-0. 17 minuten dik. Met ADO nu even in de achteruit. Koopmijners. Dan moet je altijd uitkijken als tegenstander zijnde. Want die wil nog wel eens een geniale paas in huis hebben. Het valt nu mee. Want AZ doet het ook op een tempo van, nou, niet al te snel. Op dat vlak Kwakman kijken. Smit, die maakt zich een beetje boos daar. Die wil dat het allemaal wat sneller gaat bij AZ. Dat snap ik wel, want dit is voor ADO lekker makkelijk om te verdedigen. Op het moment dat je dat zegt, moet je oppassen. Want een kleine tempowisseling nu met Kwakman naar de rechterkant van het veld. En dus moet ADO even met alles en iedereen nu terug. Veel spelers in en om de eigen 16. Kwakman, voorzet, die moet voor Nicky Emmer zijn. En dat is hij ook.
10: 18 minuten, 17 seconden, nog altijd 0-0 in het AFAS-stadion. Ikema houdt de bal nog even bij zich in de handen. Lijkt even lang te willen trappen naar Jalen Hawkins. Die staat daar helemaal links, eigenlijk alleen tegenover Wouter Goes. Maar Ikema legt hem even op de grond neer en doet het dus kort. Dan wordt daar wel gelijk Matteo Waam flink onder druk gezet. Waam even om zijn as draaien op de achterlijn. Patachi net over. Hoekschop, bal is over de achterlijn geweest. Dat is maar goed ook voor ADO Den Haag. Want anders had daar misschien direct geprofiteerd kunnen worden door de thuisploeg. Zover komt het niet, maar misschien in tweede instantie indirect vanuit deze hoekschop vanaf de rechterkant. 19 minuten onderweg. Eén hele grote mogelijkheid gezien voor ADO Den Haag. Dat was gelijk in de eerste minuut met even een Rottier verder. Wat speldenprikjes. AZ begint langzaamaan toch wel wat meer te drukken richting de goal van Kilian Nikema, die het erg druk heeft voor zich. 2 spelers van AZ, 2 eigen verdedigers daar ook nog bij. Het is lastig zo in het 5 meter gebied, het doelgebied van Kilian Nikema, waar het dus erg gezellig is op dit moment. Ik denk dat Nikema dat toch wat minder gezellig heeft liever. Maar goed, hoekschop wordt genomen vanaf de rechterkant. 19,5 minuut onderweg. Nikema bij de tweede paal. Tilt hem denk ik zelf over de achterlijn. In ieder geval een hoekschop. Nou ja, dan moet het wel trouwens. Dit keer vanaf de linkerkant.
11: Het was even zo'n momentje van Waam dat je ook iets te veel zelfvertrouwen uit kan stralen. Want hij bleef daar wel rustig en dat is vaak goed als verdediger. Maar onder druk van Patachi in de eigen 16 moet je misschien soms ook, zeker in de Eredivisie, af en toe die bal maar over de zijlijn peren. Dat wat in de eerste divisie af en toe misschien op een andere manier opgelost kan worden. De scheidsrechter is boos. Blank die sprint werkelijk naar Hawkins toe om hem nog iets toe te fluisteren. Dat hij misschien iets te dicht daar op die corner staat bij de rechterkant. Nou, voorlopig mag het allemaal verder. Daar komt die corner. Nikiema Ja, die is makkelijk voor hem. Klem vast, dan wil hij meteen de counter inzetten. Want er is heel veel ruimte aan de rechterkant. Die bal is een beetje lang onderweg. Nou. Maar is bij Van Mieghem. Van Mieghem, kan hij hem terugkrijgen naar Hawkins? Het antwoord is nee. Goed opgelost en ook geen vrije trap. Dus de bal in de handen van de Busser, maar wel een blessure.
10: Ja, een botsing denk ik voor Daryl Van Mieghem. Die daar het kopduel aan moet gaan met een van de verdedigers van AZ. Het was wel een serieuze countermogelijkheid hoor. Met Eduardo daar. Of Hawkins was er natuurlijk. Hawkins die de bal nog bij Van Mieghem kreeg. Zal misschien ook nog wel flink balen van de tussenkomst van de verdediger van AZ. Want had hij die bal nog terug kunnen krijgen bij Hawkins. Had de aanvaller van ADO daar toch wel 1-op-1 gegaan met de Busser. Van Mieghem staat ondertussen ook alweer gewoon trouwens. De aanvoerder van ADO Den Haag. 21 minuten onderweg. AZ ADO nog altijd 0-0. Balbezit is er met de Busser voor de thuisploeg. De doelman van AZ gaat kiezen voor de lange haal naar voren. In de richting van Meerdink of Patacci. Nou, het is Meerdink daar op de borst. Die hem volgens bij Patacci weet te brengen. Daar aan de rechterkant. Het is tegenover Silla dat hij staat. En naar binnen kruipt. 16 meter gebied ondertussen in Patacci. Met de voorzet via Waam over de achterlijn. Verdediger zit ertussen. Maar kan niet voorkomen dat AZ opnieuw een hoekschop mag gaan nemen. Vanaf de rechterkant.
11: Ze trekken een beetje de teugels aan, de Alkmaarders. Die worden wat sterker in de laatste pak en beet. 5 à 10 minuten. Drukken ADO wat meer het eigen hok in. En dan zie je ook wel dat het wat zenuwachtiger wordt. En nu een corner kort genomen. Patacci, een van de belangrijkste aanvallers eigenlijk vandaag tot nu toe. Want die eist het spel voorin best wel een beetje naar zich op. Balletje nu naar Koopmeiners. Halverwege de helft van ADO inslingeren. Er staan er een aantal van ADO in de 16 om te verdedigen. Waaronder Rottier. Die is ook even helemaal terug mee in zijn verdedigende rol. Maar AZ kan verder. AZ kan verder in de 16 meter. Daar komt het schot in de korthoek. Daar is de 1-0. Daar is de goal voor AZ. Na 22 minuten komt ADO op een 1-0 achterstand. En dan is de goal van Rosangelo Daal. Die is daar in de 16. Die kapt twee verdedigers van ADO uit. En dan is er bij de eerste echte Alkmaarse kans. Dat is toch meteen raak, Gert.
10: Ja, dat is wel een flinke domper hoor voor ADO Den Haag. Dat goed starten. Maar je zag toch wel de laatste minuten dat AZ, je zei het terecht, wat meer druk ging zetten richting de goal van Kylian Nkema. Dijkstra met de openingstreffer in deze wedstrijd. De nummer 22 van AZ. Zo de score dus geopend. Dat is voor ADO toch niet fijn. Het is wel erg snel, toch?
11: Ja.
10: Een tegentreffer. Dat is natuurlijk iets wat je niet wil. ADO startte heel brutaal aan de wedstrijd. Zag AZ de controle wat terugnemen. Ja, dan gaat daar toch al halverwege de eerste helft een doelpunt tegen de touwen. Dan
11: is iets met de bal, denk ik.
10: Verwacht.
11: Ja, of is er toch wat aan de hand? Nee, die treffer gaat nog wel bekeken worden. Denk ik. Want hij gaat naar het scherm en dat was heel snel.
10: De VAR is,
11: erbij. Ja. Dus er is wat aan de hand. Ik zei dat Daal de openingstreffer maakte. Dat was niet zo. Er is geen 1-0. Het is 0-0. Ja hoor. De goal is afgekeurd. Denk ik.
10: Volgens mij wel, ja.
11: Ja. Iedereen een beetje in vertwijfeling.
10: Is er ook even wennen dat er ineens VAR is in een wedstrijd van ADO Den Haag. Ja, de treffer gaat niet door.
11: De treffer gaat in ieder geval niet door. Mij is niet helemaal bekend waarom. Ik denk buitenspel dan misschien voor Dijkstra. Ja, maar ja, hij kapte twee verdedigers uit. Moet ook heel eerlijk zeggen, hij was er wel heel snel bij, Blank. Want hij rende echt naar de zijkant, naar het VAR-scherm.
10: Ja.
11: En hij hoeft ook niet lang te overleggen. Dus is het overduidelijk dat de treffer in ieder geval af wordt gekeurd. Dan zou je zeggen dat daar dus geen discussie over is. Nou, dan zal het wel bij het spel geweest zijn, toch, denk ik. Geen overtreding lijkt me, want daar kapte gewoon twee verdedigers uit Dijkstra. Schoof de bal beheerst in de verhoek.
10: Hij trekt een shirt van Mulder.
11: Oké.
10: Dat is een overtreding.
11: Ja. Nou, dat komt ADO wel goed uit.
10: Ja.
11: Nu is er even een vervelende botsing tussen Meerdink van AZ en ook bij ADO iemand. Want er sprinten werkelijk een aantal mensen meteen richting de andere kant van het veld. Twee hoofdblessures, dat is niet fijn. Maar wat wel fijn is, is dat er op het scorebord nog altijd 0-0 staat. En als dat ADO dus goed is weggekomen. Ja, Daal en Dijkstra, ze hebben ongeveer hetzelfde kapsel. Maar Dijkstra, de verdediger, hij dacht zijn eerste treffer van het seizoen en de eerste Alkmaarse gemaakt te hebben. Maar het feest gaat mooi niet door. En dat is voor ADO prettig. En dus na 24 minuten nog altijd 0-0.
10: Het spel ligt nog altijd stil vanwege die hoofdbotsing die je zojuist benoemde, Menno. Dat betekent dat ADO even de tijd krijgt om wat te overleggen. Nou, normaal gesproken gaan de spelers dan richting de zijlijn. Daar waar Robin Peter dan wat aanwijzingen geeft. Dat is nu eigenlijk niet echt het geval. Spelers staan vooral onderling even te overleggen. Bijvoorbeeld de linkerflank, Silla en Hawkins. Zij staan daar halverwege de helft van ADO Den Haag zelf. Discussie met elkaar te voeren. Hetzelfde geldt voor Kilo en Waan iets verderop. Als we zien dat Pascal Mulder alweer is opgestaan. En naar de zijlijn is gelopen. Hetzelfde geldt nu voor Meerdink. Zij dus twee hoofdrolspelers bij die afgekeurde treffer van zojuist. Nu dus met die hoofdbotsing. Maar beide lijken toch wel verder te kunnen gaan. Het is de vrije trap. Wel weer voor AZ. Genomen door Koopmeiners. Daar nu aan de linkerkant van het veld. Gaan ze weer richting het 16 meter gebied van ADO Den Haag. Moet Van Michem even meehelpen verdedigen. Het is daar wel lastig genoeg met Daal. En dan appel vanaf de tribune. Maar het is gewoon een hoekschop hoor voor AZ. Daar verder niets aan de hand. Gebeurde wel in het 16 meter gebied. Maar ook te VAR laat tot volgens nog niet van zich horen. De hoekschop is er vanaf de linkerkant.
11: Ja, zij hebben er wel iets beter zicht op dan wij. Maar zijn ook niet geheel objectief natuurlijk. De fanatieke supporters van AZ daar achter de goal. Dus gewoon een corner die genomen gaat worden. Korthoek wordt verlengd. Niet helemaal lekker door Rottier. Want dat bracht hij bijna zijn eigen verdediging mee in de problemen. Maar ADO is er alweer uit. Want Jari de Busser, daar is hij weer. Bijna op de middenlijn. Daar was de bal inmiddels alweer. De keeper van AZ. Die brengt hem richting de 16. Van ADO komt hij bij Meerdink. Weer opgelapt. Halverwege de helft van de ploeg uit de Hofstad. En dan komt er een vrije trap aan de linkerkant voor AZ. Ja, er was ook absoluut geen protest eigenlijk bij niemand van AZ. Dus was het toch overduidelijk gewoon een overtreding. Geen treffer van Dijkstra. En dus altijd nog 0-0 na 26 minuten. Laat het wel een alarmsignaal zijn voor ADO. Dat ze nu toch wel echt wakker zijn. En dat ze ook wel voelen dat AZ wat meer aan het druk is. Bal over de zijlijn. Patachi probeerde hem te controleren. Meter of 6 bij de cornervlag vandaan. Gaat AZ aan de rechterkant weer ingooien.
10: Goede tussenkomst van Hawkins. Die dus niet alleen in aanvallend opzicht, maar ook in verdedigend opzicht van zich laat horen. Het is Kees Smit die daar met de arm langs het lichaam de bal op de arm krijgt. Maar daardoor dus geen overtredingsspel. Mag gewoon verder door van Erwin Blank. Het is nu de bal achterin bij AZ met Wouter Goes. Hij krijgt hem daar aan de rechterkant staat hij. Paast hem vervolgens naar Dijkstra, de rechtsback van AZ. Als hij de bal kwijtraakt en Hawkins ADO misschien over kan gaan nemen. Kilo komt helpen. Hawkins vervolgens naar Silla. En via Meerdink gaat de bal dan over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor de bezoekende ploeg. Dat is natuurlijk ADO Den Haag. Was Robin Peter weer eens opgestaan uit de dugout. Staat er ja, opvallend rustig eigenlijk. Ik denk dat hij nieuwe schoenen heeft. Zo wit zijn ze. Het is bijna verder dan de lampen hier in het stadion. Verder gewoon vrij relaxed lange broek, t-shirtje. Het geeft ook aan dat de weersomstandigheden fantastisch zijn eigenlijk voor een avondwedstrijd. Het is natuurlijk vrij laat. Als je deze wedstrijd over 3 maanden had gespeeld, had je nu in een winterjas gezeten. Nu zitten we gewoon nog in een t-shirtje. Net als heel veel supporters op de tribune. Om maar even aan te geven dat de omstandigheden dus wel goed zijn. 28 minuten onderweg. AZ ADO Den Haag 0-0. Balbezit voor ADO.
11: Ja, al staat hij 300 meter verder. Dan zie je die witte schoenen nog steeds op dit moment van Robin Peter, de coach van ADO. Maar dat gaat ook niet lang meer duren. Want er gaat straks weer een periode komen dat het weer wat minder wordt. Nou, dan zijn die schoenen wat minder wit. Desondanks, nu ADO, misschien in de counter met Eduardo. Dat is goed gedaan. De kaats naar de rechterkant van het veld. AZ met aardig wat spelers voor de bal. Dus zou je zeggen, Van Michem misschien een beetje tempo. Maar die bal was wel lang onderweg. Nou, dan toch door cross richting Eduardo. Nou, schietkans vanuit de tweede lijn. Misschien voor Silla, Eduardo naar de linkerkant. Hawkins op een meter of 15 bij de cornervlag vandaan. Dus inslingeren maar richting Rottier. Rottier op de borst. Maar niemand die uiteindelijk het schot kan lossen. Weer even een klein prikje van ADO. Dat was wel weer even geleden, hè?
10: Ja, inderdaad. Maar even de stoute schoenen aangetrokken. Als we het daar toch even over hadden. Om langzaamaan wat weer naar voren te gaan. ADO eindelijk dus weer even in het 16 meter gebied. In ieder geval eromheen van AZ. Het heeft nu nog altijd de balbezit. Wel op de eigen helft. Naar Pascal Mulder. Mulder dan naar Kilo. Hij staat in as van het veld. Gaat langzaamaan de middencirkel in. Paast hem naar de linksback. Sekou Silla krijgt de aanwijzing van Jalen Hawkins om even terug te pasen naar Matteo Waam. Dat doet hij dan ook. De linksback van ADO. En via Waam is het nu Kilo weer aan de bal. Dit keer dus wat verder teruggezakt. Daar hadden we het eerder in de wedstrijd al over. Dat hij een aantal keer wat meer verder naar voren was gegaan. Nu dus weer iets verder naar achter. Daar ook Finn de Bruin die komt helpen. Wat steeds slordig is van Matteo Waam. Wil een pasen naar Sekou Sila. Maar de bal belandt eigenlijk tussen de linksback en de linksbuiten. Jalen Hawkins en gaat daardoor over de achterlijn. Dat ze er allebei niet bij konden. Dat betekent dat AZ inworp mag gaan nemen. Sterker nog, het is al gedaan. Balbezit is er voor de Busser.
11: En de Busser doet dat in zijn eigen 5 meter. Ik ben wel benieuwd naar de statistieken na afloop van Kilo. Hoeveel meters hij gelopen heeft. Die is echt overal te vinden op het veld. Nu staat hij weer redelijk offensief in de buurt van Rottier. Gaat hij storen om te kijken of hij de bal kan onderscheppen bij de verdediging van AZ. Maar dat lukt niet. ADO neemt wel snel weer over. Want daar is Nikiema eenvoudig verdedigd. Voordat Rosangelo Daal er vandoor kon. Ja, buiten die treffer van Dijkstra die dus niet door is gegaan voor AZ. Zijn de Alkmaarders ook weer niet heel gevaarlijk geweest. Hoewel ze in de laatste 10, 15 minuten wel wat meer op de 16 hebben gedrukt van ADO. Maar dat heeft ook weer niet heel veel grote kans opgeleverd. Goes, het is een beetje wennen, want hij heeft een ander kapsel. Hij is een beetje kaal geworden en levert de bal hierin. Nou, ADO misschien nu met Silla krijgt hem niet helemaal lekker mee. Dat is jammer. Als hij die bal mee had kunnen nemen, had hij hem of aan Rottier of Eduardo mee kunnen sturen. En dan had ADO een grote kans gehad. Dat lukt allemaal niet, want hij is nu in bezit van AZ.
10: Met Koopmeiners. Koopmeiners, daar gaat de bal het 16 meter gebied in. Maar daar komt zowel Kees Smit als Max Meerdink er niet aan. Ja, die Silla. Meestal heb je het over spelers die wat te langzaam zijn. Hij was voor het mooie iets te snel.
11: Hij was te snel.
10: De bal wel met zich mee, maar was te snel voor de bal. Dat is jammer, anders had ADO daar misschien van kunnen profiteren. Met Eduardo natuurlijk, ook een snelle spits. Vlak voor zich. Het mocht dus niet zo zijn. Het is nu Rottier die de bal verlengt richting die Eduardo. De bal gaat iets te veel naar de linkerkant. Betekent dat Eduardo er niet aan kan komen. En dat AZ de bal weer teruggeeft. Met Louis Schouten krijgt de bal weer terug van Kees Smit. 1-2'tje even. Schouten nu in de middencirkel. Gaat de helft van ADO Den Haag op. Krijgt hij de bal bij Wouter Goes, centrale verdediger. AZ heeft nu balbezit met Patachi. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Aan de rechterkant daar is het AZ dat de bal weer terugkrijgt van Patachi. Het was toch eigenlijk een vrij zwakke paas. Maar is het Finn de Bruin zelf nu die de bal kwijt is. Kan AZ overnemen. Gaat de bal weer naar de linkerkant. Nu snel wat dreiging richting het 16 meter gebied. Schotkans misschien voor Koopmeiners. Nou, anders komt hij er wel voor Smit of Meerdink. Meerdink! Goeie redding hoor.
11: Oh, wat een redding.
10: Kilian Nikiema. Meerdink in het 16 meter gebied krijgt de bal van Smit. Staat een beetje met de rug naar de goal. Draait om en schiet in één keer. Nou, eigenlijk wel een goede inzet hoor. Maar Nikiema, ja, hij won vorig jaar natuurlijk ook meerdere keren de beste keepersprijs. Ik snap wel waarom. Hij laat ook zien waarom vandaag weer in deze wedstrijd tegen AZ. Goede redding en daarom had het 0-0. Wel de hoekschop voor de thuisploeg vanaf de linkerkant.
11: Die corner gaat genomen worden. Nikiema ziet de bal een beetje langs zich heen gaan. Dan gaat hij over alles en iedereen heen. Dus een doeltrap voor ADO. Het gevaar weer weg. Ja, die redding is knapper dan hij op het eerste oog lijkt. Want hij is laag. Echt helemaal laag over de grond. Richting de hoek gestuurd. Met een aantal spelers voor zijn neus. En dan moet je er maar als een kat bij zijn. Om dan het handje er tegenaan te krijgen.
10: Ja, Hij is snel bij de grond, hè?
11: Hij is heel snel bij de grond. Super rap. Echt een hele, hele knappe redding. En een belangrijke van Nikiema. Niet voor niets. Vorig jaar natuurlijk zo'n ontzettend betrouwbare factor bij ADO. En nu staat hij ook in de eerste helft alweer zijn mannetje. ADO met een aanval. 4-5 spelers op de helft van AZ. Rottier wil hem hebben. Rottier net de redding van Koopmeiners met de sliding. Anders had Rottier zo op de bus eraf kunnen gaan. De keeper van AZ. Ja, het bevalt mij over het algemeen wel. Dat aanvalsspel van ADO. Waar de concurrentie natuurlijk groot is. Want dan is Peupion helaas langdurig geblesseerd. Maar ja, er zijn natuurlijk best nog wel wat gegadigden bij de ploeg uit Den Haag. Die ook een rol zouden kunnen spelen. Luca Rijssel, Bal. Ja, genoeg concurrentie voorin.
10: Donat Barani, ook zo'n nieuwe aanvaller dit seizoen bij ADO Den Haag. Is alleen nog geblesseerd aan de enkel. Als dit balverlies is van ADO Den Haag. Daar is het misschien wel Jalen Hawkins in het 16 meter gebied. Uiteindelijk valt de bal net niet goed voor de aanvaller van ADO Den Haag. ADO met de omsingeling. Het is Hawkins opnieuw. Hawkins naar de linkerkant wordt hij gedreven. Punt 16 meter gebied. Nog altijd aan de bal. Het is lastig. En dan gaat hij nu niet over de zijlijn. Dat is jammer. Heeft AZ de bal weer terug. Daar was even een moment van dreiging van ADO Den Haag. Nou, wat slordigheid bij AZ. Nou, daar kunnen we nu opnieuw van spreken. Als Kilo ertussen zit. De bal niet lekker weg wordt gewerkt. Is het Eduardo van Michum nu. Van Michum naar Rottier in het 16 meter gebied. Rottier kan niet echt aannemen. Kan ook niet gelijk schieten. En raakt de bal ook nog eens met de hand. Gaat dus het hele feest niet door. En is er een vrije trap voor de thuisploeg.
11: In dit soort situaties is ADO nog iets te veel de blaffende hond die niet bijt. Dan zit er echt echt wel meer in. Want dan zijn dit van die momentjes in de 16 met balbezit. Ja, dan komt het allemaal op 1-2 seconden aan met de balbehandeling om een echte kans te creëren. En dat lukt dan in deze situatie niet. Dat is jammer. Robin Peter die praat even met Hawkins. AZ heeft de bal inmiddels alweer ingeleverd. Dat doet het door middel van het feit dat het zelf buitenspel liep via Meerdink. Dus een balbezit voor Waam achterin. Staat eigenlijk best wel prima bij ADO. Want ondanks dat ze af en toe wel een klein beetje worden teruggedrongen, komen ze niet veel in de problemen. Van Michem in één keer, dat is jammer. Goes zit er tussen voordat Hawkins weg kan. Dus is daar AZ via Dijkstra.
10: Mooi ook die uitdrukking van Daryl van Michem. Als je ziet dat het niet lukt, dat Wouter Goes er tussen zit. Je ziet hem balen, dat is toch wel mooi.
11: Het is een
10: van een
11: liefhebber.
10: Meter of weet ik het hoeveel zie je hem zo van verdorie. Het was een goede bal. Alleen ja. Ja, Wouter Goes helaas 20 centimeter langer dan die had moeten zijn om deze bal niet te hebben. Dus gaat het feest inderdaad niet door. Het is balbezit voor Kees Smit namens AZ. Daar aan de linkerkant van het veld. 35 minuten onderweg. Betekent nog 10 minuutjes tot aan de rust. ADO ontsnapte al een keer. Doelpunt werd namelijk afgekeurd van Dijkstra. En een hele goede redding nog van Kylian Nkema, waarin hij eigenlijk speelt met de wetten van de zwaartekracht. Zo snel was hij bij de grond. Een goede redding op de inzet van Max Meerdink. Als Hawkins er nu vandoor gaat, maakt het uiteindelijk de overtreding. Kreeg daar een diepe bal van Rottier, maar mocht het uiteindelijk niet zo zijn.
11: Het zijn van die momenten. ADO klopt op de deur, maar dat gaat nog niet open bij AZ. Dus 0-0 na 35 minuten. Dat is een prima tussenstand voor ADO. Dat dus een doelpunt tegen zag krijgen. Dat is afgekeurd en wat dat betreft allemaal nog prima dus om op orde. Aan de linkerkant van het veld Rosangelo Daal. Die verspeelde bal dus weer in het bezit van ADO. En dan krijgen ze ook de vrije trap mee. Dus geen gevaar. Ja, vooralsnog achterin ook aan die rechterkant vind ik dat met Van der Sloot die natuurlijk niet staat, staat het op dit moment best prima zo, toch?
10: Ja, Milan Hokke die kan in principe op bijna alle posities staan. Dat zagen we natuurlijk vorig seizoen al. Waar hij start als centrale verdediger, terwijl hij eigenlijk een paar jaar daarvoor nog middenvelder was. Toen ging hij natuurlijk naar de linksbackpositie. Dat was voor het eerst in Kerkrade tegen Rode JC. Ontzettend goede wedstrijd met assists en alles erop en eraan. En nu aan die rechterkant, ja, hij vult het inderdaad op zijn wat eigen manier in. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Best wel naar behoren. Als AZ achterin even goed wegkomt, leek de bal wat te kort te zijn voor de busser die daar ertussen moet komen. Anders had Eduardo kunnen profiteren. Zover kwam het niet. ADO kan daar dus geen echte kans uit creëren. Heeft wel op de bal. Op tijgelft met Silla aan de linkerkant. Hawkins wordt er aangespeeld. Silla wil er overheen. Als deze diepe bal voor De Bruin bestemd is, maar op het hoofd terecht komt van Koopmeiners. ADO er goed tussen. Dit is lekker gedaan door Kilo. Krijgt de bal dan weer bij De Bruin. Heeft ADO het bal op zit weer terug aan de linkerkant met Silla.
11: Hij heeft ook die energie dan, hè, Kilo, om ook op dat moment dan die tackle in te zetten. En toch op het moment dat hij alweer een aantal meters achter de rug heeft, om toch de bal weer te heroveren voor zijn ploeg. En nu een paas te versturen richting Eduardo. Dat is een handig bedacht, maar niet helemaal goed uitgevoerd. Wilde de bal in één keer meegeven aan zijn collega. Dat lukte niet. Dus AZ met het balbezit achterin. 37 minuten op de klok. AZ 0, ADO 0. Beste kans voor ADO nog altijd in de eerste openingsminuut. Van Rottier. Maar die moest toch een beetje warm draaien. Maaide een beetje half over de bal heen. In de 16 meter met een vrije schietkans. Gepakt door Jari de Busser die nu de bal heeft. En hem bij Smit brengt. Die hebben we nog niet al te veel gezien. Misschien wel de sterspeler bij AZ. Smit naar de rechterkant. Met Goes die opkomt. Dus ADO weer even terug naar de rechterkant. Halverwege krijgt Dijkstra de bal. Die dacht dus al een doelpunt gemaakt te hebben. Maar dat heeft hij niet, want er werd afgekeurd. Krijgt hem nu van Patacci terug. Kan hem binnenhouden. Maar daar is alles mee gezegd. Hij kan hem niet binnenhouden, want hij is voor Nkema. En er was toch millimeters over de achterlijn beland.
10: Doeltrap dus met Matteo Waam, die hem mag gaan nemen. De centrale verdediger, die hem dan zeer waarschijnlijk ook terug zal tikken naar Kylian Nkema. Die gooit daar twee handen, armen de lucht in. Hij neemt hem direct. Dat betekent de lange bal in de richting van Yannick Eduardo. De spits gaat het duel aan met Wouter Goes. Uiteindelijk komt de bal net niet terecht bij Jalen Hawkins. Een paar meter daarachter heeft ADO de bal wel weer met Van Michem, die hem niet fantastisch raakt. Dat betekent dat Silla een kopduel aan moet gaan met zijn tegenstander. En die verliest. Dat betekent ook gelijk dat AZ de bal weer teruggeeft. Met Wouter Goes aan de rechterkant van het veld. Even terug naar links. Dan wordt er gelijk gekozen voor een lange bal in de richting van Meerdink. Zit Mulder ertussen. De derde aanvoerder van ADO Den Haag. Aanvoerder nummer 2 is Kilo dit seizoen. En het is nu Rotier die er niet voor kan zorgen dat AZ de bal kwijtraakt op een hele gevaarlijke positie. Daar namelijk rand 16. De Busser gooit hem ook gelijk naar Koopmeiners.
11: 39 minuten 0-0. Ik denk dat als je iemand die eigenlijk nauwelijks de Eredivisie kijkt, deze twee ploegen tegen elkaar laat zien en daar zijn oordeel over zou laten vellen na 39 minuten, dan heb ik niet het idee dat diegene zou zeggen dat AZ nou de ploeg is met zoveel meer middelen en die al zo lang in de Eredivisie speelt, Europa League speelt en PSV even van de mat even plettert. Want het is behoorlijk in evenwicht hoor, tussen AZ en ADO na 39 minuten. Tuurlijk is AZ in de laatste 20 minuten wel wat meer gaan drukken op de Haagse helft met een doelpunt die werd afgekeurd, maar echt heel veel meer. En dat is het nou ook weer niet van de ploeg van Leroy Echtold, die dus PSV, de landskampioen, met 4-0 wist te verslaan. Patachi, daar moet je wel oppassen, want Patachi is misschien wel de meest gevaarlijke aanvaller bij AZ in de eerste helft. Die trekt het wel redelijk naar zich toe. Nu iedereen op de eigen Haagse helft en Koopmeiners met de bal.
10: Het is aan de linkerkant dat AZ het balbezit heeft. Daar gaat natuurlijk Milan Hokke ook gelijk naar zijn directe tegenstander toe. Moet wat naar achteren. Gaat richting het 16 meter gebied. Als de bal terecht komt bij Kwakman. Kwakman dan weer terug naar links. Gaat hij naar Schouten. Schouten gaat de bal nu naar rechts. ADO moet even alle kanten op kijken. Om het in de gaten te houden. Wat AZ op dit moment gaat doen met Patachi. Nu balbezit in de as van het veld. Koopmeiners naar links. Speelt AZ de bal even rond. ADO dus in de verdrukking. Gaat naar achteren met onder andere Derl van Miechem die er helpt mee verdedigen. Is het Schouten opnieuw. Schouten. En dan ziet AZ dat er ook geen echte mogelijkheid is. Daar rondom het 16 meter gebied. En weer terug naar de eigen helft. Via Koopmeiders dan weer terug. Halverwege de helft van ADO Den Haag. En een overtreding. Die is van Kilo en dus de vrije trap. Een overtreding op Kees Smit voor de thuisploeg.
11: Ze worden er stil van in Alkmaar. Want de bijna 17.000, 18.000 man bij AZ zijn voorlopig vrij stil. En die zien ook dat AZ het gewoon moeilijk heeft met ADO. Dat het gewoon goed doet, de ploeg uit Den Haag. Een paar minuten nog, 4 om precies te zijn. Tot het rustsignaal, misschien wel een minuutje of 2 erbij vanwege een paar kleine blessurebehandelingen. En even uitkijken, want de vrije trap is er halverwege de Haag zelf. Koopmeiners neemt hem snel naar de linkerkant. Rosangelo Daal. Oeh, daar staat Dijkstra helemaal vrij. Dijkstra kan gaan schieten misschien met links. Nee, miscommunicatie met Daal. Dus levert ook dit Alkmaarse offensiefje niets op. En mag Nicky Ema voor de zoveelste keer de bal in alle rust weer in zijn armen nemen en hem meegeven aan Waam. Want ja, het gaat allemaal prima en dus is Robin Peter ook weer even gaan zitten. Dat geldt niet voor zijn Alkmaarse collega Echtold, want die heeft denk ik nog geen seconde op zijn stoel gezeten. Die zal toch gedacht hebben dat het misschien ietsje makkelijker zou gaan voor AZ. Maar het spel ligt nu weer even stil vanwege een blessurebehandeling van een van de spelers van AZ. Maar die staat ook snel weer op. Zij mogen ook de vrije trap gaan nemen.
10: Collega's van Voetbal International gaven ook al aan dat het een half jaar gaat duren voordat iedereen de tactiek van ADO Den Haag precies in de smiezen heeft. Dat was Pieter Zwart die dat zei. Ja, en ze benoemen ook bij VI ADO als de verrassing van het seizoen. 11e en 12e positie hadden ze daarin geschat. Ik denk dat iedereen in Den Haag daar zeer tevreden mee is. Want daar willen ze natuurlijk gewoon een stabiele eredivisionist worden. Met starten handhaving dit seizoen. Dat zou dan wel fijn zijn. Eigenlijk is er, en dat hebben we aan het begin van deze wedstrijd ook al gezegd, niemand die verwacht dat ADO Den Haag de gevarenzone heel erg dichtbij zal zien komen aan het einde van het seizoen. Dat is allemaal mooi. Het zijn allemaal complimenten. En ik denk dat ADO ook in de eerste 43 minuten van deze wedstrijd, we zijn bijna aangekomen bij de rust namelijk, dat ADO laat zien waarom.
11: Zeker, absoluut, want ze doen prima mee en laten AZ ook niet helemaal in de wedstrijd komen, ondanks dat ze natuurlijk af en toe wel achteruit moeten. Maar ja, ADO is gewoon een blok. ADO is gewoon een team dat goed staat. Dat staat het al het hele seizoen in de eerste divisie vorig jaar. En dat nemen ze nu in die eerste 45 minuten in Alkmaar ook gewoon mee. En ja, dan zie je dat de ploeg van Peter zich echt niet zomaar even opzij laat zetten door dit AZ. Ja, er moet uiteindelijk toch iemand degraderen. Dus er zijn natuurlijk een aantal ploegen. Cambuur kreeg een forse opdonder tegen Excelsior 4-0. Ja, dan zijn er mensen die zeggen, zal Cambuur dan de zwakste schakel zijn? Ja, er zijn een aantal ploegen die daar natuurlijk om kunnen strijden. Maar ja, bij ADO is de verwachting van niet. En in de eerste 45 minuten tegen subtopper AZ gaat het prima. Nu is het oppassen, want AZ krijgt de bal gelukkig mee. Is het 4-3. Rosangelo Daal afgeven. Patachi krijgt de bal niet onder controle. Het gevaar is nog niet helemaal weg. Want Patachi heeft hem nog op de achterlijn. Maar ADO is inmiddels weer terug. Ja, dit was even zo'n moment waar het voor ADO mis had kunnen. kunnen gaan. Kan nog altijd, want de bal is nog niet helemaal weg. Is nog altijd niet weg. Is nu wel weg via Hawkins. Die kijkt of hij Rottier nog kan bereiken. Dat lukt niet. Maar de tempoversnelling van AZ is overleefd.
10: De busser toch weer een zuinige 40 meter uit zijn goal vandaan. Krijgt de bal daar naar een ploeggenoot aan de linkerkant. Oeh, daar is Chavez in één keer op de achterlijn. Geeft hem voor. Daar wordt hij gekraakt, de voorzet. Dat betekent dat er opnieuw een hoekschop gaat komen. Nee, het is buitenspel. Vlag is omhoog gegaan.
11: Dat stond ook wel verdacht veel vrij.
10: Dat verklaart het.
11: Dat verklaart het wel, ja.
10: Dat scheelt dan weer. Minuutje nog in de eerste helft. Ja, ADO heeft natuurlijk al een doelpunt op de oren gekregen. Alleen werd hij afgekeurd. Goal van Dijkstra vanwege een overtreding van Meerdink op Mulder. En die vrije trap, ja. Nikema wil hem gaan nemen. Meerdink tikt hem nog even een meter of drie naar achteren. En Nikema gooit hem weer een meter of drie naar voren. Daarom het gefluit op de achtergrond. Scheidsrechter laat het doorgaan. Lange trap is er van Nikema in de richting van Eduardo. Wordt daar niet gevonden. Silla zit er nu goed tussen bij de tweede bal. Maar geen ploeggenoot heeft hij weten te bereiken. Mulder kopt hem dan naar voren, maar over de zijlijn aan de rechterkant. Betekent dat er een inworp gaat komen voor de thuisploeg. Halverwege de eigen helft. AZ met de bal dus in de handen. Is het Kees Smit die zich aan kon bieden? Onder andere ook Koopmeiners. Daar gaat de bal niet heen. Hij gaat namelijk naar Meerdink. En dan is het gelijk de Bruin die over kan nemen daar op middenveld. 3 minuten extra in de eerste helft. AZ ADO Den Haag nog altijd 0 tegen 0.
11: Ja, ze moeten zich toch ergens over opwinden. Het publiek van AZ. Dat zegt eigenlijk ook wel voldoende. Dat ze om dat kleinigheidje met die bal niet helemaal, die niet helemaal goed lag, zich op deze manier laten horen. Want ja, verder is er eigenlijk niet zo heel veel voor het Alkmaarse publiek om voor te juichen. Of om zich voor te laten uiten. Nu een ingooi voor de Alkmaarders. 3 minuten extra. Even oppassen nog in die extra tijd van het eerste bedrijf. Gewoon met het gelijke spel de kleedkamer in. Dan zorg je er in ieder geval voor dat AZ echt wel even wat om over na te denken heeft in de kleedkamer. Dan krijg je misschien ook wel een kleine reactie van het publiek, kan ik me zo voorstellen. Want die zullen niet tevreden zijn met deze 0-0 tussenstand tegen ADO. En dat doet de ploeg uit Den Haag. Dus gewoon prima. Maar het is nog niet helemaal gedaan in de eerste helft. Meerdink brengt hem aan de rechterkant bij Kwakman. Dan kan hij uitverdedigd worden. Maar is het even de druk nu van Alkmaarse zijde richting Den Haag. Dat met z'n allen op de eigen helft staat. Smit beweegt naar de rechterkant. Het is allemaal nog op een meter of 20 bij de cornervlag vandaan. En daar is altijd weer Kilo, hè. Want die heeft de bal onderschept. Maar dat doet Goes nu ook voor AZ naar Patachi. Patachi gaat

0: 7 kan horen. Op dit moment ook de ADO-supporters die in deze eerste helft misschien er ook wel een beetje kunnen genieten van ADO Den Haag. Dat weliswaar niet ontzettend veel kansen creëert. Een afgekeurd doelpunt tegenkreeg. Maar verder zich gewoon heel goed toont hier in Alkmaar. Gewoon een goede wedstrijd speelt tegen AZ. En laat zien waarom het naar de Eredivisie is gepromoveerd. Balbezit voor AZ met Koopmeiners naar de linkerkant. Daar wordt de bal opgevangen. En gaat een van de spelers daar direct weer mee naar binnen op middenveld. ADO zet zich goed neer, verdedigend gezien. AZ kan niet zo heel veel met de bal. Wouter Goes misschien. Dan Patachi staat daar aan de rechterkant van het veld. Wordt nu ook aangespeeld. Patachi gaat daar een voorzet volgen. Of gaat hij eerst proberen voorbij Silla te komen? Nou, daar lijkt het wel op. Dan is het Dijkstra. En is ADO de bal weer, of AZ de bal kwijt. Kan ADO er misschien mee vandoor in de counter. Halkens, Eduardo gaat er achteraan. Maar Schouten is eigenlijk net zo snel als Eduardo. En krijgt de bal bij Jari de Busser. Betekent dat deze countermogelijkheid, was het eigenlijk al niet, dus ook niets oplevert.
1: Nee, maar de eerste helft levert voor AZ ook niet zo heel veel op. En voor ADO wel, want die lijkt te eindigen in 0-0. Een paar seconden nog, mag AZ nog één keer, want ze zijn wel op de helft van ADO. Scheidsrechter kijkt al even naar beneden. Ja hoor, we gaan naar binnen. AZ en ADO gaan rusten met 0-0. Het eerste helftje, 45 minuten, heeft ADO prima doorstaan. Grote kans gehad voor Rottier in de eerste minuut. Ja, je kan best zeggen dat die comeback van ADO na 5 jaar afwezigheid uit de Eredivisie prima bevalt in Alkmaar. Want na 45 minuten en 3 minuten extra staat het tegen subtopper AZ in Alkmaar. Voorlopig netjes voor ADO 0-0.
0: Ja, dat is een goede uitgangspositie. Zometeen over 15 minuten gaat de tweede helft weer beginnen. En uiteraard is die ook te volgen bij ons bij Radio West. Graag tot zometeen.
2: Je luistert naar Radio West Sport. Radio West
3: Sport. Alpingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Alping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Alpingstudio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later

0: Vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Radio West Sport.

0: Welkom terug in Alkmaar voor de tweede helft van de wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag. ADO keert na 5 jaar weer terug in de Eredivisie en in de eerste helft is het toch eigenlijk best aardig. Laat er geen misverstand over ontstaan. ADO heeft het moeilijk in de eerste helft, maar toont bij vlagen het voetbal van vorig seizoen speelt eigenlijk best goed. Kreeg in de eerste minuut van de eerste helft een hele grote kans via Evan Rottier. Later in de eerste helft werd het doelpunt van AZ afgekeurd na een overtreding op Pascal Mulder en op Max Meerdings inzet had Kylian Ikema nog een waanzinnig goede redding in de eerste helft. Dat is een beetje de korte samenvatting. En nu gaat de tweede helft beginnen. Het is Yannick Eduardo achter de bal. Hij gaat de aftrap nemen. ADO speelt richting het vak van Alkmaar. AZ speelt richting het vak van Den Haag. Tweede helft is onderweg. Yannick Eduardo op Juho Kilo. En ook in de tweede helft naast mij Menno Schilder.
1: Ik heb echt helemaal niets van jou verstaan, Gert. We zijn begonnen aan de tweede helft.
0: Wat het erover? Die muziek hier die staat hard in het stadion.
1: Ja, de muziek staat knijterhard. Je moet ook oppassen voor je oren, want je moet nog een heel seizoen. Ja, en waarschijnlijk nog, hopelijk nog veel meer dan dat natuurlijk. 20 seconden onderweg in de tweede helft. ADO de tweede helft richting de Benside. De stand van 0-0. Goeie eerste 45 minuten. Goeie comeback van ADO in de Eredivisie. Na 5 jaar met een goede eerste 45 minuten. Een kans voor Rottier. Geen doelpunt. Maar ja, AZ dat PSV verpletteren met 4-0. Toch maar gewoon even op 0-0 houden in die eerste helft. Dat is al knap zat. Met nu de bal richting de rechterkant van het veld. Is weer even kijken nu hoe alle namen en gezichten staan. AZ zal niet tevreden zijn. Het publiek zal niet tevreden zijn. En dat is allemaal in het voordeel van ADO. Dat achterin de bal heeft via Waam.
0: Waam gaat naar Kylian Ikema, de doelman van ADO Den Haag. We hadden het er al eerder over, ook in de eerste helft natuurlijk. Die goede redding die hij had op de inzet van Max Meerdink. Ik kon hem in de persruimte nog even in de herhaling zien. Ja, hij was inderdaad net zo goed als we al in eerste instantie dachten. Patatsi! Zij net. Daar komt ADO goed weg. Daar waren ze ineens heel snel na balverlies van ADO. AZ met Patatsi heel vrij in het 16 meter gebied.
1: Ja.
0: Inzet die dus uiteindelijk in het zijnet belandt. Kylian Ikema had hem anders denk ik nog wel gehad. Want het was een vrij lastige hoek. De keeper zat erbij. Maar uiteindelijk is het toch even schrikken denk ik. Voor Robin Peter en de zijne. Als Rottier een lange bal verlengt. Maar Hokken niet snel genoeg is om eraan te komen. Is het nu de andere doelman die hem weer heeft. Jari de Busser legt de bal op de grond neer. En paast hem zo waarschijnlijk naar een van zijn verdedigers.
1: Was misschien wel de beste kans voor AZ. Na die goal die ze hebben gemaakt. Die dus niet heeft geteld van Dijkstra. Stond echt wel vrij Patatsi. De hoek was misschien niet al te eenvoudig, wiskundig gezien. Maar ja, wel een hard schot in het zijnet. Ik denk dat ook een procent of 10, 20 van het publiek die niet had gezien. Want die waren nog even een verkoelende ijsthee of iets anders halen. Nu het stadion langzaam weer vollopend. En altijd maar weer Kilo, die overal op het veld is. Nu op de as probeerde hij de bal van Koopmeiners af te snoepen. Wat niet lukt. Dus AZ dat de balbezit heeft achterin. Patatsi, die biedt zich altijd overal aan. Dat is echt de meest actieve aanvaller aan Alkmaarse zijde. Brengt hem nu terug bij Jari de Bus. Die heel vaak ver weg van zijn huis was in de eerste helft. Echt ver buiten de 16 meter. En nu rekent Meerdink eigenlijk op Smit. Is het buitenspel? Ja, dus Smit kijkt ook even naar Meerdink. Van ja, je zag waarschijnlijk al dat ik al die meters een beetje voor niks aan het afleggen was. Dat is allemaal in het voordeel van ADO. Want die hebben nu de bal dicht bij het eigen uitvak in de eigen verdediging. Waarom het uitvak van ADO dat vooralsnog kan zien dat het allemaal prima gaat voor de ploeg van Peter. En zich bij vlagen ook wel laten horen. Ook voor hen natuurlijk weer een prachtige terugkomst in de Eredivisie. Rottier probeert weg te draaien. De bal is over de zijlijn. Met als laatste een Alkmaars hoofd. Dus de ingooi voor ADO.
0: Met Sekou Silla die hem in de handen heeft. Halverwege de helft van ADO zelf heeft hij hem. Dan mag je de inworp gaan nemen. Vin de Bruin komt zich aanbieden. Ook even een Rottier. Ik ben benieuwd naar wie de bal gaat. Kilo heeft er ook wat ruimte. Het is eigenlijk geen van allen. Het is Jalen Hawkins. Maar dat was misschien ook wel gelijk de moeilijkste optie. Hij raakt de bal direct kwijt. Kan AZ overnemen. En dan is het Kees Smit die de bal naar achteren paast. Daar dus even de rust bij de Alkmaarse ploeg. Met Chavez gaat de bal weer naar de rechterkant. Wouter Goes kan er onder andere aankomen. Zo heeft AZ de bal dus weer terug. Wordt er wat heen en weer gepaast. Zijn we 3,5 minuten onderweg in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. In de eerste helft hadden we het er al over dat ADO bij vlagen toch best wel goed voor de dag kwam. Het zijn met name tegenstoten waarvan ze het moeten hebben. Als ze nu weer naar achteren moeten. AZ aan de bal is aan de rechterkant. Nou, hier misschien een mogelijkheid. Rand 16, Patatsi. Was er nou even een no-look?
1: No-look? Ja, was een no-looker.
0: Heel bruikbaar was hij niet.
1: Nee, nee.
0: Dat is dan weer jammer. Hij wil daar een bal het 16 meter gebied in krijgen bij een medespeler. Dat lukt niet. Kan nu alsnog. Voorzet. Oeh, Gaat maar net goed. Mikema kan hem niet oppakken. De bal stuit het een beetje van hem af. Maar wel op een manier dat hij te hard tegen Kees Smit aankomt. Die daardoor niet kan schieten. De bal gaat daarom in de karambol naast. Doeltrap voor ADO.
1: Ja, het is zelfs niet eens een corner inderdaad. Want dat had dan ook nog geweest kunnen zijn. Maar via Smit, die het zelf niet door had. Die een meter of twee voor de goal stond, gaat hij uiteindelijk naast ADO dat opbouwt. Dan toch maar de diepe bal richting Rottier. Maar die gaat over hem heen op het hoofd van Koop Meiners. En dus ADO aan de rechterkant van Michum. Voordeel lijkt me, jazeker, van Michum nu aan de rechterkant door. En dan zit er misschien wel een uitbraak in. Van Michum probeert te kappen naar zijn linker. Koop Meiners is boos. Die zit ertussen en die maand naar zijn medespelers. Dat dit toch allemaal wel wat anders had gekund vanuit AZ-perspectief. ADO met de inworp. Dus heel veel spelers nu op de Alkmaars helft. Doet ADO het even rustig aan met Mulder achterin. Dat ziet er allemaal stabiel uit. Dan naar Silla, een paar meter voor de eigen middenlijn. Paasje, gevoelig, richting Rottier. Die komt nog aan ook. Oeh, Rottier met de hand. Anders, anders is dit 0-1. Nee, gaat hij op de paal. Ja, maar hij had denk ik niet geteld. Want dat is de scheidsrechter nu ook met zijn gebaar aan de rest van het stadion aan het uitleggen. Het was inderdaad Hens. En dat is ongelukkig. Anders was dit dus de volgende levensgrote kans voor Rottier. Hij wipt hem over het doelman heen. En dan gaat de bal tegen de paal. Maar ook als hij erin was gegaan, had het dus allemaal niet geteld. Wel weer een volgend signaal van ADO dat dreigend is.
0: Ja, en het was Rottier in de eerste helft ook al met die kans inderdaad. Ja, het is tot vooralsnog de meest dreigende man bij ADO. Misschien wel van de aanvallers. Een van de mindere afmakers. Want ja, in de eerste helft raakte hij hem ook al niet heel erg goed. Dit was dan wat ongelukkig in het meenemen natuurlijk. Als ADO ineens achteruit moet. Lange bal aan de rechterkant. En AZ misschien in de aanval met Patachi. Rand 16 staat hij. Patachi. Ja, dat is een zwak schot. Oeh, ik zat even te wachten. Gaat hij nou nog over de zijlijn bij die hoekvlag of over de achterlijn? Nou, Patachi heeft dan geluk dat het nog de achterlijn is. Anders is het helemaal knullig. En ADO heeft erbij dan ook geluk. Want anders kan je natuurlijk in de hoek van het veld voor onder druk gezet worden gelijk. Dat is natuurlijk ook niet ideaal. Het is een doeltrap voor ADO Den Haag. En Matteo Waam gaat hij zo meteen nemen. Paast hem naar Kilian Nikema. Doet daar even rustig aan. Het is wat gewaagd wat ADO nu doet met Vin de Bruin in het 16 meter gebied. Terug naar Waam. Die moet dan lang naar de linksbuiten. Jalen Hawkins komt niet aan de bal. Maar de Bruin heeft dan die tweede bal wel weer goed. Is hem direct weer kwijt aan Patachi en AZ. Patachi dan richting het 16 meter gebied opnieuw. Nu gaat AZ steeds sneller richting goal van Nikema. Nu in het 16 meter gebied. Voorzet laag vanaf de rechterkant. Het wegbox is daar van Nikema. De omhaal van Max Meerdink. Die gaat uiteindelijk naast. Daarbij de tweede paal ook nog Wouter Goes. Die daar misschien zijn voet tegenaan had willen krijgen. Nou ja, misschien. Dat had hij willen. Maar dat is niet gelukt. Dat betekent dat er opnieuw een doeltrap komt.
1: Ja, dat komt omdat er ook heel veel verdedigers van ADO, waaronder Mulder, precies op de juiste plek stonden om eventueel gevaar te verijdelen. Nikema, ja, dit gaat een keer mis. Hè. Dit gaat een keer mis, dat opbouwen achteruit. En het gaat nu ook fout. Waam levert in. Het is 4-4. Dan komt de bal, gelukkig, voor ADO in de handen van Nikema. Maar dit moeten ze niet te vaak doen. Dat ontzettend hoge risico in de eigen 16 met het opbouwen. Het ziet er allemaal prachtig uit als het lukt. Maar als het fout gaat, heb je zeer waarschijnlijk een 100% kans tegen. ADO heeft de bal ingeleverd. AZ lijkt het tempo een beetje op te voeren. Ja, je kan er natuurlijk op wachten dat de Alkmaarse ploeg, die best wel wat kwaliteit heeft, iets meer gaat brengen dan het in de eerste 45 minuten deed. Koop Meiners richting Daal. Die komt er nog aan. Rosangelo Daal met Rottier op de achterlijn. Maar Rottier laat zich meestal niet zo makkelijk in de luren leggen in die 1-1 duels. Rottier moet er nu toch achteraan. Kees Smit draait even weg. ADO met 6-7-8 spelers in en om de eigen 16. Ze houden het daar heel compact en zorgen er in ieder geval voorlopig voor dat AZ er niet doorheen komt.
0: Ze hebben wel nog altijd balbezit. De Alkmaarders met Louis Schouten. Nu aan de linkerkant Matteo Chaves. Staat er nu tegenover Terrel van Michum en Rottier. Twee aanvallers dus van ADO die even ook wat verder mee naar achteren komen om te helpen verdedigen. Nu het balbezit aan de rechterkant. Het Patachi kan daar geen schot komen of een voorzet. De bal dus weer even naar achteren. Wordt er rustig aangedaan met Wouter Goes. En dan is het de bal die nu naar Schouten gaat. Schouten dan naar Daal. Daal vanaf de linkerkant. Weet daar een ploeggenoot te vinden in het 16 meter gebied. Chaves met de voorzet. Wordt geblokt. Even is daar een appel voor een hensbal. En dus een strafschop. Dat feest gaat niet door. Bal namelijk of de hand. Langs het lichaam. Dat betekent wel dat er een hoekschop blijft staan. Met Koop Meiners die erachter gaat staan. Hoekschop vanaf de linkerkant. Koop Meiners gaat hem in één keer nemen. Daar lijkt het op. Enige speler in de buurt is Daal. Eén rechterhand de lucht in. En dan komt daar inderdaad die corner. Het is het wegboksen van Nikema. Niet heel erg overtuigend. Dan aan de rechterkant van het 16 meter gebied kan die teruggebracht worden. Ook in één keer weer eruit gehaald door ADO. Het is Kees Smit die hem terug probeert te brengen. Silla raakt hem verkeerd. Maar nu is het gevaar toch echt geweken. Althans, dat zeg je dan enthousiast. AZ heeft nog altijd balbezit.
1: ADO is de rust ook een beetje kwijt achterin. Levert de bal snel in. Rosangelo daalt dicht bij de 16 meter. Dan is hij gevaarlijk. En dan Meerdink bijna met het paasje richting diezelfde Daal. Want die was doorgelopen. ADO komt nu goed weg, maar het heeft de bal heel, heel kort in het bezit en levert hem heel snel in. Dat is meestal geen goed idee. Hakje van Daal, de druk wordt groter op de defensie van ADO. Maar Van Michem is dan altijd degene die de rust kan bewaren. Die geeft hem aan Rottier en dan Eduardo op de helft van AZ. Misschien een countermogelijkheid. Het is 5 tegen 4. Eduardo richting de 16 meter met twee man om zich heen. Eduardo nog altijd in de 16. Eduardo schiet hem met links. Nou, afgeven. Daar is de kans voor ADO. Dit had meer op moeten leveren. Daar komt de corner voor de Hagenese, maar dit was echt een dikke vette counterkans.
0: Ja, hier had eigenlijk een doelpunt moeten zijn voor ADO Den Haag. Dit zijn de momenten waar de ploeg van Robin Peter gebruik van moet maken met Vin de Bruin. Zijn inzet was het die uiteindelijk gekeerd werd en over de achterlijn ging. Dubbele wissel bij ADO Den Haag zometeen met Milian Jiménez en Eli de Ruiter die het veld gaan betreden. Dat is, kijken. De Ruiter zal voorin gaan spelen.
1: Aanvallend.
0: Is natuurlijk ook een verdediger.
1: Ja.
0: Kan ook overal staan. Is een beetje Kilo die nu de hoekschop gaat nemen. Kilo daar bij de tweede paal. Blijft hij even liggen. Silla! Nee. Dat scheelt niet gek veel hoor, Menno.
1: Weer een dikke kans.
0: Echt een dikke kans.
1: Ja.
0: Maar misschien een half metertje overgaat. Het is natuurlijk een verdediger die uithaalt. Druk net niet genoeg. Het is daar erg druk in de 16 ook. Dus ja, dat is sowieso al lastig. Maar het mocht niet zo zijn. En dan is daar het wisselmoment. 10 minuten na de rust, minuut 56, gaat Milian Jiménez het veld betreden. Voor
1: Hawkins gaat eruit.
0: Ja, nou, dat is dan eerst de Ruiter trouwens. De Ruiter voor Hawkins. En dan gaat Vin de Bruin eraf. De man van de kans zojuist.
1: Ja, die zal extra balen dan.
0: Ja. En Milian Jiménez betreedt dan het veld. Nou ja, vorig jaar was het voor De Bruin sowieso lastig om aan speelminuten te komen. Dus in dat opzicht is dat al vooruitgang in de Eredivisie dit seizoen. En Milian Jiménez, ja, hij dus wat minder minuten. Ook vorig jaar gaat er nu eens inkomen in de tweede helft. Als Patachi eruit gaat, Kelvin Stengs erin gaat komen. En ook Troy Parrott met een entree voor Max Meerdink. Zo hebben we twee keer een dubbele wissel gezien in deze wedstrijd waar ADO Den Haag de laatste twee minuten het meest van zich heeft laten horen. Zeker de Bruin een moment kreeg waarvan geprofiteerd moet worden. Meerdink is niet blij met zijn wissel.
1: Nee.
0: Krapt even tegen een bidonnetje aan.
1: Ja, Echtold is ook niet blij met de aanval van AZ. Want hij wisselt bijna iedereen voorin. Om dus anderen erin te brengen. Parrott met het eerste moment. Hij kopt de bal door richting Rosangelo Daal. Loopt zelf door. Parrott, ADO moet oppassen. Maar Nikiema heeft de bal in zijn handen. Ja, het waren twee dikke rode stippen met de stift van ADO in de 16 meter van AZ. En daar had het een doelpunt uit moeten maken eigenlijk. Eerst dus die kans met het schot van de Bruin. Die uiteindelijk via de hoekschop over de achterlijn ging. En daarna de Silla. Met buitenkant voet scheelt allemaal niet veel. Hij stond dicht op de goal. Daar had ADO meer uit kunnen halen. AZ levert de bal in en ADO loert continu een beetje op die snelle momenten voorin. Waarbij Van Michem natuurlijk altijd handig is. Dan gaat hij niet over de zijlijn, dus houdt AZ binnen. Lijkt er ook wat meer intensiteit in dit duel te komen. Dan kan de wedstrijd ook wel een beetje gebruiken, Gert.
0: Pijn bij Eduardo. Haalt daar met een sliding de bal over de zijlijn. Maar ik denk dat hij nog geraakt wordt door Koopmeiners.
1: Ja, dat is Koopmeiners.
0: En dan is hij vrij snel weer opgestaan. Heeft vooral last van de linkerarm. Eduardo. Maar kan wel gewoon verder. Staat weer, loopt weer binnen de lijn ook. In dat opzicht niet zo gek veel aan de hand. Theeworp is er voor AZ. Aan de linkerkant van het veld. En dan is het Kees Smit die wordt aangegooid. Daar direct een omhelzing krijgt van Milian Jiménez. Alleen niet zo'n hele liefdevolle. Betekent ook dat Erwin Blank even moet ingrijpen.
1: Ja. ADO heeft vorig jaar natuurlijk heel veel verschillende doelpuntenmakers gehad. Dat was de kracht van ADO, dat eigenlijk iedereen wel een doelpunt kon maken. Maar ja, misschien nu in de Eredivisie heb je eigenlijk ook wel iemand nodig die er af en toe misschien ietsje meer maakt. Die er op het moment staat dat je ook niet helemaal lekker in de wedstrijd zit. Of dat je die ene kans krijgt en dat je dan een spits hebt die hem ook afmaakt. Dat ontbreekt er eigenlijk als enige nog een beetje aan bij ADO vanavond. Rottier had het twee keer kunnen doen. Silla had het kunnen doen. De Bruin had het misschien wel moeten doen. Het is allemaal niet gebeurd. Het is 0-0 na een uur spelen. Wat natuurlijk voor ADO gewoon een hele goede uitslag is vooralsnog. ADO laat zich in het eerste uur van het nieuwe Eredivisie-seizoen uitstekend zien. En laat ook zien waarom al die mensen en al die kenners en alle oud-profvoetballers zoveel vertrouwen in ADO Den Haag hebben. Want het doet het echt prima vooralsnog. Nicky Ema wordt een klein beetje onder druk gezet door Parrott. Dan de bal maar diep richting Eduardo. Het zegt ook wel genoeg dat hij voorlopig gewoon blijft staan, hè?
0: Ja, zeker. In de voorbereiding ook een goed aanspeelpunt gebleken. En dat is natuurlijk ook wel lekker dat je een kapstok spits hebt daar voorin. Iemand waar je eigenlijk altijd de bal weer naartoe kan halen. Iemand die de bal bij zich kan houden. Een hele bruikbare spits, denk ik, voor Robin Peter en de speelwijze van ADO Den Haag. Want daar, nou ja, vorig seizoen niet zozeer. Maar zeker in het laatste seizoen met Kalesic schort het eraan. Een goede spits die een balletje vast kon houden. Nou, dat zit nu wel goed bij ADO. Dat de bal heeft met de Ruiter. De Ruiter veel ruimte bij Van Michem daar aan de rechterkant van het veld. Van Michem dan naar Milan Hokke. Staat hoog in het 16 meter gebied. Hokke en Jiménez. Ja, zijn schot draait wat te ver naar buiten. En gaat dan vervolgens toch wel een meter of 4, 5 naast aan de linkerkant van de goal van Jari de Busser. Dat is jammer. Want, ja, opnieuw een moment dat je ADO toch wat meer naar voren ziet kruipen.
1: Ja, ze ruiken bloed. En ADO ruikt dat AZ vanavond niet in topvorm is in het eigen Alkmaarse stadion. Er is voor de ploeg van Peter echt iets te halen voor ADO vanavond tegen AZ. 0-0 na een uur spelen. En ADO ruikt zijn kansjes en krijgt ook meer kansjes. Maar moet nu oppassen, want AZ is erdoor. Het is voorlopig geen buitenspel. Bal voortrekken. Daar komt de levensgrote kans voor Daal. Het is 1-0 voor AZ. Net op het moment dat je denkt dat ADO beter en beter in de wedstrijd komt, slaat AZ genadeloos toe. Iets te veel spelers van ADO voor de bal. AZ trekt hem voor. Rosangelo Daal staat te wachten op een meter of 8. En dan is Nicky Emma kansloos. Staat AZ na 62 minuten op een 1-0 voorsprong tegen ADO.
0: Goede aanval hoor.
1: Ja.
0: Van AZ. Maar ik, om heel eerlijk te zijn, dacht ik aan buitenspel.
1: Ik dacht ook aan buitenspel. Want ze leek een beetje te stoppen met voetbal ook bij ADO.
0: Erwin Blank heeft toch nog wel maar of de hand al.
1: AZ scoort.
0: Hij is er altijd aan het luisteren, de scheidsrechter.
1: Ja, het is nog geen zekerheidje.
0: Maar gaat ADO twee keer goed wegkomen? Dat is een beetje de vraag. Natuurlijk in de eerste helft al een doelpunt afgekeurd. Gaat dat nu ook gebeuren?
1: Nee.
0: Inderdaad, doelpunt telt.
1: Doelpunt staat.
0: ADO staat achter. 1-0 voor AZ in Alkmaar.
1: Het gekke is dat op het moment dat aan de rechterkant van het veld AZ erdoor kwam, leek ADO heel even een seconde of anderhalf te stoppen met lopen.
0: Ja.
1: Die hadden waarschijnlijk verwacht dat de vlag de lucht inging. Nou, dat is dus een behoorlijke inschattingsfout geweest. Want geen buitenspel. We voetballen ook weer. AZ staat voor tegen ADO met 1-0. En dan is dat eigenlijk toch een beetje zuur voor ADO. Is het misschien ook een beetje een les, want dit kan in de Eredivisie wel eens gebeuren. Dat je zelf wat sterker wordt en denkt om zelf misschien wel een doelpunt te maken. Dan krijg je hem zo om de oren. Dan moet ADO in de achtervolging aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze misschien meteen toe kunnen slaan. De bal niet over de achterlijn, want daar zorgt Jari de Busser voor. Nee, daar zorgt hij niet voor. Die houdt hem niet binnen. Dus een corner voor ADO. Ja, het is absoluut nog geen gelopen race. Zeker niet. Want ADO zit vanavond prima in de wedstrijd. Maar zal deze teleurstelling even moeten slikken.
0: Gewoon nog 27 minuten te gaan, hè, deze wedstrijd. Dus wat je zegt. Ja, het is wel oppassen dat je niet nog een keer in het mes loopt met een snelle tegenstoot van AZ. Maar de laatste paar minuten geven, met uitzondering van Nicole, dan toch misschien wel wat hoop op een gelijk spelletje. Als er een hoekschop komt vanaf de rechterkant van Michem gaat hem trappen. Is wat kort, kan daardoor bij de eerste paal weggekopt worden. De Ruiter zal hem dan op moeten pakken ten opzichte van Daal. Heeft het moeilijk, krijgt er hulp van Jiménez. Jiménez in tweede instantie, hij weet hem niet binnen te houden. De inworp is voor AZ aan de linkerkant van het veld, halverwege de eigen helft. En dan is het Rosangelo Daal die hem mag gaan nemen. Jesse Bal gaat erin komen ook bij AZ. Opnieuw een dubbele wissel. Eruit gaat Denno van Michem, de aanvoerder. Remdrin, Nigel Thomas. Nou. En dus nog altijd geen nieuwe naam. Jan Zamburek zou er een bijvoorbeeld kunnen zijn. In verdedigend opzicht Lasse Wilhelm. En ook Rottier gaat het veld verlaten. En voor hem komt dus Jesse Bal erin. Bal die zijn contract verlengde deze zomer tot 2029. Ja, Nigel Thomas ook.
1: Nigel Thomas, een Rottier naar de zijkant. Ook hij had op het scorebord kunnen staan, Rottier. Met twee dikke kansen, ja, maar geen doelpunt.
0: Moeten staan.
1: Moeten staan, ja. Dit is een overtreding. Eduardo heeft er zelf ook heel veel last van op Kwakman. Die gaat even een paar keer rollenbollen op de eigen Alkmaarse helft. Met een licht fluitconcertje van het publiek. Ik moet zeggen, na die goal van AZ. Ja, je hoorde wel wat gejuich. Maar het was nou ook weer niet zo dat het stadion echt in vuur en vlam stond. Het is allemaal een beetje tam vanavond in Alkmaar. Terwijl de Haagse fans zich laten horen en zien. Die klappen met z'n allen en hebben nog altijd vertrouwen in een goed resultaat. En waarom ook niet? Het staat pas 1-0. En misschien dat ADO met alle wissels die het in heeft gebracht nog best wel wat kan bewerkstelligen. Rosangelo Daal, oeh, dat is knap. Daal, die is de verdediging van ADO de baas. En dan speelt hij hem naar Troy Parrott. Parrott voor de 2-0. Nee, daar is Nicky Ema. En Parrott speelt die bal ook iets te ver voor zichzelf uit. En gaat over de achterlijn dan ook nog. Hier laat AZ een tot best wel behoorlijke grote kans liggen op de 2-0. Maar omdat Parrott die bal niet goed aanneemt en Nicky Ema maar weer eens goed zijn goal uitkomt, blijft de Haagse schade voorlopig beperkt tot één treffer.
0: Grote kans hoor voor Troy Parrott. En, nou ja, zo zie je dat ADO wat verder naar voren wil. En daardoor dus ook die ruimte weggeeft achterin. Ja, het is het risico van het vak. Je staat nu toch al achter. Dan maakt 1-0 of 2-0 niet zoveel uit. Ja, tenzij je kijkt naar het doelsaldo natuurlijk. Maar ik denk dat dat in deze fase van de competitie nog niet heel erg speelt.
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat het risico wat vroeg is nog. Met heel veel aanvallers erbij. 25 minuten. Er zijn trainers die dan denken, nou weet je, laten we tot de 75ste minuut wachten. Peter, doe dat niet. Nou, en laten we wel zijn. Waarom ook niet? Want hier is ADO met Jesse Bal, die iets te veel tijd nodig heeft eigenlijk. Maar ADO blijft wel in balbezit. Ja, laten we wel zijn. Peter gaat gewoon ook een beetje van de eigen kracht uit. Ja. Dat heeft hij vorig jaar met 89 punten in de eerste divisie gedaan. En ja, hij bewijst vandaag dat dat gewoon grotendeels gelijk is. Want waarom ook niet? ADO kan op voetballend vlak echt wel wat creëren tegen dit AZ. En dat bewijst deze aanval aan de rechterkant van het veld. Met Bal, die nu de controle wel heeft in duel met Koopmijn. Is goede voorzet, tweede paal, bijna de kopkans. Ja, weer een dreigende situatie. De Ruiter krijgt hem net niet, maar dit was best wel een behoorlijk goede Haagse aanval.
0: Ja, het toont de intenties van ADO. Het komt niet naar AZ om gewoon een leuke wedstrijd te spelen en eraf te gaan. Nee, ze willen gewoon echt wel een punt pakken in dit duel. Dat is iets wat je zeker in de tweede helft terug ziet komen. In de eerste helft stond het iets verder naar achter, waren het vooral tegenstoten. En nu probeert ADO het ook echt voetballend te doen richting de goal van Jari de Busser te kruipen. Als er nu een voorzet komt, 16 meter binnen bij de tweede paal, misschien de Ruiter. Bal draait te veel van hem weg. Dat betekent dat hij over de achterlijn gaat. En er een doeltrap komt voor de Alkmaarders, waar nog altijd de trainer Leroy Echtot buiten zijn dugout staat. Je zei het in de eerste helft al, hij heeft echt nog geen seconde gezeten volgens mij.
1: Nee, nou ja, hij is niet tevreden. Hij ziet ook dat AZ meer wil brengen, meer kan brengen voor het eigen publiek tegen promovendus ADO. Maar dat het allemaal niet zo makkelijk gaat vanuit Alkmaarse kant. En dat ADO kansen heeft op resultaat. Maar nu zijn ze de bal wel even kwijt. AZ in balbezit met Smit. Oh, dat is handig gedaan door Smit. Krijgt hij hem ook bij Daal. Het antwoord is ja. En dan moet ADO oppassen. Parrott is erbij. Rosangelo Daal voorlopig zelf naar binnen toe. Daal, goede Alkmaarse aanval. Voorlopig nog geen schot. Smit is erbij. Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken. 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval. Dit is een treffer uit het boekje. Een hele langlopende aanval waar heel veel smaken en heel veel spelers bij betrokken zijn. Dat is ADO dan allemaal iets te machtig. En dan zie je dat ADO achteruit moet. En dan kunnen ze dit allemaal niet meer belopen. En is het denk ik Kelvin Stenks, de invaller, die het laatste beslissende zetje geeft. Maar deze goal mag toch op een groot konto worden geschreven aan Kees Smit. Hij zet hem op, loopt door. En tikt de bal in het Haagse goal.
2: Onze nummer 14, Kelvin Stenks.
1: Dus inderdaad, Kelvin Stenks. Ja, die was slim doorgelopen. Dit is een aanval waar je vrij weinig aan kan doen. Natuurlijk loopt ADO, zou je kunnen zeggen, te laat mee. Maar we moeten hier ook de credits geven aan een prachtige Alkmaarse aanval. Waardoor AZ op een iets comfortabelere 2-0 komt.
0: Het is van een goede ploeg.
1: Het is een goede ploeg. Ze hebben goede spelers.
0: Het is wel echt een goede ploeg. En dat is iets wat je afgelopen zondag zag natuurlijk tegen PSV. Weliswaar tegen 10 man. Maar dan nog win je niet zomaar met 4-0 in Eindhoven. Dan moet je echt wel wat kunnen. Nou ja, dat het iets kan, dat laat het vandaag ook zien. Zeker met Parrott en Stengs in het veld. Dan zijn dat gewoon echt wel hele goede aanvallers die je tegenover je hebt staan. Het is ADO dat de aanval op wil zoeken met Nigel Thomas. Maar dat feest gaat niet door, kan de bal niet aannemen. Gaat er over de zijlijn. Is er een inworp aan de linkerkant dus voor AZ richting Parrott. Daar zit Mulder ertussen. Is het Koopmeijners die alsnog overneemt. En via Kees Smit gaat de bal naar Wouter Goes. Naar de rechterkant. Goes die wat meters pakt richting de middenlijn gaat. Zo gaat AZ ook richting de helft van ADO Den Haag. Stengs. Kies dan toch even voor alle rust achterin. Hoewel rust, zo rustig is er niet met Jesse Bal en Nigel Thomas die met grote passen op je afkomen. Maar AZ weet daar prima mee om te gaan. En nou, uiteraard op het moment dat je dat zegt leveren ze de bal in bij Eduardo. Nigel Thomas neemt hem aardig mee. Gaat 16 meter gebied in. Nigel Thomas daar misschien de goal. Nee, Eduardo. Ja, wat wilde hij eigenlijk? Achter het standbeen langs misschien. Er waren niet heel veel andere mogelijkheden ook eigenlijk voor Eduardo. Die de bal net achter zich krijgt en het net voorbij was al. Maar toch laat ADO zich dan een beetje zien in het 16 meter gebied.
1: Ja, maar dit is wel het verschil van ADO wat ze natuurlijk nu in de Eredivisie gaan krijgen. Dan moet je dit soort spelden prikken die je krijgt. Ja, dan moet op een gegeven moment wel een keer een doelpunt uitkomen. Hè? Want ADO is nu best vaak in de 16 van AZ geweest. En ook best wel regelmatig van dit soort situaties dat het op het laatste moment net niet tot een echte kans komt. En als je dat te vaak overkomt en daar te weinig van profiteert, te weinig kansen creëert, ja, dan loop je in de Eredivisie gewoon tegen nederlaag aan. Dat kan niet anders. Je moet op een gegeven moment echt een keer niet alleen maar gaan blaffen, maar ook gaan bijten. AZ met de bal. Rosangelo Daal speelt een goede wedstrijd. Is gewoon een goede voetballer natuurlijk. Troy Parrott die verspeelt hem dan. En dus kan ADO weer even overnemen met Mulder. Maar ADO is in de tweede helft de bal wel snel kwijt.
0: Ik vraag me ook af of ADO met de wissel sterker is geworden. Ik snap
1: nee,
0: dat Van Lieberen eruit moet gaan. Omdat ja, toch op leeftijd fitheid, conditie zal ermee te maken hebben. Maar ja, Nigel Thomas is toch wel ja, beduidend minder, toch?
1: Ja, andere voetbal. Respect. Ja, kijk, Van Michem heeft zoveel ervaring. Die weet op dit soort momenten precies wat je moet doen om die bal even in het bezit te houden. Even te temporiseren. Die maakt gewoon betere keuzes. Maar het is ook ervaring, want Van Michem is gewoon een rot die zoveel heeft meegemaakt. En een van de weinige spelers die natuurlijk Eredivisie ervaring heeft. Ja, kijk, Van Michem heeft alles meegemaakt wat Thomas niet heeft meegemaakt. En dat zie je dan toch in een paar kleine situaties. En dat mis je dan in deze fase.
0: Ik denk dat Jiménez en De Bruyne ongeveer gelijkwaardig zijn. De Ruiter is gewoon een goede aanvaller. Ik denk ook beter dan Hawkins. En ja, voor Jesse Bal is het ook vooral leuk eigenlijk dat hij met een jeugdvriend op het veld staat nu. Hè? Dat is Yannick Eduardo. Dus in dat opzicht is dat misschien ook nog wel leuk en interessant. Twee spitsen dus eigenlijk bij ADO. Waar Eduardo vooral naar de linkerkant wat is verschoven. En Jesse Bal wat meer naar rechts. Dit is buitenspel. En dus een vrije trap voor ADO Den Haag. Met daar in de buurt Hokken. Maar eerst een dubbele wissel bij de Alkmaarders. Waar Hessel de Wit het veld in gaat komen. Andere spelers, een rugnummer kan ik nog niet goed zien. Is het meeste Wit, hè?
3: Ja.
1: Zijn het de laatste minuten in het AZ-shirt van Smit? Het zou zomaar kunnen. Hessel de Wit komt erbij en zijn naamgenoot ook, Mees. De Mexicaan, Chavez, WK-ganger, gaat naar de kant bij Alkmaarse dienst. En dan komt Mees de Wit er dus ook bij. Ja, voor AZ zijn de tropenweken. 4-0 winnen van PSV. Nu 2-0 in deze eerste wedstrijd voorstaan tegen ADO. Waar wij natuurlijk hopen dat ADO in het laatste ruime kwartier nog wat terug kan doen in Alkmaar. Maar ja, het is een goede ploeg, AZ. Dat is het eigenlijk al jaren. Ze halen misschien iets te weinig. Heb je het gevoel altijd uit wat erin zit. Want bij AZ heb je altijd het idee van, nou, als er dan een topclub een wat minder jaren heeft, dan moet AZ misschien maar een keer in de buurt van die titel kunnen komen. Dat gevoel heb je soms wel eens, maar dat komt er meestal niet op die manier uit. Maar de goede ploeg hebben ze wel. Dat heeft ADO natuurlijk ook zeker. En hier is Bal. Die gaat richting de achterlijn. Houdt hij hem binnen? Het antwoord is nee. De nauwkeurigheid in de paas zat er niet. Bij Kilo aan de rechterkant op de as van het veld. Ja, die maakt natuurlijk ook zoveel meters overal. Dat ik me ook kan voorstellen dat dat misschien ook een beetje te kosten gaat van de secuurheid. 73 minuten. AZ 2 en ADO 0.
0: En dus nog een ruim kwartier in Alkmaar waar de lange trap komt van de Busser op het hoofd van Mulder. Maar is ADO de bal gelijk weer kwijt. Ligt er een speler van AZ op de grond in de middencirkel. Daar wordt toch even naar gekeken door Erwin Blank. Hoewel hij laat het spel nog even doorgaan. Heeft ermee te maken dat Dave Kwakman ondertussen alweer is opgestaan en verder kan. Alkmaar dus nog altijd in balbezit. Het is een ploeg in het rood-wit tegen ADO dus. Met een nieuwe hoofdsponsor trouwens in het thuisshirt. Ook het derde shirt nog van Darryl van Michum. Ken je die saga nog? Die kampioenswedstrijd waarin dat shirt gedragen zou gaan worden. En toch niet, omdat het in een thuisshirt zou moeten spelen. Een mogelijke promotie- of kampioenswedstrijd. Ah ja, uiteindelijk is het dus het derde shirt geworden. Het is geen lelijk shirt overigens. Maar goed, dat shirt gaan we ongetwijfeld nog zien dit seizoen.
1: Zeker.
0: Net als deze. Het traditionele geel-groen.
1: Ja, het is alweer even geleden hè, dat ADO zeker was van de Eredivisie. Dat was op 17 maart.
0: Ja, vroeg hè.
1: In het seizoen vol in de winter. Ja. Moest het seizoen nog 2 maanden door. Maar ADO won 1-0 van Jong Utrecht. En daarmee was de Eredivisie, waardoor ze vandaag in Alkmaar mogen aantreden tegen AZ, een feit. ADO moest ook nog kampioen worden. Dat werden ze enkele weken later. En dus een groot feest eind april, een paar dagen na Koningsdag. Ja, het klinkt allemaal als heel, heel lang geleden. Maandje of 4 terug. Dit kunnen we allemaal vertellen omdat er bij AZ even een blessurebehandeling is. In de persoon van Kwakman die ook weer is opgekrabbeld. Het belooft een heel mooi seizoen te worden voor ADO. Waarin ze hopelijk, ja ze gaan natuurlijk tegen tegenstanders spelen die minder kwaliteit hebben dan AZ. En dan zou ADO echt absoluut in staat moeten zijn om punten te pakken. En we gaan, ja, 3-2-1. Zij zijn iets eerder dan wij het Haagse kwartiertje in.
0: Haagse kwartiertje, nou, misschien dat ADO daar nog iets kan gaan doen. Gele kaart overigens nog voor Jo Kilo. Dus hij moet oppassen daar op het middenveld. Als er balbezit is voor AZ. Snel dus weer terug met Kwakman. Paas in de diepte wordt doorzien. ADO neemt over met Kilo. Kilo met de ruiter die er overheen loopt. Maar niet wordt bediend. Kilo gaat terug naar Jiménez. Jiménez nog altijd tot de eigen helft. Ziet dat Hokke daar staat aan de rechterkant tegen de zijlijn aan. Niet heel veel ruimte heeft. En dus kiest Pascal Mulder voor de ruiter. Ja, die bal is veel te hard en niet binnen te houden door de aanvaller van ADO Den Haag. Ziet dat de bal over de achterlijn gaat en dat AZ een doeltrap mag gaan nemen met Jari de Busser. Een kwartier nog dus. En 2-0 de achterstand. Ja, dan ben je toch geneigd te zeggen dat deze wedstrijd is gelopen. Dat er niet zo heel veel meer te halen valt. En dat is geen schande tegen AZ natuurlijk. Als Jesse Bal daar Jari de Busser heel erg in de weg zit. Sterker nog, zodanig dat hij geen andere optie heeft dan de bal over de achterlijn te trappen. Dat betekent dat ADO de hoekschop mag gaan nemen. Ik ben benieuwd hoeveel haast erbij is. En ook als je kijkt naar het aantal warmlopers. 1, 2, 3, 4, 5 nog aan de zijlijn. Misschien dat Robin Peter dan nog een aanvallende wissel zal willen gaan brengen. Luca Rijssel zou natuurlijk zomaar kunnen. De aanvaller spits die vorig seizoen ook nog wel zijn doelpuntje meepikte. Corner wordt daar teruggebracht voor de pot. Uiteindelijk kan er niemand schieten en wordt de bal weggewerkt.
1: Eén doelpuntje kan AZ misschien nog een beetje aan het wankelen gaan krijgen in het laatste kleine kwartier. Maar dan zal het toch wel snel moeten gebeuren, ben je geneigd te zeggen. Anders is de Alkmaarse controle daar met de 2-0 voorsprong na 77 minuten. En dan heeft AZ, de ploeg van Leroy Echtold, natuurlijk wel een aantal spelers die weten hoe ze dat vast moeten houden. Niettemin, ADO op de helft van AZ. Kijken waar het nog wat kan creëren. AZ kan nu natuurlijk in de leunstoel. Kan achterover gaan kijken wat ADO nog kan creëren met Mulder. Normaliter toch niet degene waarvan je meteen zou verwachten dat hij de creatieve paas heeft. Maar dat bereikt hij wel bal. Dus aardige voetbal de ADO. Het komt er nog niet heel ver mee. Halverwege de AZ-helft is de bal weer terug bij Mulder. Wie heeft de diepe loopactie? Wie heeft de creativiteit? En wie heeft nog de energie, Gert, om iets te verzinnen?
0: Ja, dat is de grote vraag. Want het is natuurlijk ook wel een verschil in conditioneel wat het van je vraagt. KKD Eredivisie. En ADO is een fitte ploeg. Dat helpt mee. Is ongetwijfeld ook fitter geworden in de zomer. Daar zullen ze ongetwijfeld op getraind hebben ook. Maar tegen AZ, dat is gelijk een vrij lastige tegenstander. Nigel Thomas gaat daar voorbij aan een van de invallers bij AZ. Meester Wit, Thomas met de voorzet nu. Daar kan niet gekopt worden door Eduardo. Bal gaat een half metertje over de spits van ADO heen. Nog altijd balbezit met Kilo. Halverwege de helft van AZ. Jiménez, 20 meter buiten de goal vandaan. Naar de rechterkant. Nigel Thomas moet dan opnieuw een voorzet gaan geven. 16 meter bij de achterlijn vandaan is het opnieuw Milian Jiménez. Iets verder naar binnen. Voorzet richting de tweede paal. Wordt daar weggehaald door AZ. Maar wel over de achterlijn gekopt. Dat betekent dat er opnieuw een hoekschop gaat komen. Daar aan de linkerkant van het veld. Dat Kilo opnieuw die hoek in mag gaan lopen. En dat met 12 minuten te gaan. De uitsupporters van ADO Den Haag opnieuw even extra daarachter moeten gaan staan. Om ADO dan toch te helpen aan een aansluitingstreffer. En misschien nog wel wat hoop voor een resultaat hier in Alkmaar. Het zou een stunt zijn van je welste. Zeker als je 2-0 achter hebt gestaan. Kilometer hoekschop. Het is een variantje. Rand 16. En daar is een kans voor Jiménez. Erwin Blank, wat sta je daar toch in de weg voor de middenvelder van ADO Den Haag. Scheidsrechter heeft net op tijd door dat het een variantje is. Kan daardoor uit de weg gaan. En Jiménez, hij ziet zijn inzet uiteindelijk geblokt worden in het 16 meter. Gebied.
1: Ja, zo'n bal moet er wel echt een keer in. Hè? Want ook dit is weer een vrije schietkans. Randje van de 16. Natuurlijk kan niet alles prijs zijn. Maar ADO moet een keer scoren. Uit die spelden prikken. Uit die kansjes die ze krijgen. Want daar hebben ze er vandaag in Alkmaar echt wel wat van gehad. Het positieve is, ADO blijft wel het positieve opzoeken. Blijft de aanval opzoeken. Blijft voor een resultaat gaan hier in Alkmaar. En doet gewoon echt prima mee. Doet dapper mee vanavond in Alkmaar. Niet alles gaat goed. Zoals hier bij Kilo. Die de bal onder zijn voet door laat glippen. Waardoor hij over de zijlijn gaat. En AZ verder kan. En dan komt daar een corner voor AZ. Ja, zo gaat het dan ook. Eén keer een snippertje. En je bent meteen aan de andere kant. Er zijn heel veel positieve dingen op te noemen aan ADO zijnde vanavond. Maar de ploeg van Peter zal toch ook een lesje leren dat het effectiever moet worden, Gert. Want er zijn wel wedstrijden dat een paar van die kleine kansen, ze hoeven er niet allemaal in, maar er moet wel één in.
0: Ja, zeker. En daar schort het aan. Je zag het in de eerste minuut al, dat was een aardig voorbeeld met die inzet van Rottier die hem half raakt. En verder heeft ADO natuurlijk wel wat speldenprikjes gehad. Nog een grote kans via Finn de Bruin bijvoorbeeld. Hoekschop is er voor AZ aan de overkant van het veld. Dat betekent de rechterkant, dat is een zwakke hoekschop zeg, van Stengs. Wordt bij de eerste paal al weggewerkt door Sekou Silla en ADO Den Haag. Kan niet voorkomen worden dat er een inworp komt voor de thuisploeg. En natuurlijk is daar wat minder haast bij Dijkstra. Doet vrij rustig aan. Ja, dan gaat iemand anders de inworp nemen. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit voor de Alkmaarders. Als Stengs daar wordt aangegooid en de Ruiter de bal vervolgens weer opnieuw over de zijlijn loopt. En er gewisseld gaat worden. Het is een wissel bij AZ. Oefkier.
1: Ja. De Ro Zangelo Daal gaat naar de zijkant, de man van de 1-0. Vogeltje vrij kon hij binnentikken in de 16 toen ADO niet goed stond en dacht dat het buitenspel was. Dat brak de wedstrijd open in negatief opzicht voor ADO, want daardoor moesten ze achter AZ aan. En met de 2-0 lijkt de ladder wel erg hoog om te beklimmen voor ADO in het restant in die 10 minuten. Maar goed, je weet het allemaal maar nooit. Snel de bal heroveren, dat lukt nu via een vrije trap. En dan maar kijken wat er in die laatste 10 minuten nog mogelijk is. ADO blijft ervoor gaan, ADO blijft ervoor strijden. Om misschien toch nog stiekem iets te bewerkstelligen hier. Maar voorlopig nog altijd achterstand van 2-0.
0: Balbezit voor ADO met Pascal Mulder. Kreeg hem van Matteo Waam. Mulder die gelijk kijkt naar Hokken. Hij staat aan de rechterkant van het veld op de eigen helft. Met nu Nigel Thomas aan de bal. Iets verder naar voren al. Hokken dan vervolgens met de diepe bal in de richting van Jessebal. Dat is een prima paas overigens. Alleen krijgt hij hem niet terecht bij Yannick Eduardo daar in de punt van de aanval. Die nog even bij zijn tegenstander op de nek gaat hangen. Is dat Wouter Goes? Ja, dan heb je precies de goede te pakken natuurlijk. Dus als er iemand weet hoe je kan zuigen, dan is het Wouter Goes. Ja, dan een beetje irritant doen bij hem. Nou ja, weet je, waarom ook niet? Een beetje wat irritatie opwekken zonder een gele kaart te pakken. Hij is er echt niet blij mee, Wouter Goes.
1: Nee.
0: Eduardo zal toch ook wel een beetje speels hebben bedacht?
1: Ja, weet je, Goes is natuurlijk zelf wel, even ter verdediging van de verdediger van AZ, is hij zelf wel een stuk volwassener geworden.
0: Zeker, oh, 100%. Ik bedoel het ook zeker niet als een soort sneer of zo, hoor.
1: Nee. Maar Goes moet zich niet opwinden, want zijn ploeg staat 2-0 voor. ADO is de ploeg in de achtervolging. Die gaan we proberen, dat moet hij toch ook weten. AZ levert in, levert niet in. Ze gaan verder via De Wit. De Wit terug naar Parrot. Bijna 3-0. Maar de bal wordt over de goal geschoten. Het gaat ADO af en toe iets te rap in de 16. Dat is geen schande in die eerste Eredivisie wedstrijd. En zeker niet tegen AZ dat heel veel kwaliteit heeft voorin. Dit loopt goed af, dus zit ADO er nog steeds in met 2-0 achter. Want je weet het maar nooit. Eduardo zet daar Goes weg. Maar niet ten faveur van balbezit. Want dat is weer per Alkmaris via de busser. Die ondanks de kansjes van ADO niet heel veel te doen heeft gehad eigenlijk in deze wedstrijd. Nu schiet hij de bal aan de andere kant over de zijlijn. Tikt de tijd in het nadeel van ADO weg. Want we zitten inmiddels in minuut 84. En ADO heeft nog altijd niet gescoord. En AZ heeft dat wel gedaan, om precies te zijn, 2 keer.
0: En dus inderdaad, slotfase wedstrijd, 7 minuten. Pasco Mulder naar Kilo, staat daar halverwege de eigen helft. Kilo met de lange haal in de richting van de Ruiter. De Ruiter, geen overtreding. En iets wat ongelukkig daar achterin bij AZ. Maar echt gevaar levert het ook weer niet op. En dus geen kans voor ADO. Sterker nog, de counter voor AZ. Dat ziet er eigenlijk alleraardigst uit als Mulder te laat is. En daar Oefkier ermee vandoor kan. Penalty. Nee, niet. Oké.
1: Nog niet.
0: Had ik eigenlijk wel verwacht.
1: Ja, ik ook. Het zou kunnen, hè, nog.
0: Overtreding van Hokken. Inderdaad, er is VAR in de Eredivisie. Dus het kan altijd nog. Ik denk dat ADO hier in eerste instantie nog heel goed wegkomt. Het is wel een overtreding trouwens. Aan de linkerkant van het veld. Vrije trap. Halverwege de helft van ADO is er voor de thuisploeg.
1: Ja. En dan is het even kijken of het inderdaad echt geen penalty is. Als de bal zo dadelijk hervat gaat worden. En dat lijkt te gebeuren, is het geen penalty. Want de scheidsrechter zegt nog niet dat het spel stilgelegd moet worden. En we voetballen weer. Dus AZ krijgt geen strafschop. Wel een vrije trap via De Wit. Die speelt hem richting Stenks. Stenks met de aanname. Leek niet helemaal optimaal. Het wordt uiteindelijk een doeltrap. ADO komt er weer weg. Ruim 5 minuten nog op de klok. Maar ADO lijkt niet echt meer op de deur te kunnen kloppen. Gaat wel nog wisselen. Dus komt die volgende versterking er inderdaad nog bij aan Haagse kant. Is het Wilhelm die erin komt? Ja. En Mulder gaat eruit.
0: Debuut. Ja. Als ze Wilhelm van FC Saarbrücke komt hij over. Transfervrij, 3 jaar getekend. En een optie nog overigens. Het is een verdedigende wissel. Hoewel, verdedigend valt ook wel mee. Het is een verdediger voor een verdediger. Maar het is ja, een verdedigende wissel. Als
1: het klopt nog steeds wat je zegt.
0: Is dat wat ik bedoel? Ja, we zijn ondertussen ook weer 85 minuten bezig natuurlijk. Het is 2-0 dus voor AZ. ADO gaat deze wedstrijd niet winnen. Het is ook lastig om een puntje te pakken. Dat zit er ook niet meer in. Maar misschien een eretreffertje als het balletje goed valt in de slotfase. Nigel Thomas naar de Ruiter. De Ruiter vanaf de linkerkant voorzet. Gaat er richting de tweede paal. Eduardo kopt hem terug. Precies daar waar geen speler van ADO staat. Terwijl er toch 3 of 4 in het 16 meter gebied stonden op het moment dat hij de bal op het hoofd kreeg. Dit is goed gedaan overigens door die invaller. Wilhelm krijgt de bal net op tijd weg bij Parrott en wel bij Eduardo. Op hem wordt een overtreding gemaakt. En halverwege de helft van AZ krijgen de Hagenezen een vrije trap. En die gaat genomen worden, denk ik, door Kilo. Ja, ook Jiménez meldt zich daar dan natuurlijk. Zou je dan niet beter kunnen kiezen voor Jiménez dan richting het 16 meter gebied en een vrije trap door Kilo laten nemen, zodat je daar weer iemand meer hebt? Ja, het is ook een beetje een muggenzifterij natuurlijk. Ze kunnen het allebei. En Kilo is het uiteindelijk die hem gaat nemen. Slingert hem dan richting die tweede paal. Dat is hard op de achterlijn teruggebracht. Wouter Goes schiet de bal de lucht in. Rand 16, Hokken. Valt de bal nog voor Thomas? Ja, dat is wel enthousiast hoor, jongen. Zo in 1 keer schieten van een meter of 24. Ja, geen verrassing eigenlijk dat die bal niet heel erg veel gevaar oplevert.
1: Nee, de tijd tikt weg. 87ste minuut, maar de Ruiter houdt hem wel even binnen. Halverwege de AZ-helft. De Alkmaarders die gaan nog even in de achteruitstand. En ADO probeert alles op alles te zetten om in ieder geval een doelpunt te maken in de eerste Eredivisie-wedstrijd sinds 5 jaar. Het kan nog altijd natuurlijk. Bal richting de tweede paal. Maar niet doorgekopt door Eduardo. Bovendien een overtreding gemaakt in de vorm van buitenspel. Ja, dan houdt deze Haagse aanval toch ook alweer snel op. Zitten we inmiddels bijna in minuut 88. Enthousiast, ADO, absoluut. Heel veel positieve, goede signalen heeft ADO zeker afgegeven. En ik denk dat tegen heel veel andere tegenstanders in de Eredivisie er vanavond echt wel een resultaat in had gezeten. En misschien ook wel ja, gewoon op het scorebord had gestaan. Maar ja, tegen zo'n goede ploeg als AZ en zeker in Alkmaar is dat gewoon lastig. Kwakman kopt door, maar Parrott was daar nog niet. En dus Nikiema die even het handje omhoog doet richting Waam van pak jij hem maar. We zitten in minuut 88 en ADO gaat nog maar weer eens proberen ten aanval te strijden.
0: Er zullen ook mensen zijn die tekenen voor deze eindstand voorafgaand aan de wedstrijd. Denk ik 2-0 op zich. Weet je, prima resultaat als je weet dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Als promovendus, bezoek bij AZ, winnaar van de Johan Cruijffschaal. Natuurlijk hoop je op meer, maar realistisch gezien
1: Ja, je bent niet weggespeeld als ADO zijnde, dat is positief. Natuurlijk wil je nooit verliezen, ook niet als je niet de favoriet bent. Maar ADO is niet weggespeeld en het is ook nog niet gespeeld, hè? Laten we wel zijn. Het is voetbal, bal richting de 16, maar niemand bij ADO die eraan kan komen. Want ze missen net een beetje die aanvallende stootkracht.
0: Ja, dat komt het inderdaad tekort, ADO Den Haag. Ik denk dat een aanvaller erbij misschien toch geen overbodige luxe zou zijn. Natuurlijk ook een rechtsback. Hoewel ik moet zeggen dat Milan Hock het op zich wel aardig invult, hoor, op zijn eigen manier. Maar het is natuurlijk geen Van der Sloot die een stuk sneller is en in aanvallend opzicht ook wat meer van zich liet zien in de wedstrijden. Hij nu bij Düsseldorf. Het is de inworp vanaf de rechterkant. Het is Gimenez.

0: tempo uit de aanval.
1: Ja, het is een vrij tam sfeertje eigenlijk geweest in Alkmaar. Met de ADO-fans die er zeker wat hebben geprobeerd van te maken. Maar het Alkmaarse publiek had misschien een wervelende show verwacht. Nou, dat is het ook niet echt geworden. En dat is ook te danken aan het feit dat ADO gewoon heel lang heel goed in de wedstrijd zat. En ook echt wel uitzicht had op een resultaat. Maar de keiharde feiten in de Eredivisie zijn dat je wel kansen, ook halve kansen, een keer af moet maken. En als je dat niet doet, dat je tegen een tegenstander aanloopt die meer kwaliteit heeft dan wat je in het hele vorige seizoen bent gewend. Daarom 2-0 voor AZ. En dan is het even kijken hoeveel minuten extra ADO nog krijgt om er iets van te maken. Kilo in één keer richting de voorste mensen. Daar komt wel nog even een vrije trap. Jazeker. 3 minuten gaan we nog door voor ADO om een eretreffer te maken.
0: Speler op de grond met kramp. Ja, dat is dan niet zo heel gek, is het? Eduardo, ja. Inderdaad. Ja, speelt ook vanaf het begin. Veel gelopen, veel geprobeerd. Uiteindelijk lukte het alleen niet bij de spits van ADO Den Haag. Die ondertussen weer loopt richting het 16 meter gebied. Vrije trap ook genomen, hoewel spel hervat moet ik zeggen. Met Matteo Waam aan de bal namens ADO Den Haag. Naar de rechterkant Milan Hokke. Die stuurt de bal richting Jesse Bal, richting het 16 meter gebied. Wordt die bal niet echt lekker weggewerkt door AZ. Dat wel gewoon de bal in de ploeg weet te houden. Ja, precies zoals je dat zegt zijn ze hem kwijt met Kilo die ertussen zit. En is het nu opnieuw Milan Hokke via Jiménez terug naar Wilhelm. Gaat de bal naar de rechterkant halverwege de helft van AZ via Thomas. Bal is het nu weer Hokke. Hokke met de voorzet richting Eduardo. Laat hem over zich heen vallen. Weet hem niet binnen te houden. Verontschuldigt zich. Aanval voorbij.
1: De banden lopen leeg bij ADO voorin. En dan zijn ze over een tijdje lek. En kun je stoppen en ga je met de nederlaag ten onder. Zo lijkt dat in de 92e minuut waar AZ met 2-0 voor staat tegen ADO Den Haag. Volgende week zondag thuis ADO tegen FC Groningen. Dat is dan zo'n wedstrijd waarvan je denkt ja, als je een goede wedstrijd afwerkt thuis in eigen huis met het fanatieke publiek erachter tegen Groningen, dan moet daar echt wel wat te halen zijn. De weken na Go Ahead Eagles uit in de Adelaarshorst. Nou, de komende weken geven misschien voor ADO uitzicht op dat het absoluut mee kan met die ploegen. Als je laat zien wat je vanavond laat zien tegen AZ. Een zeldzaam foutje van Nikiema die de bal over de zijlijn speelt. Waardoor AZ het balbezit heeft. Het grootste gedeelte van het publiek gelooft het wel. Want het stadion loopt dan een beetje leeg.
0: Niet normaal hè?
1: Ja, ik denk dat er 60% nog over is ongeveer.
0: Ja, het is ook alweer bijna 11 uur natuurlijk. Dat is het nadeel van een 9 uur wedstrijd. Dat je in de keukenkampioendivisie niet.
1: Nee.
0: Ja, maar inderdaad, het valt op dat het vrij snel leeg loopt hier in Alkmaar. Waar nog een minuut te spelen is in het AFAS stadion. En ADO Den Haag bij de terugkeer in de Eredivisie na 5 jaar gaat verliezen van AZ. En laten we duidelijk zijn, dat is geen schande. Zeker niet de manier waarop het is gebeurd. Ja, je hoopt stiekem toch op het onmogelijke. Op een stuntje, op meer. En dat zat er niet in vandaag. Balbezit is er wel nog met Nigel Thomas naar de rechterkant. Milan Hokke, aantal spelers van ADO in het 16 meter gebied. Eduardo met de kopbal gaat ruim naast. En ook Eli de Ruiter kan er niet meer aankomen. Nee. Dan ben je nu met 20 seconden op de klok toch wel geneigd te zeggen, deze wedstrijd is afgelopen.
1: Ik heb het gevoel dat ADO ook nog wel een paar uur door kan voetballen. Maar dat ze gewoon geen doelpunt gaan maken hier in Alkmaar. Ze missen net een beetje die vernuftigheid vanavond om van die halve kansen echte kansen te maken. En dat je een keer toch iets verrassends hebt in zo'n kans, in zo'n aanval. Dat zorgt ervoor dat ADO ten onder gaat in Alkmaar. Want het is geëindigd door de scheidsrechter Blank die 3 keer op zijn fluit heeft geblazen. Waardoor AZ wint met 2-0. Een dapper ADO, een enthousiast ADO. Een bij vlagen ook zeker wel sterk ADO. Maar het is niet goed genoeg om tegen AZ in Alkmaar het punt te pakken. Waardoor de Haagse ploeg ten onder gaat met 2-0.
0: Wellicht was het iets te enthousiast met de aanvallende wissels direct naar de openingstreffer, naar de 1-0. Je zei het op dat moment al dik 20 minuten voor het einde van de wedstrijd. Je gaat nu al bijna alles op niet spelen met die aanvallende wissels telkens erbij. Uiteindelijk liep je daardoor in het mes. Ja, het is gewoon geen schande dat je hier verliest van Alkmaar van AZ met 2-0. Je hebt een goede wedstrijd gespeeld. En je mag denk ik tevreden terugkijken op de eerste wedstrijd in 5 jaar in de Eredivisie. AZ was te sterk. ADO Den Haag verliest daardoor met 2-0. We staan nu op het veld nog even wat handen te schudden met de tegenstander. Eerste doelpunt was van Rosangelo Daal. Tweede doelpunt van Kelvin Stengs. In de eerste helft werd er overigens ook nog eentje afgekeurd. Ja, toen zat er nog mee in de tweede helft. Ja, het,

0: tankje raakt op een gegeven moment leeg. Daardoor mocht het niet zo zijn vandaag. ADO Den Haag keert terug in de Eredivisie. Verliest met 2-0 van AZ. Volgende week inderdaad de wedstrijd thuis tegen FC Groningen. Uiteraard is ook die te volgen bij Radio West. Ook volgende week de terugkeer van het amateurvoetbal bij Radio West. Met Radio West Sport op de zaterdagmiddag. Wedstrijden van onder andere Quick Boys, Katwijk, Rijnsburg, VVSB, noem het maar op. Alles in de Bollenstreek. En Den Haag gaan we gewoon weer volgen dit seizoen. Allemaal mooie vooruitzichten. Menno, het was mijn waar genoegen vanavond.
1: Insgelijks, Gert, insgelijks.
0: En natuurlijk ook aan jou thuis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende. ADO Den Haag verliest met 2-0 van AZ.
2: Je luistert naar Radio West Sport.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van zes die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in twee groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
9: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als ze de goede medicijnen hebben, heb je tevreden mensen.
8: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
10: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
11: Oh, jenig. Het is fucking gimme.
8: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
12: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Nederlanders geven op hete dagen 4% minder geld uit dan normaal, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven dan binnen en uitjes worden geschrapt. En dat is toch goed nieuws met weer een tropische week in aantocht. Want nog even en je hebt een extra vakantie bij elkaar gespaard. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De VS heeft in Iran zoveel raketten afgeschoten dat er nu Amerikaanse wapentekorten dreigen. Welke gevolgen heeft dat? Verder is Japan op zoek naar een backup hoofdstad voor het geval Tokio door een aardbeving geraakt wordt. De F-site van Ajax bestaat een halve eeuw. En in onze zomerserie met jonge denkers gaan we het hebben over de toekomst van liefde en seks met AI-robots. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 8 augustus.
1: Door de warme zomer hebben veendijken het moeilijk.
3: Deze veendijken die drogen op dit moment uit door de hitte.
1: Steeds meer van deze dijken hebben scheuren.
3: Het water kan dan tegen de veendijk aanduwen en kan eigenlijk, net zoals in Wilnis in 2003, zo'n hele veendijk opzij duwen.
1: Vooral in Zuid-Holland zijn nu extra inspecties nodig, maar...
3: Als er een heel nat najaar volgt, dan kan het dus zijn dat we ook weer moeten kijken, is die dijk ook nog weer voldoende op sterkte om de hoeveelheid waterdruk die er dan ontstaat, om die tegen te gaan.
1: En door de hitte en droogte hebben ook ongediertebestrijders het druk. Onder meer met het verwijderen van wespennesten.
4: Er zit een wespennest in de grond of in de struiken. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders. Dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waarom we wel meer meldingen hebben. Nou.
1: Niet zelf doen is het advies.
4: Het is gewoon gevaarlijk.
1: De professional heeft namelijk een speciaal beschermingspak en de juiste spuitmiddelen. Nederlandse supermarkten zijn volgens instituut Klingendaal niet goed voorbereid op crisissituaties.
5: De noodvoorzieningen en de stroomvoorzieningen in tijden van crisis, daar is echt nog wel een wereld te winnen.
1: Ook vindt het instituut dat supermarkten te weinig voorraad hebben. En dat betekent...
5: Dat er snel het eten op zal zijn. Dus dat het echt verstandig is voor mensen om wel thuis wat voorraden aan te houden.
1: Maar de helft van de Nederlanders doet dat nog niet.
6: Ik voel de ernst nog niet zo.
7: Ik heb wel allemaal losse items. Heel veel blikken tonijn en sardine.
1: Als afsluiting van de World Pride in Amsterdam was er een mars.
8: Transgenderrechten staan wereldwijd onder druk. En met deze mars vragen we op een positieve manier aandacht voor onze zichtbaarheid.
1: Duizenden mensen uit allerlei landen liepen mee om te laten zien dat er wereldwijd nog veel te winnen valt voor de LHBTQ+ gemeenschap.
9: We have to yell for our rights, to fight for the right to be who we are, to love who we want.
1: Zo droegen sommige deelnemers vlaggen van landen als Afghanistan en Pakistan, waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is.
10: Waarom is liefde verboden? Waarom is het verboden dat jij bent wie je bent? Of je nou vrouw bent, man bent, non-binair, transgender? Wat moet het eigenlijk uitmaken?
1: En het zou zomaar eens kunnen dat we morgen een Nederlandse toerwinnaar hebben. Want op de voorlaatste dag pakte Demi Vollering haar kans bij de Tour de France van.
11: Camin Dali de Larietard demareerde Demi Vollering.
12: Op jacht naar dat gele kleinood.
11: De tanden zichtbaar.
13: Ze gaat het gewoon pakken vandaag.
12: En Vollering is nu los. En die gaat het geel overnemen.
14: Morgen gaan we er weer alles aan doen om het geel te houden natuurlijk. Maar eerst moet ik vandaag even hiervan genieten. En daarna gaan we gauw weer een plannetje maken voor morgen.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, en dat was dus vanmiddag. Morgen is die laatste etappe van de Tour de France FAM. Ook in Nice. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, houdt Demi Vollering die voorsprong vast? Goedenavond Marijn de Vries, wielerjournalist en natuurlijk ook in Nice. Jij was er bij
15: Hallo,
1: vandaag.
15: Ja.
1: En het was een spannend slot van de etappe, begrijp ik.
13: Goh, en het was gisteren al zo spannend op de Mont Ventoux. En waar Kasia Niewiadoma, een Poolse, eigenlijk best wel onverwachte gele trui pakte. Omdat de andere twee topfavorieten, Demi Vollering en Malin Reusser, naar elkaar aan het kijken waren. En net niet op tijd met het dichtrijden van het gat begonnen. En vandaag pakte Demi Vollering die gele trui gewoon van haar af. Ze heeft nu 8 seconden voorsprong in het algemeen klassement. En ja, om daarmee dan zo'n laatste etappe in te gaan, ja, dat is wel echt zeldzaam spannend.
1: Ja, en dat is dus allemaal morgen. 99 kilometer met 4 beklimmingen. Is dat iets waar zij goed in is?
13: Ja, daar is ze heel goed in. Dat heeft ze al het hele jaar laten zien. Ze is ook echt wel aan een ontzettend goed seizoen bezig. Maar Kasia Niewiadoma, haar uitdager dus, die is daar ook ontzettend goed in. Dus het spel is absoluut nog niet gespeeld. Die beklimming waar ze overheen moeten, de Col d'Aise, die biedt allerlei aanknopingspunten om hinderlagen te leggen. Dus ja, het wordt morgen nog ontzettend spannend hoe dat uiteindelijk af gaat lopen.
1: Ja, met maar 8 seconden voorsprong. Wat denk jij, zal het genoeg zijn?
13: Ik hoop het. Ik gun het haar heel erg om die gele trui te winnen. Vorig jaar toen was ze naar een Franse ploeg overgestapt. Toen is het haar niet gelukt. Toen won de Française Pauline Ferrand-Prevot. Die is vandaag afgestapt. Die was deze Tour niet goed in vorm. Ja, bij die Franse ploeg moet toch eindelijk wel die verlossing komen dat ze de gele trui pakt. En ja, ze heeft zelf ook nog een appeltje te schillen met de gele trui die ze ook in 2024 niet mee naar huis wist te nemen. Toen verloor ze op 4 seconden van dezezelfde Kasia Niewiadoma. Dus er spelen nog allerlei dingen uit het verleden. Ja. Ja, het zou toch wel heel mooi zijn als Vollering nu deze keer wel uiteindelijk...
1: Oké, dus we moeten echt gaan kijken of luisteren. Hoe laat begint dit allemaal?
13: Om 4 uur begint de etappe. Dan wordt het ook meteen live uitgezonden op televisie. Ik zou er echt voor gaan zitten, want dit belooft spektakel te worden.
1: Gaan we doen. Oké, dankjewel, Marijn de Vries.
13: Graag gedaan.

0: Het was Calexico met Alone Again Or. Door de oorlog tegen Iran lopen de Amerikaanse wapenvoorraden razendsnel terug. Van enkele belangrijke wapensystemen zou nog maar zo'n 20% voorraad over zijn. Die tekorten zouden zelfs tot een schreeuwende ruzie hebben geleid tussen president Trump en defensieminister Hegseth. Wat de gevolgen zijn van die tekorten ga ik bespreken met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel wapens heeft Amerika in Iran nu al verschoten? Heeft u daar een beeld van?
1: Ja, het gaat eigenlijk om verschillende soorten wapensystemen. Als je gaat kijken naar de Tomahawk, Tactical Land Attack Missile, zoals het in Engelse termen, Amerikaanse termen heet. Dat is een kruisraket. Kan 1000 kilometer ver wegkomen met grote precisie en grote explosieve lading op een doel brengen. Daar zijn er meer dan 1000 van verschoten. En de Amerikanen hadden er 3000 of minder aan het begin van het conflict. 28 februari van dit jaar. Dus daar is nog maar 2/3 van over. En dat is een van de favoriete wapens om aan het begin van een eventueel conflict te gebruiken. Omdat je zelf op grote afstand blijft. En eigenlijk je eigen mensen ook niet in gevaar brengt. En een andere categorie belangrijke wapens. De zelfbeschermingswapens. Dat zijn de Patriot-raketten. En daarvan zijn er een heleboel verschoten. Niet alleen door Amerika, maar ook door de bondgenoten van Amerika, de Golfstaten. Om eigenlijk vrij goedkope Iraanse drones onschadelijk te maken. Ja, en dat heeft bij president Zelensky van Oekraïne natuurlijk weer. De fetus als het ware kropen uit zijn schoenen daardoor. Want hij heeft juist die Patriot-raketten heel hard nodig tegen ballistische raketten die Rusland op Oekraïne afvuurt.
0: En hoe weten we dit allemaal? Zo precies, want het lijkt me op zich geen openbare informatie.
1: Nee, in principe is dat natuurlijk geheime informatie, maar dat is strategisch belangrijke informatie, zeker voor een land als Amerika. Maar voor verschillende bronnen hebben we dit al gehoord. Ook in de Senaat zijn al hoorzettingen geweest, de Amerikaanse Senaat, met de minister van de Oorlog, Pete Hegseth. Maar ook over dit probleem, maar ook generaal Kane, de voorzitter van de chefs van staven, de hoogste militair en militair adviseur van de president daardoor, heeft ook al dit soort signalen aan zijn defensieminister Pete Hegseth laten horen. Maar ook de commandant van de CENTCOM, Central Command van Amerika, admiraal Bradley Cooper, heeft ook al dit soort geluiden laten horen van, ja, we kunnen wel doorgaan met bombarderen van Iran, maar dan gaan we heel hard door onze wapens heen en straks hebben we niks meer.
0: Ja.
1: Van verschillende bronnen en ook CNN heeft het al bevestigd in verschillende berichten.
0: En dan is toch ook een beetje de vraag van, hoe komt het nou dat er zoveel is afgeschoten, dat ze dan nu kennelijk in de problemen raken?
1: Nou, tegenwoordig zie je dat kunstmatige intelligentie heel veel gebruikt wordt om doelen te bepalen. En dat zagen we eigenlijk al op 28 februari, toen op basis van kunstmatige intelligentie ook die meisjesschool geraakt werd, daar bij Teheran. Dat heeft natuurlijk tot grote ophef geleid. Maar die kunstmatige intelligentie, ja, die genereert zoveel doelen. En alle doelen wil je eigenlijk bestrijden, alleen. Het is voor de Amerikanen heel erg onduidelijk wat nou, of het is voor ons eigenlijk heel onduidelijk wat nou precies de Amerikaanse strategie er is geweest. Want het heeft bepaald niet geleid tot de doelstellingen die president Trump aanvankelijk had. Nou, dat is een andere discussie, maar al die doelen die bestookt zijn, en ook vorig jaar al in juni 2025 was ook zo'n 2-weekse oorlog tegen Iran, ook duizenden doelen bestookt in 2 weken, maar nu ook in deze 9 maanden duizenden doelen. Ja, daar kun je niet industrieel tegenop produceren gewoon, en zeker niet hoge geavanceerde wapens zoals zo'n Tomahawk Tactical Land Attack Missile of een Patriot onderscheppingsraket.
0: Ja, dus dat AI wijst eigenlijk mega veel doelen aan en mogelijk als gevolg van een gebrek aan strategie. Trump zegt zelf overigens dat er helemaal niks aan de hand is en dat ze nog altijd grote klappen aan Iran kunnen uitdelen als ze dat zouden willen. Daar blijft hij ook mee dreigen trouwens. Maar dat gebeurt vervolgens eigenlijk niet. Of kunnen ze het ook gewoon echt niet meer?
1: Nee, ze kunnen het nog wel, maar je zou zeggen, ze kunnen nog maar 1 of 2 keer. En dan zijn ze echt door alle wapens heen. En ja, Iran is eigenlijk maar een kleine opponent, een klein probleem als je het hebt over geopolitieke problemen. Want kijk naar China. Die heeft natuurlijk ook nog steeds de ogen op Taiwan gericht en wordt agressiever en agressiever in de Zuid-Chinese Zee. Kijk naar Noord-Korea. Die doet nu oorlogservaring op in Oekraïne als hulpje van Rusland. En doet oorlogservaring op en produceert en ontwikkelt ook betere wapens daardoor. En uiteindelijk is ook Rusland nog steeds een probleem. Maar dat kan ook een probleem zijn voor Amerika. En ja, je wilt niet dat je op een gegeven moment met lege handen staan als die andere drie tegen je in het geweer komen. Want dan heb je helemaal niks meer om terug te staan. Ja. Dus je hebt in ieder geval wel wat nodig. En ja, als Amerika nu nog een keer heel hard tegen Iran gaat inslaan, ja, dan hebben ze niks meer over. En je ziet dat Iran hier eigenlijk gebruik van maakt, want die leveren helemaal niks in aan eisen. Want ze weten eigenlijk wel dat Amerika heel erg terughoudend is om nu opnieuw weer in de aanval in te gaan, omdat ze juist zo laag in de wapenvoorraden zitten.
0: Ja, en u noemt nou al een paar keer Oekraïne. Is het feit dat Oekraïne dus nu ook al bijvoorbeeld grote moeite heeft met zich te weren tegen die aanvallen van Russische ballistische raketten, heeft dat ook direct met die geslonken voorraden te maken al?
1: Ja, absoluut. En je ziet ook dat Rusland daar gebruik van maakt. Nou, Oekraïne, we hebben nu al een week of twee gezien dat Oekraïne eigenlijk geen enkele ballistische raket die afgevuurd wordt meer onschadelijk kan maken. En om dat onschadelijk te maken heb je de PAC-3 interceptorraket van de Patriot-systeem nodig. Nou, die zijn eigenlijk op voor Oekraïne. En Nederland heeft ook dat soort raketten geleverd aan Oekraïne, maar ook de Nederlandse magazijnen zijn leeg. De Amerikanen, die willen het niet leveren, die willen wat overhouden. De Golfstaten, daar heeft Zelensky geprobeerd van, ja, als je nou onze drones inzet tegen de drones van Iran, lever ons dan PAC-3 raketten. Nou, ik heb niet gehoord dat dat gebeurd is. Maar het feit dat die PAC-3 raketten er niet meer zijn in Oekraïne betekent dat Rusland nu gebruik maakt van dat tekort door, ja, enorm veel ballistische raketten op Oekraïne af te vuren met heel veel burgerslachtoffers, ja, tot gevolg.
0: Ja. Dus dat heeft grote gevolgen nu al. En Amerika is tegelijkertijd de grootste militaire macht van de wereld. Dus je vraagt je ook af, hoe kan dit nou? Zijn er niet militaire vuistregels voor het bewaken van de voorraden en dat dit soort situaties niet kunnen ontstaan?
1: Ja, die zijn er wel. We hebben binnen de NAVO daar afspraken over. En het ADAMS software systeem en het EVE software systeem, die bepalen eigenlijk hoeveel voorraden de verschillende lidstaten moeten hebben. En dat is gebaseerd op het ambitieniveau van de NAVO. Dat wordt dan omgerekend naar het soort operaties wat je doet en het gemiddelde wapenverbruik wat daarbij hoort. En dat kun je dan zo afpellen en dan weet ieder land ongeveer wat voor voorraden die moet bijhouden. Alleen de verbruiken blijken nu veel groter te zijn dan in die berekening. Wat uit die berekeningen komt. En aan de andere kant hebben ook met name de Europese lidstaten 30 jaar lang bezuinigd op defensie. En waar bezuinig je dan het eerst op? Op middelen die je eigenlijk niet inzet. Want ja, dit soort hele zware wapens en ook de Patriot-raketten, we hadden niet verwacht dat we met een oorlog geconfronteerd zouden worden op ons eigen continent. En de Amerikanen hadden waarschijnlijk ook niet verwacht dat Iran zoveel raketten en drones zou afvuren waarvoor zoveel tegenmaatregelen zijn. Ja, dan kan je berekeningen hebben en dan kan je voorraden hebben. Alleen als je er zo hard doorheen gaat en de industriële capaciteit om die voorraden weer op te toppen, die loopt heel erg achter bij het verbruik. Ja, ja. Dan kom je de bodem van het magazijn er wel te zien. Ja.
0: En tot slot, meneer Bolder, het is dan nu aan Amerika en ook aan andere NAVO-landen om die voorraden weer op peil te krijgen. Maar hoe lang gaat dat duren?
1: Ja, ik begreep, als je nu een bestelling doet bij Amerika voor PAC-3 interceptorraketten, ja, dan ben je niet voor 2030 aan de beurt. En dat betekent dat Amerika, die wil eerst de eigen voorraden gaan opvullen natuurlijk. En dan komen de partnerlanden, de Europese NAVO-landen aan de beurt. En dan, die kunnen dan kopen bij Amerika en dat doorsluizen naar Oekraïne. Nou, je ziet nu ook dat niemand wil daarop wachten. En Oekraïne is nu ook zelf bezig met haar eigen ballistische raketten onderscheppingsmogelijkheden. En dat is het Vrija-systeem. En toevallig las ik vanmiddag al dat de eerste proefexemplaren, daar is Oekraïne al mee bezig. En dat is natuurlijk wel goed nieuws voor Oekraïne als die goed blijken te werken. Ja. Want dat soort dingen hebben ze heel hard nodig.
0: Ja, heft in eigen handen nemen. Goed, dank voor de duiding. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Graag gedaan.

0: Onmiskenbaar Bob Marley met Three Little Birds. Het is 50 jaar geleden dat een kleine groep Ajax-supporters de F-Side oprichtte. Een fanatieke harde kern die er door dik en dun voor de club wil zijn. Maar een halve eeuw verder rijst toch wel geregeld de vraag of die harde kern niet te veel grip op de club heeft. David Ent werkte jarenlang als perschef en teammanager van Ajax. En hij komt net van een verjaardagsfeestje van Louis van Gaal. Goedenavond, David.
1: Goedenavond ook.
0: Hoe was het daar? 75 kaarsjes uitgeblazen.
1: Ja, en veel volk. 250 mensen aanwezig aan het strand in Noordwijk. Grote blijdschap en vreugde.
0: En misschien ook nog wat Ajax-herinneringen opgehaald?
1: Dat is onvermijdelijk. Er waren zoveel mensen uit het verre en minder verre verleden die aan Ajax gerelateerd zijn, dat je, ja, daar kon je vergif op innemen.
0: Ja, nou, die F-Side die is natuurlijk vaak in het nieuws vanwege wangedrag, vuurwerk gooien bijvoorbeeld, bedreigingen van bestuurders. Maar ooit, in de beginnen, in 1976, was dat wel anders. Jij speelde toen zelf nog bij wat nu Jong Ajax heet. Hoe was dat toen?
1: Nou ja, weet je, als je daar zelf voetbalt, dan heb je daar niet zo heel veel kijk op. Maar het begint nog wel wat eerder wat mijzelf betreft. Toen ik een jongen was van 11, 12, 13 jaar tot mijn 16e, toen stond ik wel op de tribune op vak F, maar dat heette nog geen F-Side. Hmm. Dus ik weet wel een beetje wat voor adrenaline erdoor je kan gutsen wanneer je daar staat en een groep vormt en je club supportert. Alleen in 1976 werd dat dus gebundeld tot een begrip, de F-Side. Iets wat tot een begrip is uitgegroeid. En ja, dat
0: en waren dat
1: was
0: dan
1: eigenlijk
0: ook meteen andere supporters dan, zeg maar, de gewone supporters?
1: Nee, dat waren gewone supporters. Maar die gewone supporters waren wel een beetje geëvalueerd tot harde kenners. Mensen met een fanatieke inborst. En dat werd ook gestuurd door wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurde. In Engeland bestonden dergelijke groepen al. En die golden als voorbeeld voor wat er dan ook in Nederland zich ontwikkelde. En zeker ook bij Ajax. Via de F-Side. Daarom hebben ze natuurlijk ook zo'n Engelse term gebruikt.
0: En wat vond de club ervan? Hoe ging Ajax ermee om?
1: Nou, aanvankelijk was de club niet zozeer bezorgd of zo. Dacht, oh ja, dat is een normale ontwikkeling. Er werd al een paar jaar lang gevraagd om wat meer aandacht. En ja, Ajax heeft dat laten gebeuren en was niet tegen. Heeft ook op een gegeven ogenblik, en dat was in de tijd dat onze voorzitter Ton Harmsen was, gezorgd dat ze een echte supporters home kregen. Dat was aan de onderkant van die tribune, dus onder de staanplaats F, was een ruimte gecreëerd waar ze hun eigen home, hun eigen honk konden hebben. En dat, dat was ook een manier voor de club natuurlijk om enige greep te hebben op die groep, waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe die zich zou gaan ontwikkelen.
0: Ja, nou, die groep die heeft zich best wel ontwikkeld. In de jaren 90 er waren natuurlijk ook gewoon hele mooie sfeeracties. Hè? Want het kan heel mooi zijn, zo'n harde kern die daar eigenlijk als een soort 12e man,
1: zeker,
0: op het veld fungeert. Maar het was tegelijkertijd ook de tijd van grote supportersrellen en vechtpartijen. Wat heeft Ajax nou gedaan om die F-Side in te tomen?
1: Nou, dat is een groot probleem om dat te kunnen bewerkstelligen. Het is een beetje een utopie om te denken dat je zo'n veelkoppig, maar ook loskoppig monster kan temmen op een gegeven ogenblik. Omdat de leider van vandaag is een verschoppeling van morgen en andersom. Dus er is niet echt sprake van een structuur van een vereniging bijvoorbeeld. Dat is de F-Side niet. Dat zijn losse elementen die samen klonteren en waar je dus niet zoveel greep op kunt hebben. En dat probeer je als club, probeerde Ajax dus wel, om daar een beetje vat op te krijgen. Soms door infiltranten in te zetten. Mensen die van binnenuit konden zien wat er allemaal voor plannen gesmeed werden. Maar ook door ze wat privileges te geven.
0: Maar dat klinkt best ook als misschien gevaarlijk om als infiltrant daar naar binnen te gaan.
1: Nou, in het begin was dat niet zo. Maar ik kan me voorstellen, als dat nu gebeurt en je wordt ontmaskerd... ja, dan is het een hele linkersoep. Maar tegenwoordig gebeuren dingen natuurlijk heel erg via social media. De controle, mede ook door de politie... van wat er voor verkeer er op social media is tussen... supportersgroepen onderling, maar ook tussen zeg maar vijandige groepen. En daardoor kunnen ze enigszins monitoren wat er speelt. Ook niet altijd, want natuurlijk voor elke actie, op elke actie volgt een reactie. En ja, soms zijn de supporters ons voor.
0: Ja. Hey, en ik zat even te googlen en ik kwam op een oude column van jou... dat jij op een gegeven moment zelf ook nog ook nog zelf op die tribune bent gaan staan, hè?
1: Ja, dat was aan het eind van mijn werkzame leven bij Ajax. Toen dacht ik, een soort sentimenteel romantisch gevoel misschien... dat ik dacht, ja, ik geef het terug naar de roots... waar ik ooit als jongetje ben begonnen. Tussen de supporters, met mijn emoties, met mijn supporting voor een club. Ja. En dat heb ik een paar jaar volgehouden, maar... Ja, uiteindelijk zit ik nu wel weer tussen de normale leden op de eretribune... en kijk naar rechts en zie daar hoe de F-site zich manifesteert.
0: Maar zit daar dan ook een bepaalde romantiek aan om daar op die F-site te staan?
1: Jazeker, weet je. Mensen zoeken elkaar.
0: Hoe worden de wedstrijden daar beleefd?
1: Ja, die worden met een grote emotie beleefd. Zeker in de eerste 30, 40 jaar was het een hele belangrijke factor. Het samen voor je club zijn, een bepaalde gemeenschapszin. Je hebt natuurlijk ook, weet je, in zo'n groep gebruikt een stadion, een tribune... ook om dat kleine beetje vrijheid te voelen, te beleven... In een wereld waar heel veel dingen moeten, waar verplichtingen zijn. En daar kan je even een vrij plaats hebben om je emoties te uiten. Maar ook misschien, ja, en die emoties kunnen wel eens omslaan in excessief gedrag.
0: Ja, nou hadden we natuurlijk graag ook met iemand van de F-site zelf willen spreken. Maar ja, die willen niet. Op hun website schrijven ze dat ze momenteel heel veel benaderd worden door media. Maar dat ze daar niet aan meewerken. Ze schrijven, wij bepalen zelf hoe... wanneer en op welke manier dit jubileum wordt uitgedragen. Geen regie van buitenaf, geen framing, geen sensatie. Wat hoor jij daarin in zo'n statement?
1: Nou ja, dat is wel een beetje in stijl van met hun, zeg maar, als je het een beetje zwaar wil aandikken, hun anarchistische gedachten, dat zij bepalen wat er gebeurt. En die autonomiteit die ze voorstaan, vanuit de gemeenschapszin, wij zijn een groep, niemand raakt ons, wij bepalen wat er gebeurt, dan kan ik me dat wel voorstellen, dat ze het op die manier aanpakken. Dat ze geen transparante houding hebben naar de buitenwereld, van dit zijn wij, dit willen wij doen. Want dan verliezen ze juist iets van hun autonomiteit.
0: Ja. En wat verwacht je dan van hoe ze dit gaan vieren? Zullen er acties komen?
1: Ja, nou, ik denk aanvankelijk dat het vooral ludieke acties zullen zijn. Weet je, er is geen aanleiding om, zeker op dit ogenblik niet, om te ageren. Er is geen gemeenschappelijke vijand. Er is geen onrust. Ja, bij Ajax is altijd een beetje onrust. Maar geen grote onrust om te ageren. En dus denk ik dat het op een ludieke wijze aanvankelijk wordt ingezet. En je weet nooit. Hè, en dat is dus ook het gevaar van zo'n loskoppige monster. Waar dat uiteindelijk op uitdraait. Ja. En ze hebben natuurlijk een zekere macht. Dat weet je. Hè, die macht is gegroeid. De F-site of elke supportersgroep in Nederland weet dat macht en machtsequivalenten voorhanden liggen. Hè, dat ze iets kunnen bewerkstelligen door hun gedrag. En dat, of dat nou door het afsteken van vuurwerk is tijdens een wedstrijd, waardoor een wedstrijd gestaakt wordt. Of andere dingen, ook door spreekkoren, kunnen ze een bepaalde sfeer creëren, waardoor dingen misgaan.
0: Ja. Goed, dankjewel David Ent, dat je met ons over dat 50-jarig jubileum van die F-site wilde praten. Dankjewel. Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad. Het parlement wil dat er een soort backup is, mocht Tokio getroffen worden door een aardbeving. Goedenavond, correspondent Anoma van der Veren in Tokio.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat roept wel best veel vragen op. Allereerst, vanuit welk scenario dit wordt beredeneerd? Dat Tokio kennelijk helemaal verwoest kan worden. Is dat een reëel scenario?
2: Nou, dat het helemaal verwoest gaat worden, dat is misschien een beetje overdreven. Het is vooral dat het niet meer functioneert als hoofdstad. Dat is de angst. Niet dat heel Tokio van de kaart wordt geveegd door een aardbeving, want dat is op dit moment het grote scenario. Experts, seismologen, die verwachten dat er binnen nu en iets van 30 jaar een enorm zware aardbeving komt. Een mega-aardbeving, hebben ze zelfs een naam voor. Tokio kan raken. En er zijn ook echt hele schattingen voor gemaakt. Er zijn bijna 20.000 doden, bijna 400.000 gebouwen die dan kapot gaan of afbranden en dat soort dingen en zo. En Tokio is natuurlijk heel erg groot, heel erg dicht gebouwd. Dus als zo'n aardbeving daar plaatsvindt, dan kan dat nog wat schade op hebben. We hebben dat gezien in 1923 bijvoorbeeld. Toen zijn er meer dan 100.000 doden gevallen toen daar een aardbeving plaatsvond onder Tokio. Dus ja, het is een beetje het scenario waar ze mee rekening houden. En Mount Fuji natuurlijk, die ook dichtbij ligt. Als die uitbreekt, dan ligt er ook een lage as over Tokio heen. Dus ja, het zijn allemaal dingen waar ze rekening mee moeten houden.
0: Ja.
2: Dat er gebeurt als straks de hoofdstad in één keer niet meer functioneert.
0: Ja, want dus als Tokio uit zou vallen, dan ligt heel Japan stil, omdat er dus zoveel mensen en zoveel economische en politieke activiteit is.
2: Ja, precies. Ik woon op 20 minuten afstand van Nagata-cho. En Nagata-cho is letterlijk de wijk waar de hele overheid zit. Dus je kan op wandelafstand naar elk ministerie dat Tokio bezit. Maar niet alleen Tokio bezit, maar heel Japan bezit. En de centrale bank zit ook op steenworp afstand daarvan. De premier's woning zit op steenworp afstand daarvan. De keizer die woont ook niet heel ver daar vandaan. Alle grote stations, alle belangrijke knooppunten, die zitten hier in Tokio. Als je naar het bredere gebied kijkt, 3 op de 10 Japanners die wonen gewoon hier. Dus dat is een enorme concentratie. En ook alle grote bedrijven. Bijna elk Japans bedrijf dat je kent, dat heeft hier zijn hoofdkantoor. Hier zijn werknemers en hier dus zijn economische centrum. Dus ja, dat is heel erg aan het, al decennia lang aan het concentreren in Tokio. Dus ja, als dat dan in één keer hier gebeurt, dan valt dat allemaal weg.
0: Ja, dan is dat meteen heel kwetsbaar. En dan zijn er natuurlijk meer landen die een soort reservehoofdstad hebben of willen hebben. Indonesië is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. Maar wanneer en hoe is dit idee in Japan dan ontstaan?
2: Dit keer is het ontstaan door de Japanse innovatiepartij, de Ishin heette ze. En dat is de grootste partij van Osaka, niet heel toevallig. Maar zij zijn dus ook de gloednieuwe coalitiepartner van de regeringspartij, de Liberaal Democratische Partij. En zijn hier, dat is een beetje hun paradepaardje, zijn ze hiermee komen aanzetten. Moet ik wel een beetje bij nuanceren. In de jaren 60 was daar al het idee om dit te doen. In 1992 hebben ze zelfs een wet ervoor aangenomen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat 1, het kostte te veel geld. En 2, het was te moeilijk om overheidsdiensten te verhuizen. Dus dit is dan een soort van de nieuwe poging. En dat is dus gekomen vanuit Osaka, want die willen natuurlijk heel graag die tweede hoofdstad worden. Die willen ook wat meer het tweede economische centrum van Japan worden. Wat meer macht terugkrijgen. Wat meer economische invloed terugwinnen. Dus ja, dan komen ze hiermee op de proppen.
0: Ja. En hoe komt het dat, nou, bijvoorbeeld een stad als Osaka, dat dan tot nu toe nog helemaal niet gelukt is om een beetje wat van, ja, van die machtsstructuren naar zich toe te trekken, of die dominantie van Tokio in ieder geval tegen te gaan?
2: Ja, moet ik even heel erg de geschiedenis in gaan duiken natuurlijk. Want Tokio is al vanaf de 17e eeuw de hoofdstad van Japan, maar na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk enorm verder gaan concentreren. En wat je zag is dat netto eigenlijk alles vanuit de regio's, alles wat niet Tokio is dus, consistent de hele tijd stapsgewijs naar Tokio ging verhuizen. En dat komt omdat op een bepaald moment is de industrialisatie van Japan opgehouden. Zijn ze op een service-industrie gegaan. Overgestapt zijn ze, net als in Europa, dus ook steeds meer gaan verstedelijken. En dat was in eerste instantie in de grote steden natuurlijk nog. Dus dat is Osaka, Nagoya, waar de grote fabrieken ook zaten. Maar dat is op een bepaald moment gewoon Tokio geworden. Want de universiteiten gingen zich hier concentreren. De overheid zit hier volledig. De hoofdkantoren die gingen hier naartoe. Ook Osaka bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het nettoverlies economisch dat ze leiden, 100 bedrijven in een jaar die vertrekken, 25 daarvan gaan naar Tokio toe. Nou, dat is natuurlijk een enorm getal. Dus ja, dat is een soort van vliegwieleffect.
0: Tokio slokt gewoon alles op eigenlijk.
2: Des te meer bedrijven hier naartoe verhuizen, des te meer mensen gaan. Het slokt alles op. Ja, kijk, ik heb het zelf ook. Ik heb in Osaka gestudeerd. Ik heb er 5 jaar gewoond. En bijna al mijn klasgenoten, vrijwel al mijn klasgenoten, wonen op dit moment in Tokio. Ik ben door mezelf inbegrepen natuurlijk, want ik woon nu ook in Tokio en ik heb ook in Osaka gewoond in eerste instantie. Dus het is gewoon, iedereen vliegt als het ware naar Tokio toe op een bepaald moment, omdat hier gewoon al het werk, alle banen, alle economische activiteiten zijn.
0: Ja. En nou is het dan met dit plan niet de bedoeling om een hele nieuwe stad te gaan bouwen, dat er een nieuwe hoofdstad komt, maar ja, wat dan wel? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Osaka straks die een status als reservehoofdstad zou krijgen? Of een andere stad? Wat gebeurt er dan?
2: Ze krijgen heel veel geld toegespeeld om infrastructuur te verbeteren, om de toegangswegen te verbeteren. Stel je voor dat er inderdaad dus een ramp gebeurt. Ze krijgen extra fondsen om kantoorgebouwen te bouwen, waar de overheid dan misschien strakjes terecht kan. Er gaan al bepaalde overheidsdiensten dan, die worden dan opgesplitst. Die gaan dan naar die stad toe of naar andere regio's toe. Ook belastingvoordelen komen daarbij gepaard. Dus stel je voor dat je een bedrijf hebt en je bent vanuit Osaka naar Tokio toe verhuisd. Dan krijg je in één keer, stel je voor dat je 10% belasting betaalt, krijg je misschien 5% belastingkorting. Als je ervoor kiest om terug naar Osaka toe te verhuizen.
0: Ja, okay. Dus er spelen wel heel grote belangen mee gepaard. Ja,
2: enorme economische en politieke belangen natuurlijk.
0: En wanneer wordt deze beslissing gemaakt? En door wie?
2: Dat weten we nog niet. De wet is officieel net in werking getreden. We moeten binnen een jaar een basisplan zien. Dat is in ieder geval de termijn die in de wet staat. Maar uiteindelijk wijst de premier de reservehoofdstad aan, of reservehoofdsteden aan. Want het kan ook nog dat er een derde of een vierde bij komt zelfs. Dan moet er nog een commissie worden opgesteld. Dan moeten de kandidaten, die moeten dan uitgekozen worden. Tegenover allemaal voorwaarden die er zijn. Dus ja, we weten nog niet precies wanneer ze gekozen gaan worden. We weten wel dat er binnen een jaar in ieder geval een basisplan moet zijn om die keuze te kunnen gaan maken.
0: Ja. Oké, dankjewel Anoma voor je uitleg.

0: Ja, deze zomer richten het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook wat verder de toekomst in. En we vragen jonge denkers wat de vragen van de toekomst zijn waar we nu alvast over kunnen nadenken. En vandaag is dat techfilosoof Maaike van der Horst van de Universiteit Twente. En zij doet onderzoek naar liefdesrelaties tussen mensen en robots. Goedenavond, Maaike.
1: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg liefdesrelaties, maar is dat wel het goede woord als het om een mens en een computer gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de vraag of dat dan zogeheten echte relaties zijn. Of dat mensen bijvoorbeeld voor de gek worden gehouden door een AI-systeem of door een robot. Maar wat we wel weten is dat mensen dus die relaties wel als heel echt ervaren.
0: En ook echt verliefd kunnen worden. Op een
1: absoluut.
0: Computer of op een robot.
1: Ja, of op een AI-systeem of een chatbot bijvoorbeeld. Mensen kunnen daar daadwerkelijk verliefd op worden of een intieme band mee aangaan.
0: Ja. Ja, intieme band zeg je, want gaat het niet eigenlijk ook gewoon vooral heel vaak over seks?
1: Nou, dat is wat te kort door de bocht, denk ik.
0: Oh.
1: Dat kan er een onderdeel van zijn. En dat ligt er ook heel erg aan over welke technologie je het nou hebt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde AI-chatbots waar mensen toch voornamelijk een romantische relatie mee hebben. Waar erotische gesprekken wel onderdeel van kunnen zijn. Er zijn dus ook de zogeheten seksrobots waar seksualiteit

0: aantrekkelijk is.
1: Ja, precies. Ja, ik moet ook zeggen dat verlangen dat speelt al heel lang. Zeg maar, het idee van intieme relaties met mensachtige objecten is niet nieuw. Dat zien we ook al heel lang in films en in literatuur en in verhalen. Mm-hmm. Het is alleen zo dat de technologie eigenlijk nu pas, nou ja, echt meekomt. En ja, jij vroeg wat zegt dat dan of wat verlangen wij dan? Ja, wat ik dus ook in mijn onderzoek eigenlijk probeer te doen, of waar mijn onderzoek naartoe gaat, is dat ik ook denk dat daar een heel stuk in zit van ja, eigenlijk het vormen van je eigen ideale partner. Dus dat is iets wat we met al die technologieën zien. Dat het dus heel erg de gebruiker is die iets kan, ja, eigenlijk een soort van ideale partner kan ontwerpen. Dus je kan bepaalde persoonlijkheidstrekken kiezen. In het geval van het robot, van een robot gaat het ook om het uiterlijk bijvoorbeeld.
0: Je kan het helemaal naar je eigen hand zetten.
1: Precies. Ja, ja.
0: En dat kan in het echte relaties natuurlijk niet. En in jouw onderzoek staat een seksrobot centraal, Harmony geheten.
1: Ja,
0: omschrijf die eens.
1: Ja, Harmony is dus een mensachtige robot. En daarmee bedoel ik dus dat die gemodelleerd wordt naar het idee van een mens. En maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk tegen de robot kan praten, zoals ik nu bijvoorbeeld tegen jou praat, en dat hij dan ook dingen tegen je terug zegt. Mm-hmm. Het is wel belangrijk om te benoemen, denk ik, dat op dit moment van de ontwikkeling de robot nog niet uit zichzelf kan bewegen. Dus het lichaam is eigenlijk het lichaam van een pop. Maar het hoofd wat daarop zit, kan dus wel uit zichzelf bewegen, kan met de ogen knipperen, kan de mond bewegen. En daarnaast,
0: en dan kan je dus ook echt een gesprek mee voeren.
1: Precies, ja, je kunt daar dus echt een gesprek mee voeren. En daarnaast heb je dan ook een app op je mobiele telefoon. En op je app kun je dus al die persoonlijkheidstrekken, die kun je zeg maar instellen. Dus met wat voor persoonlijkheid je dan wil praten.
0: En is
1: naast
0: het ook
1: dat
0: zo,
1: je dus ook dat lichaam kunt tweaken, zeg maar.
0: Als je bijvoorbeeld met ChatGPT praat, die leert zeg maar zijn gebruiker kennen. Dus die gaat ook zijn antwoorden daarop aanpassen. De toon en wat voor soort antwoorden die geeft. Is dat bij deze Harmony ook zo?
1: Dus ja, precies. Ja, dus er zit een soort van zelflerend element in dat systeem, inderdaad. Ja,
0: ja. En je kan bijvoorbeeld ook zeggen, zeg maar, als je een fijne nacht met Harmony gehad hebt, de volgende dag van, nou, morgen mag het wel wat ruiger of juist liever, of ik weet niet. En dat doet ze dan.
1: Ja, je kunt inderdaad dus die persoonlijkheidskenmerken, die kun je aanpassen, maar je kunt ook in het chatten daarmee zeggen van, hey, nu wil ik dit. En die technologieën worden nu nog heel erg geprogrammeerd ook om met je mee te gaan en met je mee te praten. Dus dan is de kans heel groot dat je dan de feedback krijgt van, oh, wat een geweldig idee. Ja. Natuurlijk gaan we dat zo doen. Ja.
0: En jij bent een jonge denker, dus jij denkt waarschijnlijk ook over na van wat doet dit nou met relaties, ook tussen mensen uiteindelijk, als we dit soort type relaties ernaast hebben. Is het een probleem
1: absoluut,
0: wat jou betreft?
1: Ja, wat mij betreft is het wel een probleem. De robots, moet ik zeggen, zijn nog redelijk een niche-technologie. Dus die zijn nog niet echt wijdverspreid. Maar je ziet een app als Replica bijvoorbeeld, waar ongeveer 60% van de gebruikers ook een romantische relatie aangaan met de avatar. Die heeft echt miljoenen gebruikers per maand op dit moment al. En die aantallen die stijgen eigenlijk nog steeds. Dus we zien wel dat het een heel erg wijdverspreid fenomeen is.
0: Mm-hmm. En wat is er erg aan?
1: Wat is er erg aan? Ja, ik denk dat we moeten oppassen met het stigmatiseren van individuele gebruikers. Daar schieten we niet zoveel mee op. Maar ik denk als maatschappelijk fenomeen, als wij gaan wennen aan communiceren met systemen waar dus zo weinig frictie of tegenspraak of weerstand in zit, dat menselijk contact daarmee misschien alleen maar ingewikkelder en op een bepaalde manier ook onaantrekkelijker wordt.
0: Ja, dat wordt dan heel teleurstellend als een vrouw opeens wel een mening heeft of iets terugzegt.
1: Ja, precies. Of
0: wat
1: nee
0: je niet
1: zegt bijvoorbeeld. Of
0: dat
1: is dan alleen maar, precies, dat is dan alleen maar vervelend. En dan kan misschien de verleiding wel groot worden om je wat minder betrokken op te stellen in zeg maar je relaties met anderen of met elkaar. Ja. En dat is denk ik wel een groot gevaar.
0: Kan je met zo'n seksbot als Harmony ook een toxic relatie ontwikkelen?
1: Wat een grappige vraag. Nou ja, ik zou eigenlijk zeggen...
0: Het klinkt sowieso best wel toxic allemaal.
1: Ik wou net zeggen, ik denk eigenlijk dat zo'n relatie... een partner die constant met je meepraat... dat dat ook al

0: niet zo'n gezonde relatie is, toch?
1: Nee.
0: Dat het misschien in de kern wel vrij toxic is dan.
1: Maar het is natuurlijk geen mens. Dus ik dacht, misschien maakt het niet uit hoe toxic het is. Want het is uiteindelijk een pop.
0: Ja, je bedoelt dat die pop zelf niet kan lijden of zo. Ja, maar goed, als iemand dus dat soort standaarden wel gaat internaliseren en daarmee misschien vervolgens toch wel met andere mensen of vrouwen relaties aangaat en die robotische standaard als normaal gaat zien, dan gaat dat dus wel daadwerkelijke mensen schaden.
1: Ja, en vind jij dan ook, als je die redenering volgt, dat er in het ontwerp of bij het programmeren van dit soort seksrobots rekening moet worden gehouden met de waarden en normen en ook de wetten die er gelden in de relaties tussen mensen?
0: Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag, heel eerlijk gezegd. Ik ben zelf eigenlijk meer van mening dat we die robots minder mensachtig moeten maken. Dus dat we minder die, zeg maar, gelijkenis tussen de mens en die robot moeten hebben. En dat je dan uiteindelijk misschien toch meer op een technologie uitkomt die meer in de buurt van een soort van sekstooi komt. Maar goed, daar zijn we op dit moment nog niet. Dus het lijkt me wel heel verstandig op het moment waar we nu staan, dat we natuurlijk dan meegaan met normen en waarden en reguleringen en wetten, et cetera.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat er ook weer een beetje een gevaar zit in denken van, oké, als zo'n robot nou maar aan alle wetten voldoet, dan is alles goed. Of als we nou eenmaal een divers ontwerp hebben van die robots, dus met verschillende lichaamsvormen, verschillende persoonlijkheden, dan zijn we klaar.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook een gevaarlijk idee.
1: Hey, en dan zat ik te denken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo'n robot die je dus, waar je dan een innige relatie mee hebt opgebouwd, opeens een storing krijgt of kapot gaat. En misschien dat hij dan op een gegeven moment weer terug naar de fabrieksinstellingen gaat. En dan is die speciale relatie opeens voorbij.
0: Dat kan, inderdaad. Ja, ik heb daar wel verhalen over gelezen van mensen in relaties met chatbots. Dan is er inderdaad een soort software update of een glitch of wat dan ook. En is je data bijvoorbeeld verdwenen. Ja, dan is die relatie er dus niet meer. En dan kunnen mensen daar ook daadwerkelijk dus om rouwen.
1: Ja. Ja, en over data gesproken, in een tijd dat datalekken aan de orde van de dag zijn, dit lijken me nou echt gegevens die als gebruiker niet wil dat op straat komen te liggen.
0: Nou, dus absoluut. Het gaat om enorm intieme data, inderdaad. Ja. En het zijn op dit moment allemaal nog supercommerciële bedrijven die technologieën ontwikkelen. Dus ja.
1: Ook een vraag om over na te denken bij die ontwikkeling van dit soort seksrobots en liefdesrobots. Ik dank je heel hartelijk, Maaike van der Horst, met ons over dit onderwerp een beetje wilde filosoferen. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio hier verder. En dan wens ik u en alle AI-robotten die nog wakker zijn een hele goede nacht.

0: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
1: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
0: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: NPO Radio 1.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dichterbij 89.3 FM. Dit is Radio.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Radio-Amateur te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Oké, okay, nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Menno, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs uitreikt dan maar.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee, geit.
3: Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die je gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verstopt?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, daar ben je, de rennende engel, met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh, nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen, hoor.
6: Nee, dat hoeft niet.
5: Dit is een grapje.
6: Allemaal service. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
8: Dit is Radio West. Yeah.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het...